0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: De hele nacht non-stop muziek

Listen! Do it with me!

0: Lars Militse met het NOS-journaal. OV-medewerkers beginnen over een uur met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8:00 PM, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles dan weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. En de storing met treinen in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers nog rekening houden met vertragingen en uitvallen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12:00 in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK voetbal. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer. Het is droog en het is een graad of 19. Overdag opnieuw zonnig, met dan temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, dan mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Eemland 1. Non-stop.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers gaan rond deze tijd staken. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer over de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen omdat alles weer moet worden opgestart. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer, dat is 70 keer meer dan een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt ook dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar bezig zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgen Spanje en Syrië. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op, het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Die ontsnapte waarschijnlijk zaterdag. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat het helemaal niet kon. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park in Hilvarenbeek. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Overdag opnieuw veel zon met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog iets warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek op

0: Lars Melietse met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8:00 PM, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn vaker kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Het gebeurde vorig jaar 270 keer en dat is een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen werden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De topspeler zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunt op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag opnieuw zonnig bij temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: Bizar bewakingsbeeld uit Amersfoort, waarop te zien is hoe een man op straat belaagd wordt door twee mannen met een mes. Hij wordt gestoken en moet naar het ziekenhuis. In Meidrecht filmt een oplettende buurtbewoner een man die zich nogal verdacht gedraagt. Die man blijkt een oplichter te zijn en bestilt even later een dame van 78. Ook goed beeld van een man die in Harmelen veel geld opneemt met een gestolen pas. Hij probeert de camera van de pinautomaat af te dekken, maar dat doet hij net iets te laat, waardoor hij er heel mooi op staat.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
2: Lars Militsen met het NOS Journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met staken. Daardoor rijden er vanochtend geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur vanochtend, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles moet worden opgestart. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in steden als Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Het gaat niet goed met de kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons land nu op plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. Ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0. Dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Het gebeurde waarschijnlijk zaterdag. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park. Beekse Bergen gaat proberen de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag veel zon bij 30 tot 35 graden.

0: heerlijk. Hè? Die hits van Neil Diamond. Nou, dan kun je een boekje open doen. Dat doe ik mij niet, want er zijn er zoveel. Longfellow Serenade vond ik leuk om daar eens mee te beginnen. Vandaag in Utrecht is wakker. Margreet is ook al lang wakker. Ik was voor de wekker wakker. Jij dan?
1: Ik was ook voor de wekker wakker. Nou. Toen dacht ik, dat is handig. Dan ga ik naar beneden en doe ik alles open. Dan laat ik het doortochten.
0: Ja?
1: Het werd niet cool bij mij.
0: Er stond ook geen zuggie wind in, waarschijnlijk.
1: Nee.
0: Maar het is wel een beetje afgekoeld dan gisteravond vannacht dan? Of?
1: Nou, een heel klein beetje.
0: Ja?
1: Ja, ik had niet het gevoel dat het hier in de stad nou eens even lekker koel werd.
0: Nee, ik denk dat het nergens koel is geworden. Nee. Ik zag net op de thermometer toen ik uit de auto stapte, 21 graden.
1: Ja.
0: Ik denk dat het aardig 20, 21 graden is op dit moment.
1: Dat denk ik ook.
0: Dus we moeten het er maar mee doen. Met die 21 graden, daar zijn we er nog niet. We gaan vandaag richting 35 of zo.
1: We moeten rustig blijven.
0: Precies, we gaan het Margot straks vragen voor het weer voor Midden-Nederland. Ja, nieuws, weer, verkeer, diverse onderwerpen vanmorgen. Het is het midden van de week.
1: Het is het midden van de week en een grote OV-staking, hè?
0: Zo.
1: Dus het wordt wel een drukke dag.
0: Die is begonnen. En ik denk dat Robert-Jan ongetwijfeld zijn tanden daar gaat inzetten om bijvoorbeeld naar Utrecht Centraal te gaan of naar Amersfoort om te kijken hoe het daar gaat met de reizigers die nog niet vervoerd kunnen worden per trein. Nou, dat en nog veel meer in Utrecht is wakker. Laat je verrassen en geniet van de muziek.

0: zullen we dat maar zeggen. 14 minuten voor 6:30. Jimmy James en de Vagabonds. Now is the time. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Wat fijn dat je er bent. Margeet, zeg ik dat tegen jou ook nog maar een keer fijn dat je er bent. Maar dat zijn wat latere mensen. Ja, mensen die wat later opgestaan zijn. Dus vandaar dat ik dat een aantal keer zeg. Niet iedere keer tegen jou. Want ik vind het ook fijn dat jij er bent.
1: Hoor. Ik vind het ook fijn dat het bij jou mag zijn.
0: Goed, hè? Ja. Facebook. Een aantal mensen heeft al gereageerd op de vraagstelling daar. Het is wel een hele bijzondere vraag die we vandaag in Utrecht is wakker hebben. En vanmiddag aan tafel, want daar gaat het met name even om. Maar ook bij Joost vanmiddag vanaf 5:00 in Utrecht komt thuis. Poneer jij even die vraag op de radio.
1: Ja, we moeten het even uitleggen. In aan tafel is altijd een gast. De gast vandaag is Menzo Kortland. Misschien gaat er niet meteen een belletje rinkelen, maar de laatste tijd was hij best wel veel in het nieuws. Menzo was eindredacteur bij Shownieuws. Maar bleek, zelf Shownieuws. Want
0: meen je?
1: Ja, de man kan 50 artiesten imiteren. Dus je had vroeger wel eens van die mensen die konden dan 2 of 3 stemmetjes heel goed nadoen.
0: Ja.
1: Maar hij kan er 50. En dat is toch wel een bijzonder talent dat je zo goed kan imiteren.
0: Kan dan ook echt heel goed imiteren.
1: Ja, hij kan het blijkbaar echt heel erg goed. Nou, dat gaat hij vast vanmiddag laten horen bij Lisbeth.
0: Ja, wat leuk.
1: Maar wij zijn zo nieuwsgierig bij onze vraag van vandaag op Facebook. Ja, wie kun jij nou eigenlijk heel goed nadoen? Dus Bob, wie kun jij nou eigenlijk heel goed nadoen?
0: Nou, van deze tijd weet ik niet. Een tijdje heb ik dan... Het was wel heel lang geleden. Johan Cruijff vond ik wel leuk om te doen. Maar we hebben collega René van den Berg die dat als geen ander kan. Dus dat kan ik niet aan tippen. Maar het is logisch natuurlijk dat je zegt, we zouden praten. Weet je?
1: Ja.
0: Ja. Dus een beetje dat type. Wat ik vroeger heel erg leuk vond, is luisteren naar de Dik voor Mekaar show. De Lachende Fietsshow, André van Duin. Dus al die typjes die André van Duin vroeger deed, dat vond ik leuk.
1: Die probeerde jij dan ook weer na?
0: Nee, dat lukte me aardig, moet ik je zeggen. Maar moet ik even op gang komen. Ja.
1: maar dat is ook
0: alweer lang geleden. Tegenwoordig ben ik wel meer mezelf, denk ik.
1: Ja.
0: Maar daar moet ik even over nadenken. Of ik iets kan of zo. Maar niet dat ik zo goed ben erin. Ik probeer mezelf wel te zijn. En dat ben ik ook natuurlijk.
1: Ja, nee, dan vragen we de mensen thuis en in de auto daar eens even over na te denken. Wie kun jij goed nadoen?
0: Ja.
1: En stel je nou voor dat je het durft. We zouden het misschien ook wel willen horen.
0: Ja, dat
1: kan vooral via de app. Kun je dat laten horen?
0: Ja, precies. En als dat niet lukt, dan zorg je dat we even in contact komen met je. En dan kunnen we je even bellen bijvoorbeeld. Dat kan ook. Dus, maar Margeet, ik ga die vraag toch aan jou stellen dan. Een typetje nadoen of zo?
1: Nee.
0: Vond je dat leuk? Nee?
1: Nee. We hadden thuis wel een grap vroeger. In mijn studententijd had ik al een bijbaantje op Duinrol dat ik de kikker was. Dat is geen grap.
0: En dan moest je een kikker nadoen? Duinrol Wassenaar bedoel je dan?
1: Duinrol Wassenaar. Ja? Daar, al die pretparken hebben zo'n mascotte.
0: Oh,
1: daar was de mascotte de kikker, de Duinrol kikker. Dus in de zomervakantie dan heb je gewoon een ander baantje hoor. Want alleen maar in zo'n heet pak, dat kan niet. Maar dan moest je 4 keer een kwartier of zo had je die in dat pak. En in die tijd heb ik aangeleerd een kikker na te doen. Dat deed ik niet per se in dat pak, maar wel veel daarbuiten. Dus volgens mij heb ik een hele goede kikker in me, maar die hou ik graag voor mezelf.
0: Ja, nee, dat kan niet.
1: Ik oefen hem even zo meteen en laat hem later horen. Goed?
0: Zie je, dat bedoel ik. Als ik iets ga doen, dan moet jij ook iets gaan doen. En misschien kunnen we iemand over de streep trekken om... die reactie er ook te geven. Oké. Okay. Nou, ik ben zeer benieuwd hoe jouw kikker dan klinkt. En heb je hem recentelijk nog eens gedaan of niet? Of is dat wel heel lang geleden?
1: Nou, heel eerlijk gezegd heb ik hem hier ooit op het werk voor de laatste keer gedaan.
0: Oh,
1: en ik weet dat iedereen echt heel stil viel en me zo aankeek van... serieus? Heb je hier ook echt op geoefend?
0: Oké, okay, nou, ik ben super benieuwd en ik denk heel veel anderen ook. Dus we houden hem even vast, de kikker. Heb je wel eens een kikker gekust ook trouwens of niet?
1: Nou, ik heb wel een prins, maar ik heb nooit een kikker gekust.
0: Oké, op een andere manier heb je die prins in de haak weten te slaan. Goed, nou, we zijn benieuwd. Laat weten, RTV Utrecht app natuurlijk, daar kan het in. Of, Margreet zei het al, de Facebook van Radio M Utrecht. Oh,

0: Monkees, die hadden ook een eigen televisieserie in de jaren 60 en 70, waren ze heel populair. Dit nummer overigens uit 1966, Last Train to Clarksville. Ja, de train, nou ja, die kun je niet pakken tot 8 uur, want er is een staking bij het openbaar vervoer. Werknemers in het openbaar vervoer hebben het werk vanochtend vroeg neergelegd en het gaat tot 8 uur duren. Als alles weer op gang komt, dan ben je misschien nog een paar uur verder. Dus hou er rekening mee dat er geen treinen van Nederlandse spoorwegen rijden. Ja, we gaan het vanmorgen zeker meer over horen in Utrecht is wakker en in de nieuwsbulletins die we hebben met Marjolein straks, het regionieuws natuurlijk. FNV roept samen met de vakbonden CNV en VCP het kabinet op om de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid volledig terug te draaien. Het is een beetje vast, het zit een beetje vast en die bezuinigingen die worden doorgevoerd, ja, daar is niet iedereen het mee eens. Vandaar die staking om dit een halt toe te roepen. Wat bieden de kranten op de voorpagina? Volgens mij, Margreet, hebben we veel zomersnieuws op de voorpagina.
1: Zeker, ja, het gaat natuurlijk overal op alle kranten over de warmte. Bij Trouw, die schrijft heet, heter, heetst. Uh-huh. Is dit nou een teken van klimaatverandering? Daarmee geven ze ook eigenlijk meteen het antwoord. Ja. De Telegraaf, spetterpret, want het maakt niet uit waar we staan. Er staan hier 4 meiden en 1 jongen. Die staan in een fontein. Want overal, als je nu door de stad heen fietst. Ja, ik moest gisteren van de ene kant van de stad naar de andere kant van de stad. Overal zoekt iedereen water op. Hè?
0: Ja, dat is een eigenschap die we hebben inderdaad. Ja. Als het warm is, en dat is ook niet gek natuurlijk.
1: Nee, en het ziet er ook nog heel gezellig uit. En ik geloof dat het nog kan. Ik heb nog geen waarschuwingen over blauwalg of andere.
0: Oh, dat zal ook wel weer gaan komen natuurlijk.
1: Ja, met deze hitte en water, dat krijg je dat natuurlijk wel. Maar het was vol in het water gisteren.
0: Ja, je bent zelf ook nog het bad ingegaan. Hebben we onder de douche gestaan extra of
1: ja,
0: zo?
1: Wij hebben een mini-tuintje in de stad, maar we hebben een buitendouche.
0: Lekker.
1: En dat is heel lekker.
0: Dat is heel lekker.
1: Ja. Dat is heel goed verkoelend.
0: Ja, geloof ik graag. Maar goed, in het water springen. Er zijn ook al waarschuwingen van spring niet van bruggen af en zo. Dat blijft natuurlijk altijd link. Je ziet ook heel veel, bij mij in de buurt ook heel veel kinderen. Zie je in de sloot zwemmen. Ik deed het vroeger ook, moet ik je zeggen. Maar van een brug af springen, daarvoor kreeg ik altijd de waarschuwing van mijn vader en moeder om dat niet te doen. Want er kon altijd van alles in liggen. Van winkelkarretjes tot fietsen en andere dingen in het water.
1: En het wordt druk bevaren met dit weer.
0: Dat is ook waar. Ja? Zeker, dus doe dat niet. Voorpagina sprong in de diepe Algemeen Dagblad vandaag. En daar zie je wel een viertal mannen, jonge mannen, de plomp ingaan. Wat is nou lekkerder in een hittegolf dan een verfrissende duik? En vandaag wordt het nog warmer, zo schrijft de krant, tot ruim 35 graden. Hittegolf, kinderen zweten in de klas uit. Dat is een ander verhaal eigenlijk. Het renoveren van scholen kost 1,3 miljard euro. Waar het hier om gaat is dat meer dan de helft van onze scholen in dus Nederland, is gebouwd in een tijd dat er weinig of te weinig werd nagedacht over goede isolatie en minder hittegolven waren dan nu. Kortom, daar hebben leerlingen en leraren last van, zeker deze week. En dat je in een klas moeilijk kunt leren als het 30 graden is, dat kan ik me ook nog wel herinneren van vroeger. Je doet niks meer. Je wil ook niks meer. Tropenrooster, is dat ergens bij jouw kinderen ingegaan of niet zo?
1: Zeker. Ja. Ik heb er 1 die studeert en 2 op de middelbare. En bij 1 van die scholen is vanaf vandaag het tropenrooster ingegaan. Dus er is alleen nog maar
0: 7 uur beginnen? 7:30? 8 uur?
1: Nou, ze beginnen altijd heel vroeg. Ja. Dus altijd om 8:30. Tenminste, dat vindt de gemiddelde puber heel vroeg.
0: Dat is heel vroeg. Dat is heel vroeg, ja.
1: En hij moet ook nog heel ver fietsen. En dan zijn ze om 1 uur klaar.
0: Oh, want dat is dan wel weer lekker.
1: Ja, dus en daarin proppen ze eigenlijk alles. Dus alle vakken die niet essentieel zijn, die halen ze deze week eruit. Ja. En alle wel essentiële vakken, die proppen ze daarin.
0: Oké, wat is dan een niet-essentieel vak?
1: Nou, laat het de gymleraren niet horen. Maar ik denk lichamelijke opvoeding. Bijvoorbeeld. En ze hebben natuurlijk, het is een brugklasser, ze hebben heel veel mentoruren, die kunnen ze wel een weekje skippen, dat soort dingen.
0: Precies. Ja, bewegen is wel belangrijk, maar met dit weer.
1: Nou, misschien bewegen niet.
0: Nee. We gaan het er straks trouwens wel over hebben, hè, want een van de onderwerpen is bewegen voor ouderen in Soest.
1: Soest. Het is vandaag een grote beweegmarkt.
0: Met deze hitte. Ik ben heel benieuwd. Maar goed, daar gaan we straks over bellen om 7:15. Toerisme pikt steeds groter deel van Curaçao in, is de kop van de Volkskrant vanmorgen. Ja, Curaçao, het eiland, grijpt zijn historische WK-deelname aan om het toerisme te promoten. Maar lang niet iedereen zit te wachten op nog meer toeristen. Nou ja, verhaal opgetekend door een van de verslaggevers ter plaatse. Ik ben een aantal keer geweest, moet ik je zeggen. En ik vind het wel een geweldig eiland. Heerlijk. Het leuke is ook dat je daar gewoon Nederlands kunt praten. Onmakkelijk kan het ook zijn, terwijl ik ook met mijn Spaans wel terecht kan in diverse landen natuurlijk. Maar ik vind het wel echt leuk, moet ik je zeggen. Het is alleen een beetje ver vliegen. En ja, waarom voor het warme weer moet je daarheen?
1: Nu even niet, hè?
0: Dat is wat ik zo zelf zeg. Goed, tot zover even mijn grap hierover. Had jij nog iets anders op een krant voorpagina waarvan je denkt, dat moeten we nog even weten?
1: Aandacht voor het WK, hè? Want Ronaldo is weer opgestaan.
0: Ja, precies.
1: Twee keer scoorde hij gisteren, toch?
0: Ja, zeg het maar. Ik had andere dingen te doen.
1: Twee keer scoorde hij gisteren.
0: Goed zo.
1: En daarmee is hij volgens mij de eerste voetballer die op 6 WK's gescoord.
0: Dat is zeker, ja. Dat is natuurlijk wel weer nieuws. Ja. Dus dat is wel zeer bijzonder. Hoe oud is hij? Weet je dat ook?
1: 41.
0: 41, ja. Nou, was je op je 41ste ook zo actief?
1: Oh, sorry, nee.
0: Goed, Margreet, wij hebben de krant even qua voorpagina's benoemd. Al diverse onderwerpen, zometeen in de studio Robert-Jan Mooij. Want ik ben toch benieuwd of hij zijn, zoals ik al eerder zei, tanden gaat zetten in die staking van het openbaar vervoer. We gaan het meemaken. Dit is Desireless, voorjaars, voorjaars. Oh,

0: Desireless, een voyage, een goede reis wensen we je. Ja, hoe moet je nou gaan reizen? De Franse zangeres zong erover, deze Desireless. Maar reizen met het openbaar vervoer, daar zit er even niet in. Dat wil zeggen, staking bij de trein. Robert-Jan Boy nog altijd in de studio bij ons. Maar jij gaat zometeen de kant van het station op, denk ik, hè?
1: Jazeker, onmiddellijk inderdaad. Maar de staking is nu nog aan de gang tot 8 uur.
0: Ja.
1: Het openbaar vervoer, treinen, met name ook bussen, streekvervoer, et cetera, ligt plat in verband met de actie. FNV, CNV en andere vakbond.
0: Mm-hmm.
1: En we gaan kijken of op het Centraal Station hoe het daar gaat.
0: Ja, of het al druk is, want mensen weten wel dat de staking is ver van tevoren aangekondigd.
1: Precies.
0: Maar woensdag de 24e rijdt het openbaar vervoer niet, maar het is eigenlijk maar heel kort, die staking.
1: Ja, en dat hebben ze bewust gedaan, want eerst zou de staking tussen 12 uur 's nachts zijn en 8 uur 's ochtends, maar om de reiziger toch niet te veel in de weg te zitten, zeg maar, is gezegd van jongens, we gaan het vanaf 4 uur doen, waardoor vanaf 8 uur gaan de treinen weer rijden. Ik heb even contact gehad met de NS en die zegt van ja, dan rijdt de boel nog niet meteen. Dat moet allemaal opgestart worden, omdat de treinen die om 4 uur ergens gestrand zijn weer naar een bepaalde locatie moeten worden gebracht. Ja, dat kost wat tijd. Maar goed, als het om 12 uur 's nachts was geweest, was het nog erger geweest eigenlijk.
0: Ja,
1: dat verhaal. Maar goed, inderdaad. En ook de hitte doet zijn werk. NS laat minder treinen rijden voor de zekerheid om eventuele treinuitval te voorkomen, om dat op te kunnen vangen, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja, ja.
1: En tegelijkertijd dus de actie tegen bezuinigingen op sociale zekerheid. Hè. De AOW-leeftijd die sneller omhoog gaat. Als je nu 20 bent, zou je, als de plannen doorgaan, tot 71 à 72 moeten werken. Nou heeft minister Velbrief gezegd, dat trekken we van tafel, die AOW-plannen.
0: Ja.
1: Maar ja, het is nog niet helemaal definitief, want er moet nog wel bezuinigd worden. En bezuinigingen op de VIA, dus arbeidsongeschiktheid, die gaan nog steeds door in de plannen. En ook verkorting van de WW van 2 naar 1 jaar.
2: Dat is kort, hoor. 1 jaar is kort. Als
1: is
2: je
1: heel kort,
2: kwijt bent.
1: Maar goed, vandaar dat FNV, CNV en VCP ook actie voeren. Ja, zeg, afbraak van de sociale zekerheid.
0: Ja, die hebben de staking geanalyseerd, zeg maar.
1: Ja, die hebben het georganiseerd. We gaan zo meteen praten onder meer met Hans Spekman, de voorzitter van de FNV.
0: Ja.
1: En eens even kijken of u al conclusies kan trekken en hoe het verder gaat, want moet er niet verder gepraat worden? En wat gebeurt er als deze staking verder geen effect heeft?
0: Goed. Nou, en wie weet zijn de reizigers op Utrecht Centraal, zijn er reizigers die toch enigszins verrast en die denken van ja, vanwege het mooie weer zal de staking misschien niet doorgaan. Jij gaat ze spreken, denk ik.
1: Nou ja, we gaan sowieso uiteraard met reizigers spreken en hopelijk nog iemand van de NS zelf die meedoet aan de staking.
0: Ja.
1: Kortom, wij pakken de bicyclet.
0: Ja, dat is
1: en
0: leuk.
1: Gaan naar Centraal Station Utrecht.
2: Maar ja, met de bus kan het niet, Robert-Jan.
1: Nee, sowieso met de fiets, hè.
0: Oké, nou, heel veel succes. We horen je dan vandaag 7 uur. Uitgebreider natuurlijk verderop in Utrecht is wakker. Tot zometeen dan. Ja, het weer vandaag in Midden-Nederland. Maar gewoon laat het al even weten. We waren zometeen in de uitzending. 4 of 35 graden. Een extreem warme dag vandaag. Hoogste waarden. En in de grote steden wordt het nog veel warmer qua gevoel. Dus zonnekracht 8 tot 10. En dat maak je gelukkig, zeg ik dan ook niet elke dag mee. Nou, we gaan het er even mee doen met nu de Jacksons. Hier bij Radio M Utrecht.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Je weet niet wat je mist. Van Samantha Steendijk.
2: Je weet niet wat je mist. Je moet steeds weten hoe het ook kan zijn.
0: De Nationale Nieuwe.
1: Bij Radio M Utrecht.

0: Ja,
1: het extra duwtje in de rug. Misschien hebben ze dat niet nodig, maar we vonden het toch wel leuk om te doen. Want ze is al heel erg lang razend populair. Deze is Samantha Steenwijk. En de nationale nieuwe deze week is: je weet niet wat je mist. Je weet niet wat je mist. Je weet niet wat je mist. Ik ga een typetje nadoen. Dat doe ik niet zomaar. Want dat heeft het allemaal mee te maken vandaag.
2: Ja, we hebben natuurlijk in Aan Tafel heeft Lisbeth Menso Kortland te gast. Volkszanger sinds kort. Was ooit, nog even in het kort zijn bio, was ooit eindredacteur bij Shownieuws. Maar gaf begin dit jaar zijn vaste baan op om volkszanger te worden. En daarnaast kan hij ook nog eens 50 artiesten imiteren.
1: Ja.
2: Ik weet, kan er niet eens 50 opnoemen.
1: Nee, dat lukt misschien nog wel als je een lijstje hebt voor je.
2: Ja, maar dan maar om de, geen 50 mensen die een opvallend stemgeluid hebben.
1: Ja, hij woont al een tijdje in IJsselstein.
2: Ja.
1: Dus het is echt een Utrechter wat dat betreft.
2: Ja.
1: Dus hij kan dat heel erg goed. We hebben even wat fragmentjes gehoord dus al. Vooral imitatie van Gerard Joling. Dat is zijn, dat vindt hij heel leuk. Zijn favoriet ook volgens mij.
2: Nou, eerlijk is eerlijk, dat kan hij ook echt heel goed.
1: Ja, ja. En de beste Gerard Joling is hij zelf, Gerard Joling. Ja. Die is hier geregeld de gast ook in Aan Tafel. Dus, maar goed, imiteren. Ja, een ander stemmetje nadoen of een accentje nadoen. Doe je dat ook? Dat zijn maar mensen die dat op feestjes en zo doen, toch?
2: Ja, volgens mij is dat heel gebruikelijk dat mensen doen. Dat mensen ook elkaar zo opbellen of voiceberichten sturen.
1: Oh ja.
2: Met de stem van iemand anders.
1: Ja. Jij vroeger, ik heb het een half uurtje geleden, hadden we het er ook over al gezegd met dat ik dat als kind ook heel leuk vond. De Dik voor elkaar show, Lachen voor Schietshow. Dus Ferry de Groot, André van Duin, die typetjes allemaal die ze deden. Nou zal ik niet het gelijk Ome Joop nadoen, want dat is heel hard, zeg maar. Maar bijvoorbeeld wel meneer de Groot. Hallo Vins, hier is meneer de Groot. Hey, Dik, belachelijk en de Groot, wat ben je aan het doen? Nou, dat soort dingen, dat vond ik heel leuk. Ik heb ooit een keer meegenomen. Niet het gelijk Ome Joop nadoen, want dat is heel hard, zeg maar. Maar bijvoorbeeld wel meneer de Groot. Hallo Vins, hier is meneer de Groot. Hey, Dik, belachelijk en de Groot, wat ben je aan het doen? Nou, dat soort dingen, dat vond ik heel leuk.

0: nooit een opname ervan, want ik was aan het werk. Maar ik had wel die radio aan. En dat was het. Niemand had het gehoord verder in mijn omgeving.
1: Maar jij wist het zeker? Dat was jij?
0: Nee, ik wist het zeker, want ik had een soort toneelstukje gemaakt. Dus iets wat in de middeleeuwen afspeelde. Was heel leuk, maar André had dat dus zelf gekozen. Van, nou, dat is ook leuk om te laten horen. Nou, daar was ik wel super trots op.
1: Ja, en waar heel veel radiomakers zijn groot geworden met hun typetjes natuurlijk.
0: Dat is waar, ja. Ja, noem gelijk Edwin Evers waarschijnlijk. Ja. Ja, die deed het ook als geen ander natuurlijk met Donald, dat soort dingen. Ja. Maar dat heeft hij ook heel lang op geoefend. Dat kan ook heel goed natuurlijk, hij. Ja. En jij kon ook een typetje nadoen?
1: Of geen typetje, maar ik kan wel iets nadoen. Ja, er zijn bijvoorbeeld ook mensen die kunnen heel goed een stadsbus nadoen.
0: Een stadsbus?
1: Ja.
0: Huh?
1: Ja, en ik kan een kikker nadoen.
0: Nee.
1: Zeker wel.
0: Ja, oké, maar nu heb je het nou eigenlijk al 2 keer gezegd, dus kom maar met die kikker.
1: Ja, en daarna doe ik het ook nooit meer, goed?
0: Nee, daar heb je gelijk in.
1: Wacht.
0: Kom maar. Dit is Margreet, dit is een kikker bedoel ik, en het lijkt op Margreet. Ik vind het wel leuk, ja. Is dat eenmalig voor ons allemaal?
1: Dat is eenmalig, ik doe het nooit meer.
0: Oké. Nou, dat moet je... Nee, nooit is nooit, dat kan niet. Zometeen het weer voor Midden-Nederland bij Radio M Utrecht.

0: You Ain't Seen Nothing Yet van BTO, Backman Turner Overdrive hier bij Radio M Utrecht. 7:09 is het geworden. Nog eventjes terug naar Menso Kortland, die dus vanmiddag de gast is in Aan Tafel. Wij stelden de vraag over dat imiteren, of kun je een typetje nadoen? Nou, dat is imiteren natuurlijk. Dat is niet zomaar uit de lucht komen vallen.
1: Nee, want Menno kan het dus zelf heel erg goed. Ja. 50 typetjes heeft hij en nu zijn wij heel nieuwsgierig. Wie of wat kun jij nou heel goed nadoen?
0: Ja, dat kun je laten weten via de RTV Utrecht app en via Facebook van Radio M Utrecht.

0: En Margot is gewoon zichzelf heerlijk. Margot, ja. Brengt mensen.
1: Goedemorgen.
0: Dag Margot. Margot, ben je de nacht een beetje doorgekomen? Want het is niet een hele coole nacht geweest voor veel mensen. Is het misschien wel heel moeilijk geweest. En bij jou?
1: Ja, ik heb op een gegeven moment de ramen en de deuren gisteravond voordat ik ging slapen gaan lekker tegen elkaar opengezet. Dus er draaide een zwak briesje over mijn gezicht heen. Dus ik heb redelijk geslapen.
0: Goed zo. Nou, goed om te horen. En dan zit je op een gegeven moment weer in de weerkamer en dan ben je aan het kijken. Zo, wordt het echt nou zo warm vandaag, Margreet? Margot, sorry, Margreet. Margot, wordt het wel echt 35 graden vandaag in Midden-Nederland, denk je?
1: Oeh, ja, het zit er tegenaan. 34, 35, dat zijn de temperaturen die onze modellen voor vandaag voor de beeld voorzien. Gisteren bleef de temperatuur nog iets onder de 30 graden steken. Dus geen tropische dag en vandaag wel. En we gaan er dus dik overheen. En waarom komt dat dan? Nou, omdat er inmiddels toch een zuidoostelijke stroming is aan het worden opgezet. En met die zuidoostelijke stroming komt die Franse luchtvaart. Waar al dagenlang die temperatuur, met name in het zuiden en westen van Frankrijk, boven de 40, boven de 42 graden is gekomen, komt op transport naar ons toe. Bovendien schijnt de zon de hele dag en de zon die staat op dit moment op zijn hoogst. En we hebben net de langste dag gehad. Dus de zonkracht is in plaats van 7 vanmiddag zelfs 8. Mm-hmm. Nou, dus dat allemaal bij elkaar opgeteld. Met ook nog eens dalende luchtbewegingen in de atmosfeer vanwege een hoog drukgebied boven onze kop. En dat geeft ook aan dat die temperatuur nog wat verder kan oplopen. Dus dat moet inderdaad een dag gaan worden met temperaturen van 4, 35 graden. Dus zeg maar plus 5 ten opzichte van gisteren. Ja. Met een brandende zon en met heel veel wind. Dus heel erg ongenaam vanaf 12 uur is het. Toch eventjes siesta houden, code oranje. Rustig aan doen. Ook voor mensen die geen problemen hebben met de hitte. Het zal toch echt een hele, hele warme dag gaan worden.
0: Ja, inderdaad. Als ik het zo beluister, dan denk ik, morgen donderdag en vrijdag. Worden dat niet dagen die vergelijkbaar zijn dan wel nog warmer worden?
1: Ja, zeker, ja. Morgen is het zo dat de wind wat naar het noordoosten gaat draaien, de temperatuur een graadje lager uitkomt dan vandaag. Maar ja, vandaag 4, 35 graden, morgen 33, 34 graden, is natuurlijk nog steeds hartstikke heet. En dan krijgen we de piek op vrijdag met 36 of 37 graden. Dat zit nog steeds in die modellen. Mm-hmm. Daarna zien we ook nog een heel heet weekend. Ik ga het er toch maar even bij noemen dat het weekend nog niet echt verkoelt. Brengt 34, 35 graden op de zaterdag, 30, 31 graden op zondag. Met wellicht op zondag kans op een onweersbui. Die moeten we ook nog eens in de gaten gaan houden. En dan zien we echt wel een einde komen aan de hitte vanaf maandag 29 juni. Dan gaan we omlaag naar temperaturen van 24 of 25 graden. Dan is het voorbij. Maar de komende 5 dagen zullen we ons allemaal schrap moeten zetten voor de hitte. En ook echt rekening moeten houden met de hitte.
0: En daar konden we dan maar mee af. Maar gewoon, dankjewel voor nu. En in het volgende uur gaan we uitgebreid nog even doorpraten over het weer. En natuurlijk heb je dan ook een weerspreuk voor ons, hè?
1: Ja, zeker.
0: Oké, geweldig. Verse kop koffie erbij. Nou, hou je van, hè?
1: Lekker.
0: Lekker zwart, toch?
1: Zeker.
0: Oké. Utrecht is wakker, Radio M. Utrecht is 5 voor 7 geworden. Volgende uur zetten we in de stijgers met zometeen eerst het

0: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
2: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12... tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
3: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
5: Radio M Utrecht. 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er rijden vanochtend op veel plekken geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Vakbonden FNV en CNV staken vanwege het inkorten van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken. FNV-voorzitter Spekman.
6: Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkeloosheid. En op een achter- en middag bedenken 3 partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard. En
5: die OV-staking duurt tot 8 uur vanochtend. De NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. En bovendien rijden er vandaag minder treinen vanwege de hitte. De treinstoring in Duitsland is voorbij. Treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 00:30 vannacht reden de eerste treinen weer. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als 1 ouder het kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. En dat is 70 keer vaker dan een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar bezig zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen en daarna volgens Spanje en Syrië. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde gisteravond 2 doelpunten tegen Oezbekistan.
7: Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Hij is het nog niet verleerd. Hij heeft alle discussies gehoord en hij antwoordt met 2 doelpunten.
5: De wedstrijd Engeland-Ghana leverde vannacht geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer zonnig en heet met 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 graden aan de kust. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio M Utrecht aan de tweede uur van Utrecht is wakker begint. En we horen al even Robert-Jan buiten de uitzending om op Utrecht Centraal. Het begint met die staking met openbaar vervoer, ja. Kan ik me voorstellen, Marjolein.
9: Ja, er wordt natuurlijk gestaakt, wordt het ook net bij de NOS. Tot 8 uur minder bussen, trams en treinen, ook hier in de regio. Ja, en sowieso zijn er ook minder treinen vandaag. En dat komt dan weer door de hitte. Daar vertel ik zo nog meer over. Eerst nog even over een zwaar ongeluk op de A2 bij Zijderveld vannacht. Een automobilist raakte van de weg, reed door een geluidswal en kwam op de kop in een sloot terecht. De hulpdiensten kwamen daar uiteraard massaal naartoe. En volgens omstanders is 1 van de 2 inzittenden er slecht aan toe. Ja, de warmte dan. Overal worden maatregelen genomen. Scholen die stoppen eerder, die beginnen ook vroeger. Vuilnismannen die eerder op pad gaan. Sommige bezorgdiensten die even stoppen met eten bezorgen. Pakketbezorgers die extra pauzes mogen houden. En wie in de stad Utrecht verkoeling zoekt, die kan ook nog terecht in de Domkerk of bijvoorbeeld Museum Catharijneconvent. Ja? Die zijn extra open. Als je bijvoorbeeld thuis echt in een veel te heet, warm huis zit,
8: dan kun je daar, een aantal uren misschien wel verblijven.
9: Ja, kun je meteen even de collectie bekijken. Heb je ook nog wat te doen?
8: In het museum,
9: ja, maar het is ook misschien wel een hele prettige omgeving om even te zijn.
8: Ja, maar wacht even, het museum, is dat normaal gesproken gratis toegankelijk of
9: niet? Nee.
8: Moet je daarvoor betalen?
9: Daar moet je uiteraard voor betalen,
8: dus
9: ja.
8: Je moet betalen om cool te blijven, zeg maar.
9: Nee, nu niet. Vandaag
8: nu
9: niet.
8: Nee, goed om te weten.
9: Ja, nee, nu mag je er gewoon naartoe.
8: Nou, dat is heel super vriendelijk, toch?
9: Absoluut, ja.
8: Denk aan de medemensen, dat is best goed. Dat in het nieuws uitgebreid zo meteen om 7:30.
9: Ja, dat zo.
8: Tot zometeen. Ik heb verkeersinformatie, dat komt natuurlijk via de ANWB tot ons. Den Haag, daar zit de ANWB, daar komt dit vandaan. De A12 richting Utrecht, maar wel al tussen Bodegraven en Woerden heb je 5 minuten vertraging. Voor de rest rijdt het goed door in Midden-Nederland. Ja, die treinen die rijden niet natuurlijk, hè. Openbaar vervoerstaking, dus hou er ook rekening mee met die bussen. Daar hoor je zometeen meer over hoe het in de regio Utrecht vergaat.
10: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
2: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12... tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
11: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
12: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.

0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Werknemers in het openbaar vervoer hebben deze woensdag in de vroege ochtend al het werk neergelegd. Dat gaat in avond tot 8 uur duren, een staking dus. Als gevolg daarvan rijden er minder of helemaal geen treinen of bussen, trams, metro's in Nederland. En dat geldt ook voor de regio Utrecht natuurlijk, waar verslaggever Robert-Jan Boy op Utrecht Centraal is op dit moment. Is het druk, Robert-Jan? Zijn er veel mensen die toch dachten met de bus of met de trein te kunnen gaan?
3: Nee, het is helemaal niet druk, Bob. Ik kwam hier net aan, inderdaad, in de Groothal. En ik kreeg echt een coronatijdgevoel. Toen reden de trein ook, niet, laat maar zeggen, ook een uitgestorven hal. En dat is nu eigenlijk weer het geval. Je ziet een enkele passagier. Voor de rest zie je pers. Je ziet wat vlaggen van de FNV. Ja, allemaal heeft dat uiteraard met de actie te maken. Maar uitgestorven, dus je kunt zeggen dat de mensen op de hoogte waren van de staking. 24 juni vandaag, uiteraard ook ruim van tevoren aangekondigd. Dus dat heeft zijn effect gehad. We gaan zo meteen eens eventjes verder ons licht opsteken in deze grote, bijna verlaten hal. Die misschien wel een beetje hol klinkt.
2: Nou, ja, ik hoor ook veel achtergrondlawaai, maar ik snap dat je in een ruimte bent die normaal gesproken gevuld is met mensen, met reizigers op deze tijd. Over de tijd gesproken, 7 over 7, dan hebben we dat ook even benoemd. Diverse onderwerpen vanmorgen ook in dit uur van Utrecht is wakker. We hebben het over imitaties, maar dat is een grappig onderwerp eigenlijk. Dat gaat meer voor aan tafel vanmiddag, daar komen we zo meteen nog over te spreken. Maar gaan we niet bewegen in Soest?
4: Zeker, in Soest is vandaag een beweegmarkt. Daar hebben vreselijk veel mensen van 65 jaar en ouder zich voor aangemeld. Hij gaat ook gewoon door.
2: Ja?
4: Maar het is natuurlijk wel zoiets dat je denkt, oh, organiseren wij een beweegmarkt, wordt het 35 graden. Dus daar gaan we het uitgebreid over hebben.
2: Zometeen, ja, inderdaad. Ja. Maar het is misschien wel binnen en misschien is dat wel heel goed geventileerd. Is er wel airconditioning?
4: En je kunt het rustig aan doen.
2: Nou, daarom. We gaan het zo horen. Nou, onder andere Mattia Bazar uit Italië.

0: tip uit de jaren 70. En Son of My Father, het is precies 7:15. Mooi tijd om eens te gaan praten over Soest. Dat wil zeggen, in Soest is een beweegmarkt voor iedereen boven de 65 jaar. En wat is het nou allemaal te doen in de regio voor deze doelgroep? En hoe is het met hun fitheid gesteld? Nou, daarover gaan we doorpraten met Ellen de Roos. Die weet er heel veel van. Want die is coördinator sport en preventie van de gemeente Soest. Ellen, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, gaat zo meteen even over de hitte hebben. Maar laten we het eerst maar concreet hebben over die beweegmarkt. Speciaal voor mensen vanaf, dus pak een beet, laten we zeggen, hun pensioen?
1: Ja. Kijk, de leeftijd is maar een getal. En wat je allemaal te doen hebt op die leeftijd, dat bepaal je toch ook wel een beetje zelf.
0: Ja.
1: En dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, hè, als het over bewegen gaat. Want de markt is er natuurlijk vooral om te laten zien wat er mogelijk is. En sommige mensen willen zich oriënteren over 3, 5 jaar, mag ook. Weet je wel, het is echt gewoon ter stimulering van wat mensen zoeken en welke mogelijkheden er zijn. Maar ik weet ook dat er nu een duofiets uit de stal wordt gehaald. En dan zit je naast elkaar om buiten te bewegen. En dat doen over het algemeen echt meer 70-plussers. Maar goed, die willen ook verjongen, hè? Dus het is een, het is een gezellige markt.
0: Ja, maar goed. Oké, een beweegmarkt. U vindt het woord alleen al mooi. Wat kun je verwachten vandaag?
1: De Britjes die hebben een soort testje waarmee je even moet rekenen, zeg maar, met de kaarten. En dan bekijken ze of je geschikt genoeg bent voor de sport. Dat is een beetje een knipoog naar het idee dat mensen denken van nou, dat het toch vrij moeilijk is om aan te leren.
0: Maar heb je het over bridge of heb je het over bewegen? Want dat snap ik
1: niet. Nee, bridge. De denksport. Hè. Wat ik zeg, de duofiets. We hebben ook een aantal, even kijken wat hebben we allemaal nog meer. Ja, een beetje vormen waarbij meer op de stoel gezeten kan worden. Maar er is ook yoga. We hebben allerlei beweegaanbieders gevraagd van nou, kijk eens wat je te bieden hebt voor de senioren, 65 plus of iets onder, iets erboven. Daar hebben we niet zo moeilijk over gedaan.
0: Hebben de senioren van tegenwoordig, laten we voor het gemak zeggen, de 65 plussen, is die vitaler dan vroeger? Zijn we wat meer aan het bewegen of doen we dat minder?
1: Ja, nee, zeker. Denk maar aan je eigen ouders, hoe actief die nog zijn. En in vergelijking met eerdere generaties is er, gaat het goed. Ze scoren ook heel goed als het gaat om over hun gezondheid. Hè. Doen we allemaal met de GGD onderzoek over. En dat ziet er gewoon gunstig uit. Dus mensen die zeggen van nou, ik zet me ook in om lang vitaal en lang mee te blijven doen. En ook betekenisvol mee te blijven doen. Dus dat is ook heel veel vrijwilligerswerk in het sportveld wordt gedaan door mensen in deze leeftijdsgroep. Dus het zijn absoluut niet. En niet voor iedereen natuurlijk. We zien ook wel dat senioren te weinig bewegen als er gezondheidsklachten zijn of er is een keer wat gebeurd. Dan moet je weer een beetje opstarten als het nog niet zo lekker in je routine zat. Maar wat ik merk is, zeker. Ten opzichte van de iedere generatie is grote verschillen.
0: En toch kun je vandaag ook een fitheidstest doen. Dus dan zou je het kunnen opmaken dat mensen misschien niet fit zijn. Of juist wel. Hoe steekt dat in elkaar? Hoe doe je dat dan?
1: Ja, dat is eigenlijk wel kleine testjes. We zetten een heel circuit uit. Gericht op zelfstandig functioneren. Dus een beetje fysio-achtige testjes. Hè. Ga op een stoel zitten, ga staan voor de kracht in je benen. De balans, hè, kun je het zien ook. En heb je voldoende kracht, lenigheid, reactievermogen. Nou, daar zitten dan leuke waarden aan die we dan vergelijken met het beeld zoals bij je leeftijd hoort en past. Dus, het is gewoon leuk ook om te doen. Over het algemeen komen daar juist een nieuwsgierige ouder op af van. Want ik let altijd daarop en nu wil ik het zien in een uitslag van een testje. Dus, ik weet het niet. Het is de eerste keer voor mij in Soest. In november doen we het nog een keer. Dus dan heb ik ook een ervaring. Maar op basis van de resultaten, hè, dan heb je toch even je best gedaan. Overal gaan we ook in gesprek met iemand van wat valt je op en Waar kunnen we het verbeteren?
0: Dus het is voor jou, voor de gemeente Soest, ook een primeur, begrijp ik dus.
2: Ja, en dat zul je net zien, hè. Jullie moeten toch met argusogen gekeken hebben naar de weersvoorspellingen.
0: Ja, daar moeten we het toch weer over hebben, hoor.
2: Heb je dat een paar maanden geleden bedacht? En dan zie je deze week die temperatuur oplopen naar jouw dag. En dan wordt het 35 graden vandaag.
1: Ja,
2: passen jullie dingen aan?
1: Ja, tuurlijk. Het hitteprotocol geldt overal. Dus die hebben we ook gecommuniceerd als gemeente naar alle andere aanbieders van bewegen en sport. En ja, we kennen het rijtje wel, hè. Let op in eerste instantie jezelf, op je lijf. Wij zitten gelukkig in een hele moderne sportomgeving. Dus daar loopt de temperatuur naar. Gisteren was het rond 10 uur 22 graden binnen. Nou, dan dacht ik van, nou, dat geeft ons wel een reden om het niet af te lassen. Nee.
0: Dus om vandaag ook echt van start te gaan met de beweegmarkt.
1: En hebben flesjes water op lichaamstemperatuur. Dat is een cool element. Bovendien zijn er allemaal fysiotherapeuten die helpen bij deze dag. Dus voldoende mensen die verstand hebben van lichaam. En er wordt veel zorg gedaan, want de veiligheid gaat natuurlijk voorop. Ja. Maar het is ook een ontmoetingsdag, hè. Dus een tempootje minder vinden we helemaal niet erg. Want dat is juist een van de dingen die je in acht moet nemen als je ouder wordt.
0: Ja, dus, toch wel goed om even de gang te maken. Het begint al in de ochtend, begrijp ik dus, Ellen.
1: Ja, om 10 uur starten de eerste mensen met de fitheidstest, ja.
0: Dus de beweegmarkt vandaag in Soest. En waar is het? Waar wordt het gehouden?
1: Sportboulevard 1. Het adres is Dalweg 181 in Soest.
0: Ja, dat kan niet missen. Nou, goed gezegd, we hebben veel succes vandaag. En dan zijn we benieuwd hoe het allemaal gaat lopen voor iedereen.
1: Ja.
0: Dankjewel voor je toelichting, Ellen. Dankjewel.
1: Ja, fijne dag.
0: En jullie ook daar, hè. Ellen de Roos, beweegcoach en valpreventie.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: Bizar bewakingsbeeld uit Amersfoort, waarop te zien is hoe een man op straat belaagd wordt door twee mannen met een mes. Hij wordt gestoken en moet naar het ziekenhuis. In Meidrecht filmt een oplettende buurtbewoner een man die zich nogal verdacht gedraagt. Die man blijkt een oplichter te zijn en bestilt even later een dame van 78. Ook goed beeld van een man die in Harmelen veel geld opneemt met een gestolen pas. Hij probeert de camera van de pinautomaat af te dekken, maar dat doet hij net iets te laat, waardoor hij er heel mooi op staat.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.

0: I'm your girl, Comedy Rings op Radio M Utrecht. Het is 7:30 inmiddels geworden. En zometeen nieuws, weer en verkeer. Dat wil zeggen nieuws uit de regio en dan verkeersinformatie. Marjolein, wat hebben we in het nieuws bulletin?
1: Ja, de hitte. Dat is toch het gesprek van de dag, zeg maar.
0: Tuurlijk.
1: Overal worden tropenroosters uit de kast getrokken en daar gaat het ook over.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
9: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
0: Half acht en natuurlijk het regionieuws bij Radio 1 Utrecht. Het zal zeker gaan over de hitte, maar we beginnen met iets anders en dat is een ernstig ongeluk.
1: Ja, klopt. Op de A2 bij Zijderveld vannacht. Een automobilist raakte daar van de weg, reed door een geluidsbal en kwam op de kop in een sloot terecht. Een van de twee inzittenden is er volgens een persfotograaf slecht aan toe. Het ongeluk gebeurde rond 00:30. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, onder meer om een van de slachtoffers uit de auto te bevrijden. En de politie onderzoekt de toedracht. Medewerkers in het openbaar vervoer hebben het werk tijdelijk neergelegd. Tot 8:00 vanmorgen rijden er geen treinen, bussen en trams, ook bij ons in de regio. Personeel is boos omdat het kabinet wil bezuinigen op de sociale zekerheid, zegt de FNV.
10: Terwijl de potten heel vol zitten met geld, en dat is onrechtvaardig. Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd, of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkeloosheid. En op een achter een middag bedenken 3 partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
1: De staking duurt dus nog tot 8:00, maar ook daarna kunnen nog treinen uitvallen, verwacht NS, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. En over het OV gesproken, de NS laat op sommige trajecten sowieso minder treinen rijden vanwege de hitte. Dat doet het spoorbedrijf om mogelijke storingen beter op te kunnen pakken. Het gaat onder meer om de treinen vanaf Utrecht, Driebergen, Zeist, Veenendaal en Woerden. En ook een advies van NS, genoeg water meenemen. Overal worden maatregelen genomen vanwege de tropische hitte. Reden voor veel scholen om het tropenrooster in te stellen. Ze beginnen vroeger en kinderen zijn eerder uit. Sommige bezorgdiensten stoppen met eten bezorgen zolang code oranje geldt. Pakketbezorgers die mogen extra pauzes houden. En wie verkoeling zoekt in de stad Utrecht kan op een speciale kaart van de gemeente kijken. Onder meer buurthuizen, maar ook Museum Catharijneconvent en de Domkerk zijn open voor wie even aan de hitte wil ontsnappen. Iedereen mag daar dus gewoon naar binnen. En op onze app en website houden we je natuurlijk op de hoogte van al het nieuws rondom de hitte en ook ander nieuws. Dan het weer van nu, extreem warm. Dus vandaag vanaf 12:00 geldt code oranje en het kan zo'n 35 graden worden.
0: Ja, maar goh, die is er ook zo meteen bij om nog eens even toe te lichten hoe het allemaal gaat. Ook de komende dagen natuurlijk met het weer.
1: Dus. Ja, want het blijft natuurlijk warm. Ja.
0: Ja. Hé hey Marjolein, dankjewel. Tot zometeen.
1: Tot zo.
0: Utrecht is wakker met verkeersinformatie van de ANWB. Van buiten de regio richting Midden-Nederland komend op de A2 Den Bosch-Utrecht. Vanaf Knopendijl tot Knopend-Everdingen 10 minuten vertraging. En nog voor je Utrecht bereikt vanuit Den Haag over de A12 heb ik het dan tussen Zevenhuizen en Reewijk. Doe je bijna een kwartier langer over je reis.
11: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
12: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Volendammer visspecialist Tom Tuyp. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuyp. Middenburg 7 in Vleuten.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
17: Doe mee met onze spelletjes en win.
18: Utrecht is wakker met Bob van Beek.

0: Willy de Vil en zijn groep Mink de Vil. A Spanish Stroll. Het is 7:07. Dit is Utrecht is wakker. Ja, het is nog geen 8:00. En als je voor 8:00 de trein bijvoorbeeld of de bus had willen nemen, ja, dan kom je toch wel een koude kermis thuis als je dat wel wil doen. Want het openbaar vervoer ligt grotendeels plat. Niet alleen in heel Nederland natuurlijk, maar ook bij ons in Midden-Nederland. De landelijke stakingsactie is afgekondigd door FNV en CNV. Want ze zijn, zoals ze dat zelf zeggen, tegen de afbraak van de sociale zekerheid door het kabinet Jetten. Verslaggever Robert-Jan Boy hebben we al even gehoord vanaf Utrecht Centraal. En daar loop jij nog even rond, neem ik aan, Robert-Jan.
1: Ja, dat klopt inderdaad. In de enorme grote lege hal, Bob. Want ik zei al eerder, het moet toch een beetje denken aan coronatijd. Als het gaat om de leegheid van ja, dit centrale spoorpunt in Nederland. Ik kijk even op het grote vertrektijdenbord. Daar zie je vooral staan cancelled due to Straco. Rijdt niet door een staking. Staat er gelukkig ook in het Nederlands nog eventjes op. En de treinen rijden inderdaad niet. Nog eventjes te gaan. Want vanaf 8:00 gaat het weer gebeuren. En het zou kunnen dat de mensen erop voorbereid zijn natuurlijk op de staking. Maar misschien dat ze ook nog gehoord hebben van jongens, het is heet. Er vallen sowieso treinen uit voor de zekerheid om de klappen op te vangen die de hitte kan veroorzaken. Maar goed, Harry Jansen, FNV-bestuurder.
2: Goedemorgen.
1: Welke conclusies kunnen we nu al trekken? Want het is bijna afgelopen.
2: Succesvolle staking in het hele openbaar vervoer. Dus zowel NS als de stadsvervoerders in Utrecht ook. Maar ook in Den Haag, Amsterdam en in Rotterdam. En een hele streekvoer door heel Nederland heen. Bijna alle bussen, trams, treinen en metro's zijn niet uitgereden.
1: Dus een grote opkomst?
2: Grote stakingsbereidheid. Ja, doet ons goed.
1: Wat is nou het belangrijkste pijnpunt eigenlijk?
2: Ja, de bezuiniging van 6,8 miljard euro op sociale zaken. Op bezuiniging verslechteren van de WIA en de WW, de ziektegeld. Ja. En de WW-uitkering. En eventueel nog steeds staat er op de lat de AOW-leeftijd naar achteren schuiven. Voor ons onbespreekbaar.
1: Ja, maar Velbrief heeft daar toch van gezegd, jongens, dat trekken we in.
2: Ja, maar het geld moet dan wel tussen nog steeds bij sociale zaken, lees, bij Jan met de pet vandaan komen.
1: Ja.
2: En dat accepteren we niet.
1: Dus die staking?
2: Die stakingen die zijn nou een schot voor de boeg. En als dit niet voldoende is, er wordt ook gestaakt door FNV en CNV bij de ASML bijvoorbeeld. Ja. Schiphol afgelopen maandag, ja. De schoonmakers staken. VDL, de oude DAF staakt. Als wij nog steeds geen resultaat krijgen bij Vuilbrief en consorten, dan gaan we na de zomer verder.
1: Ja, nou zegt Vuilbrief ook van ja, we kunnen alle bezuinigingen van tafel halen. Maar ja, als de bonden met een alternatief komen om 6,5 miljard te bezuinigen, dan is het ook goed.
2: Ja, dat is niet aan ons. Haal het waar het geld zit, bij de allerrijkste en bij de bedrijven die grote winsten maken. Kunnen ze doen, ze kunnen de staatsschuld op laten lopen. Ja. Maar je blijft van sociale zaken af. En er is ook helemaal geen probleem met de hoogte van de WW en de WIA. Het is natuurlijk bezopen om te zeggen dat mensen voor de lol 2 jaar in de WW of in de ziektewet zitten. Die hoef je niet te prikkelen door ze minder geld te geven. De jongeren krijgen al helemaal geen rechten meer als dat in deze plannen ligt. Dus wij gaan hier keihard tegenin en we blijven vechten tot we krijgen wat we hebben nodig.
1: Maar ja, op deze manier is de reiziger de dupe.
2: Nee hoor, want de reizigers zijn ook mensen die eventueel zelf ooit een keer aanspraak willen maken op de sociale vangnetten. Of familie, vrienden of kennissen hebben die daar gebruik van moeten gaan maken ooit een keer. En dan zijn ze blij dat we nu opstaan.
1: Heeft u veel begrip gehoord al bij de reizigers?
2: Ja, wij hebben heel veel begrip gehoord, maar
1: Daniel
3: Hoogvliet.
1: De hoofdconducteur.
3: Zeker. Ja, nee, ik heb... kijk, ik vind het vooral heel erg belangrijk dat we dit doen, inderdaad. Omdat we staan voor deze waarden. Begrip tussen reizigers is altijd variërend. Maar in het algemeen, net zoals wat Henry zei, wij zijn allemaal uiteindelijk mensen die ouder worden. En in sommige gevallen de WIA nodig hebben.
1: Want als u naar uw eigen situatie denkt, wat zou het kunnen betekenen voor u als we plannen doorgaan?
3: Voor mij betekent het dat mensen die ik ken worden gekort op hun WIA-uitkering. Dat komt direct dichtbij. Maar er zijn ook altijd anderen weer. En ook mijn ouders worden ouder. Die willen op een gegeven moment ook weer WW krijgen. Iedereen heeft mensen om zich heen die dit raakt. En het is onnodig omdat die sociale zorg zo wordt leeggetrokken.
1: Ja, en waar het geld dan wel vandaan moet komen?
3: Ja, daar ga ik niet over. Ik ben een conducteur. We zijn op trein. Op een trein maakt het uit waar we heen gaan. Maar kijk, er zijn heel veel andere potjes waaruit te halen valt. Het geld zit inderdaad bij heel veel grote bedrijven ook.
1: Ja.
3: Ik begrijp niet waarom de overheid wel de keuze maakt om een heel mooi 50 euro bon uit, 50 euro ticket te geven. En dan niet...
1: korting met de trein in de zomer.
3: Exact. En dan met de andere hand zegt, laten we dat weghalen bij de mensen die het allerergst nodig hebben. Dat begrijp ik niet.
1: Het zal wel het gesprek van de dag zijn, neem ik aan, zo meteen. Hè?
3: Deze dag. En de zomer is nog lang.
1: De staking.
3: Ja. Zeker.
1: Ja.
3: Ja. Maar ja, goed, dat is de hoop ook.
1: Wanneer denkt u dat de trein weer allemaal gaan rijden?
3: Nou, mijn eerste trein gaat straks over een klein half uur al richting Den Haag. Dus dan.
1: Dan? En dan zo wordt alles het opgestart?
3: Het kan natuurlijk altijd iets langer duren. Maar de hoop is daar. De wil is daar. En ik ga graag weer aan het werk.
1: Bedankt. En een goede rit in de hitte.
3: Dankjewel.
1: Zeg, bedankt.
2: Graag gedaan.
1: Nog één vraag trouwens. Wanneer wordt er weer verder gepraat met het kabinet?
2: Het kabinet kan onze voorzitter vandaag bijna om te praten. Maar dan wel die 6,8 miljard euro volledig van tafel af. Haal het maar ergens anders. En zolang dat niet gebeurt en die toezegging niet krijgen, gaat Hans Spekman niet weer praten.
1: Dank u wel.
0: Nou, dat is voor het kabinet in Den Haag duidelijk te horen als ze via Radio M Utrecht hebben geluisterd. Robert-Jan Boy op Utrecht Centraal met deze gasten, hoofdconducteur en de Bond. Er is een normale woensdagochtendspits tijdens de staking van het openbaar vervoer. Meldt ook de ANWB. Ik merkte dat net ook al in de files. Het is niet drukker dan op andere woensdagen. In onze Midden-Nederland rijdt het best wel heel erg goed door eigenlijk. Dit is Utrecht is wakker met Shanna Spyro uit Londen. Een Material Lover.

0: Nou, voordat we met Margot praten, dacht ik even kijken wat wij in ons hitteblog hebben. Want we hebben het natuurlijk op onze site en op de app heel veel over de warmte.
1: Ja.
0: En dat is grappig, want het zal veel mensen aanspreken. Van ja, met deze hitte met de auto. Veel auto's hebben tegenwoordig natuurlijk airconditioning. Maar ik denk ook wel eens, ja, straks stopt mijn auto ermee.
1: Ja. En dan sta je daar.
0: Ja, de ANWB geeft daar nu ook tips voor. Mm-hmm. Stap je in de auto, zorg dan dat je goed voorbereid op weg gaat. Neem voldoende water mee. En zorg bijvoorbeeld voor een paraplu. Niet omdat het gaat regenen.
1: Maar vanwege de zon.
0: Stel dat je pech krijgt, dan kun je die als parasol gebruiken in de tijd dat je moet wachten. De ANWB heeft extra personeel ook vanwege de hitte en dat er meer auto's mee kunnen stoppen.
1: Ja.
0: En ze zeggen ook, check eventjes voordat je, zeker als je lang de weg op moet, check even je koelvloeistof.
1: Oh, ja. Ja.
0: Heb je dat ooit gedaan trouwens?
1: Dat denk ik meteen over.
0: Ik geloof ook niet dat ik dat ooit doe, maar...
1: Nou ja, weet je wat ik de laatste dag, en nu weer dan... Geen koelvloeistof, maar je ruitenvloeistof.
0: Ja.
1: Want dat is ook op een gegeven moment op natuurlijk. Ja. Dus dan moet je ook in de gaten houden. Want dan met dit weer heb je ook wel wat muggen of zo op je raam. Die wil je eraf hebben en dan wordt het... Ruitenwisser heeft er geen zin in, als je geen water hebt natuurlijk. Nee. Maar nee, ik controleer dat nooit, de koelvloeistof. Nee, ik ga ervan uit dat die auto dat wel...
0: Dat hij het gewoon doet, dat hij het vanzelf regelt.
1: Ja, dat hij aangeeft dat hij te weinig heeft of zo. Maar nee, waarschijnlijk op een gegeven moment is het op, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook, ja.
1: Ja. En wat had de ANWB nog meer voor tips van de week? Schiet me even niet te binnen, maar was nog iets... genoeg drinken natuurlijk mee.
0: Ja.
1: Dat is wel belangrijk, dat je... Ja,
0: je wil ook echt niet nu in de file staan. Hè? Want wat wordt het ook alweer? Temperatuur boven het asfalt tot 50 graden?
1: Ja, dat is extreem, hè?
0: Ja.
1: Dat is extreem. En ja, kom je met pannen te staan, altijd natuurlijk nooit naast je auto gaan staan.
0: Nee.
1: Maar altijd als je het over een grote weg hebt, achter die vangrail gaan staan.
0: En dus met een parapluutje als parasol.
1: Ja, dat is niet zo gek. Ik heb trouwens sowieso twee paraplu's. Maar heb jij een paraplu in je auto? Ja, dat is wel handig. Waarvan er één van
0: ook een deken trouwens, maar die heb ik niet nodig nu. Kan ik op gaan zitten.
1: Heb ik ook in de auto liggen inderdaad, ja. Waarom hebben we een deken in de auto liggen? Voor de winterperiode.
0: Voor de winterperiode.
1: Ja, dus of je doet wel eens een powernapje of zo in de auto.
0: Nee, dat is echt voor de winterperiode, want dat is gek. Je bent vaak wel, tenminste, in de auto voorbereid op de koude periode. Van, ja stel je voor, ik moet heel lang wachten. Dan moet ik zorgen dat ik mezelf en de rest van het gezin warm kan houden. Mm-hmm. Maar ik had nog nooit goed nagedacht over deze temperaturen.
1: Nee.
0: Maar water, parapluutje, koelvloeistof.
1: Niet zo gek. En je kunt ook zomaar een lekker band krijgen. Dat heb je één keer in de zoveel jaar. Ik dus, twee weken geleden, ineens spontaan vlak bij mijn huis, gaf je aan. Zeer lage bandenspanning. Zeer laag in ene, weet je wel. Had ik toen een of andere dikke spijker gereden en zo. Dat kan je ook overkomen. Dus je kan zomaar stil komen te staan, wat eigenlijk niks met het weer te maken heeft. Maar dan sta je daar wel nu. Goeie tips van de ANWB hier bij ons op de zender. Ja, maar Margot zal ook nog wat tips hebben om het hoofd een beetje koel te houden, kan ik me voorstellen. Ja, maar Margot, we kunnen erover zeuren. We kunnen beter het onder aandacht blijven brengen. Dat het belangrijk is om maatregelen te nemen tegen die extreme hitte. Want dan zijn we niet even 1, 2, 3 vanaf. En vandaag is best een piekje, hè?
2: Nee, ja. Het begint eigenlijk vandaag. En ik kan meteen in de eerste zin al zeggen... Zet je maar schrap, want er komen 5 van dit soort hele hete dagen aan.
1: Mm-hmm.
2: En gisteren bleef die temperatuur nog onder de 30 graden steken. Vandaag gaan we er bovenuit komen. En ook behoorlijk ver, na 4, 35 graden vanmiddag. Met heel veel zon en een hele hoge zonkracht. Zonkracht 8. Nou, dat heb ik nog niet gezien dit jaar. Dat is echt de hoogste zonkracht die we in Nederland kunnen halen. Dus en een hele sterke zonkracht en behoorlijk warme lucht vanuit Frankrijk, waar het natuurlijk al dagenlang boven de 40 graden is.
1: Ja.
2: Ja, dat resulteert in een dag met temperaturen van 4, 35 graden vanmiddag. Dus wat dat betreft is het echt wel eventjes aandacht voor de hitte. Vanaf 12 uur code oranje. En wat betekent dat dan? Nou, dat iedereen het een beetje rustiger aan moet gaan doen. En jullie besteden er al heel genoeg aandacht aan.
1: Mm.
2: Ik las nog wel op de nieuwssite dat er ook strooi wagens op weg gaan met zout.
1: Leg uit.
2: Ik wist dit ook niet hoor. Dit moet voorkomen dat de hitte van de komende dagen het asfalt beschadigt.
1: Oh ja.
2: Dus Ja, je hebt asfalt waar heel veel bitumen in zit. Mm-hmm. En dat wordt zacht en dat gaat ook plakken. En als je daar kennelijk dus zout op strooit, dan heb je kans dat asfalt minder beschadigd wordt.
1: Ja,
2: dat is iets wat voor mij helemaal nieuw is.
1: Ja, voor mij ook hoor.
2: En, ja, precies. En een nieuwtje is ook dat...

0: de luchtkwaliteit vanaf vandaag ook nog eens heel slecht gaat worden.
1: Oh.
0: Want wat gebeurt er nu in die hele hete lucht en met die zon? Dat er allemaal chemische stofjes in de atmosfeer zich transformeren naar ozon. En dat noemen we dan zomersmog. En wat houdt dat dan in? Ja, dat zijn dus gewoon hele slechte luchtkwaliteit. En met name mensen met gevoelige luchtwegen, die zullen daar ook nog eens last van krijgen. Dus
1: ja,
0: er komt een hoop ellende aan. En terwijl je nu naar buiten kijkt en denkt, nou, er is toch helemaal niks aan de hand. Het is gewoon een lekkere zomerse dag vandaag. Maar het wordt vooral vanmiddag dus gewoon hartstikke heet en heel erg warm.
1: Ja, je had het even over Frankrijk.
0: Dat is hetzelfde.
1: Ja, ja, precies. Ja.
2: Maar dan weten we het in elk geval zeker.
1: Ja. Weet je het wel zeker, Margot? Oh. Ja, ik krijg een berichtje binnen van Peter Leijendekker. Die rijdt voor een Nederlands transportbedrijf. Die is in Frankrijk. In de buurt van Le Mans stond hij gisteren met de wagen stil. Hè, na het einde van je rijdag, zeg maar. En daar meette hij een temperatuur van 44,5 graden.
2: Oh.
1: Dat is echt warm. En nou is er in de vrachtwagens ook stand-airco. Dat is als je stilstaat. Want ja, dan draait de motor niet. Maar die kon het niet aan. Die
0: nee, dit soort temperaturen zijn natuurlijk belachelijk. Ja. En dat, ja, ik kan het nog wel een keertje gaan zeggen, maar dit is natuurlijk het veranderende klimaat.
1: Ja.
0: En we zullen nu en ook in de toekomst veel meer van dit soort hitteperioden gaan krijgen. Die eerder in het jaar beginnen, die later in het jaar ook nog kunnen voorkomen. Mm-hmm. Die langer duren en die extremer zijn, met de extreem hoge pieken in de temperatuur. En op dit moment is dat vooral Frankrijk, maar ook in Spanje en Portugal zie ik overal 40ers.
1: Midden Spanje ook heel hoog, hè, inderdaad.
0: Precies, ja, ook 41, 42 graden. Nou, dat is bij ons niet zo, maar we gaan nog wel een stukje verder omhoog. 34, 35 vandaag. Morgen 33, 34, dus 1 graadje eraf. Ook nog superheet. En de warmste dag, dat moet echt nog steeds de vrijdag gaan worden bij ons, met temperaturen van 36, 37 graden. En waarschijnlijk is de nacht van donderdag op vrijdag een record tropische nacht, met in de beeld temperaturen van 22, 23 graden. Overigens hebben we in Cabau afgelopen nacht ook een officiële tropennacht gehaald.
1: Ja?
0: Met 20,6 graden.
1: Dat is een tropennacht dus?
0: Ja, dat noemen we zo.
1: Oh ja. Ja. Nou, Margot, het enige is dat ik hoop dat je een weerspreuk hebt om het hoofd koel te houden vandaag. Of is het iets heel anders? Ja, het kan ook tegenstrijdig zijn natuurlijk, hoor. Kom er maar mee.
0: Nee, ja. Ik heb er eentje over Johannes de Doper, want het is zijn naamdag.
1: Oh ja.
0: En Sint-Jan wordt hij ook wel genoemd. En er komen 22 weerspreuken over Sint-Jan voor in mijn weerspreukenboekje.
1: Oh, maar ze doen er maar één, hoor.
0: En er is er geen eentje bij die over de hitte gaat.
1: Oh.
0: Dus ik neem nu een hele andere.
1: Ja.
0: Daar komt hij dan, met Sint-Jan nieuwe aardappelen in de pan.
1: Oké. Ik denk ook een pannenkoek op de een of andere manier als ik aan Jan denk. Maar dat even terzijde. Hé, dankjewel. Hey, maar goed, tot over een uurtje. Spreken we elkaar weer zo vanaf 10 voor 9 uur. Utrecht is wakker. Met nu terug naar de jaren 60 met muziek van de Foundations.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd wordt het treinverkeer weer opgestart. Vakbonden FNV en CNV hadden opgeroepen afgelopen uren te staken vanwege de inkorting van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken. Ook medewerkers van bus, tram en metro legden het werk neer. Daardoor was het rustig op de stations, al wist niet iedereen van die staking.
8: Och, ik ben haast op de fiets hier naartoe en ik heb geen kant op.
9: U had het niet gehoord?
8: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
9: Ja, wat nu?
8: Geen idee. Nu. Ik ga even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis.
7: Volgens de NS kan het wel even duren voor alles weer is opgestart. En ook rijden er vandaag minder treinen vanwege de hitte. In Sevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt een Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het Schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Het gaat niet goed met de rechten van kinderen. Op een internationale ranglijst is Nederland in 4 jaar tijd gezakt van de top 10 naar plek 22. Dat komt onder meer door de kwaliteit van jeugdzorg. Organisatie Kids Right maakt zich zorgen.
10: Eigenlijk is het bijzonder pijnlijk dat een rijk land als Nederland alle kennis heeft waar het misgaat en niet in staat is om echt iets te doen voor deze kinderen.
7: In Nederland zijn ook steeds meer kinderen met obesitas en er zijn problemen met de aanpak van kinderarmoede. Het weer, zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland en aan de kust 30 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Het is 7:58 inmiddels geworden na het nieuws uit binnen- en buitenland. Het nieuws uit de regio. Het zit wel wat overlapping, kan ik me zo voorstellen.
12: Ook. Ja, dat denk ik ook. Rond deze tijd is de staking in het openbaar vervoer weer voorbij. Hè. Treinen, bussen en trams die reden niet vanmorgen. Personeel staakte vanwege bezuinigingen op sociale zekerheid. Nou, het wordt nu allemaal weer opgestart. Op de A2 is vannacht een auto van de weg geraakt bij Zijderveld en door een geluidswal gereden. Die auto kwam daarna op de kop in de sloot terecht. Veel hulpdiensten gingen er naartoe. Hoe het met de inzittenden gaat, dat is onduidelijk. Brandweer en politie gingen later vannacht ook naar de A2, maar dan bij Baanbrugge. Een auto is daar uitgebrand, de vlammen sloegen eruit en die auto was niet te redden. Hier is niemand gewond geraakt. En natuurlijk nieuws over de maatregelen vanwege de tropische hitte. Ook dat zo om 8:30.
11: Oké, dankjewel voor nu, Marjolein Heijer. Dan verkeersinformatie van de ABB. Ik heb twee meldingen voor Midden-Nederland. Of deze kant opkomend, vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen afrit Geldermals en knooppunt Everdingen. 10 minuten extra reistijd. Heeft ongetwijfeld wel een beetje te maken met de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Die dicht is vanwege de werkzaamheden. Knooppunt Gorkum, knooppunt Everdingen. Ook al wordt er misschien vandaag wat minder gewerkt vanwege de hitte. In elk geval is de weg afgesloten vandaar. Omrijden via de A15 en dan bij knooppunt Deil naar boven richting Utrecht over de A2. En nog even de A12 gemeld. Den Haag richting Utrecht tussen Bleiswijk en Reewijk. Nog voor je Midden-Nederland bereikt, een kwartier extra reistijd.
13: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
14: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
16: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
17: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
18: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
19: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
20: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
21: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
22: Doet u voorzichtig met mijn vader.
23: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
24: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.

0: Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Ja, we gaan het meemaken. De start van de treinen in Utrecht. Ze gaan weer rijden. 8 uur. Ja, het zou wel moeten kunnen gaan gebeuren, denk ik dan. Robert-Jan, zijn er al mededelingen geweest voor de reizigers dat ze kunnen instappen?
3: Nee, nog niet. Ik word instappen hebben we niet horen vallen. Maar ik sta hier op perron 7. Zitten kijken naar de treinen richting Den Helder. Nog 2 minuten te gaan en dan zou die moeten gaan. Even kijken. Kijk, de deuren zijn nog dicht. De mensen staan en masse voor die deuren. Hopen dat ze natuurlijk dat ze open gaan. Meneer staat hier ook te wachten op de trein. Moet u deze trein al hebben of neemt u nou een paar minuutjes later?
4: Ja, klopt. Liever de trein van een paar minuutjes later. Maar ik zie dat hij inmiddels vertraging heeft. Dus dan denk ik dat ik voor zekerheid kies. Dus
3: hoe spannend is deze situatie?
4: Het valt wel mee. Ik heb er rekening mee gehouden dat het wat vertraging op kan leveren.
3: Laten we niet overdrijven. Jij en NS zegt, het kost tijd om alles weer op te starten. Dus rond het middaguur rijdt waarschijnlijk alles weer. Een uurtje of 12. Maar goed, vanaf 8 uur gaan de treinen officieel rijden. Wat vindt u van de staking overigens, die zojuist achter de rug is?
4: Ja, ik heb me er niet enorm in verdiept. Dat kwam een beetje als een verrassing, maar goed, dat blijkt
3: tegen
4: iets anders.
3: Tegen de afbraak van de sociale zekerheid.
4: Ja, dat had ik gezien. Maar ja, daar zit ik dan weer niet zo in. Ik snap alleen niet waarom dat dan weer via de NS moet. Maar dat... Goed, misschien de meeste leverage.
3: Genoeg mogelijkheid om u straks hopelijk in de trein, in de materie, te kunnen verdiepen.
4: Heel goed, ik ga
3: en de deuren zijn open gegaan.
4: Ik spring de deuren.
3: Deze trein gaat op tijd vertrekken, Bob, richting Den Helder.
2: Kijk eens aan, dat is goed nieuws om te horen. Nou, voor iedereen een hele goede reis. Waar je ook naartoe gaat, het openbaar vervoer komt weer op gang na de staking die vanmorgen vroeg of wat je wilt vannacht is ingezet. En dan hopen we inderdaad dat er maar gauw weer gesproken kan worden over die sociale zekerheden en die aangekondigde maatregelen vanuit Den Haag richting eigenlijk iedereen. We gaan het zo meteen hebben over een bewegelijk onderwerp weer, Margreet, volgens mij.
5: Nou, we gaan het hebben over ouderen en de warmte. Dat zijn natuurlijk altijd kwetsbare groepen.
2: Ja, zeker.
5: Dan gaan we vaak naar woonzorgcentra, maar daar wordt natuurlijk heel goed gezorgd voor ouderen die daar wonen. Mm. Maar wat doe je nou als je misschien een beetje een kwetsbare senior bent die nog zelfstandig thuis woont?
2: Ja.
5: Of wat kun je als familie betekenen in deze hitte? Daar praten we zo meteen over met een welzijnsbegeleider van woonzorgcentrum Zuilensteden.
2: En dat is in Utrecht, hè?
5: Dat is in Utrecht.
2: Oké. Nou, dat staat eraan te komen. In Utrecht is wakker. En nieuws, weer en verkeer. We houden je doorlopend op de hoogte. En er is ook fijne muziek. Maar dat ben je natuurlijk ook gewend van Utrecht is wakker. En van Radio M Utrecht. Zometeen Inner Circle. Lekker zomers, maar eerst.

0: Sweat, sweat, sweat. Ja, iedereen natuurlijk. Ja, lalalalalang. Je kunt zingen, maar je kunt er niet omheen. Het wordt een warme, hele warme, zo niet hete dag. Het is gewoon een hittegolf die we waar we in zitten. Ouderen zijn al jaren een van de meest kwetsbare groepen tijdens zo'n hittegolf. In woonzorgcentra in onze regio ook wordt veel aandacht besteed aan, ja, zeg maar, het zo prettig mogelijk door die warme dagen heen komen. Maar ja, wat doe je dan als je als senior alleen thuis woont? Of als je moet zorgen voor je hoogbejaarde ouders bijvoorbeeld? We gaan erover doorpraten met Jacqueline Sturkenboom. Goedemorgen, Jacqueline.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent als welzijnsbegeleider van woonzorgcentrum Zuiderstede in Utrecht actief. Ja, jij hebt vast en zeker voor ons allemaal tips en tricks, kan ik me voorstellen.
1: Nou, de tip is natuurlijk altijd rustig aan en gewoon verkoelend een activiteit zoeken. Maar rustig aan.
0: Ja, nou, die hebben we alvast even te pakken. Welzijnsmedewerker in Zuiderstede. Wat is dat overigens voor woonlocatie?
1: Dat is een locatie waar senioren wonen. En alle doelgroepen, ook senioren met dementie, senioren zonder dementie, senioren met een beperking. Dus echt voor iedereen eigenlijk.
0: En wat doen jullie om voor alle bewoners zeg maar het hoofd koel te houden door deze hitte waar we nu in zitten?
1: Nou, we doen de activiteiten die gaan we nou niet meer buiten doen, want dat is niet te doen. En als we een activiteit buiten doen, dan is het of vroeg in de ochtend of laat op de dag. Maar met deze hitte blijven we het liefst binnen. En dan doen we een rustige activiteit, bijvoorbeeld een bingo. En dan zorg je voor iets lekkers erbij, een ijsje. En dan het liefst een waterijsje, want dan heb je gelijk ook weer extra vocht binnen. En je kan ook denken aan bijvoorbeeld een kleine high tea. Maar dan niet een high tea met alle zoetigheden, maar een high tea met bijvoorbeeld fruit waar veel water in zit.
0: Ja,
1: watermeloen.
0: Meloen, ja. Oh, we're slim eigenlijk, ja. Ja.
1: Ja.
2: Jacqueline, veel ouderen die zelfstandig wonen, en ook ouderen bij jullie denk ik, die zeggen, joh, ik heb eigenlijk helemaal niet zo'n last van die warmte. Hoe komt dat ouderen het minder lijken te ervaren?
1: Nou, omdat het lichaam anders gewoon werkt als dat bij ons. Dus die ervaren de dorst ook gewoon veel minder. Terwijl het lichaam wel gewoon meer water nodig heeft. Dus ja, ik zeg altijd, ja, als ik lekker op een stoel zit en ik heb geen dorst en ik heb geen zin om op te staan, ga ik ook niet extra drinken. Dus dan moet je gewoon met simpele dingen proberen om toch dat extra vocht binnen te krijgen. En dat kan zijn door bijvoorbeeld een glaasje water op tafel neer te zetten, dat iemand ook gewoon gelijk kan pakken. Nou, wat ik net al zei, een ijsje aanbieden. Loop lekker rond met een ijsje. Of fruit extra delen.
0: Ik denk alleen dat je niet aan koude soep, gazpacho.
1: Dat kan. Ook heel veel oudere mensen die houden die echt niet echt van heel erg koud.
0: Oké, dus niet, moet er ook weer niet te zijn. Te is nooit goed, hè? Behalve tevreden en te goed bon is ook wel goed. Maar voor de rest is het meestal niet oké. Dus in dit geval niet te koud, begrijp ik.
1: Niet te koud, maar denk ook aan een bouillonnetje. Maar dan niet gewoon heet, maar een beetje op temperatuur.
0: Ja. Dan krijg je ook wat voeding binnen. Wat zout, zeg ik dan. In dat geval ook weer niet te veel, dus ook weer niet goed. Zeg maar over uitdrogen, want daar hebben we het al een klein beetje al over nu. Als je te weinig drinkt, dat is ook niet goed. Hè? Dat komt ook misschien wel voor dat mensen te weinig drinken dan. En dan?
1: Als ze te weinig drinken, dan droog je uit. Dus dan moet je echt op letten. Want sufheid, duizeligheid, hoofdpijn, misselijk. Dus dat zijn echt de signalen waar je op moet letten. Dus ja, wij houden ze echt goed in de gaten. En vermijden dus echt ook alle inspanningen. Dus de extra inspanningen tussen 12 en 4. Want ja, weet je, deze litten is voor ons niet goed, maar zeker voor de senioren niet.
2: En je hoort bij senioren ook nog wel vaak dat er wat verwardheid komt, hè, door die warmte.
1: Ja.
2: Hoe komt dat?
1: Ja, te weinig vocht.
2: Ja. Ook dat is dus een teken van uitdrogen.
1: Ja. Ja, dus ja. En wat je ook vaak hoort is, ik wil die steunkousen niet aan. Veel te strak om mijn benen. Maar ja, een steunkous voorkomt vochtophoping in de benen. En het zorgt voor een betere doorbloeding. Dus dan heb je ook minder kans op zware en pijnlijke opgezwollen benen en wondjes.
0: Ja.
1: Dus de tip is dan, nou, trek ze 's morgens goed aan. Want dan zijn je benen nog dun.
0: Ja, en dan zijn er heel veel mensen. Ja, je wil je verhaal afmaken, zeg maar.
1: Ja, want dan heb je ze niet aan. Dan stroomt dat vocht naar die benen.
0: Ja.
1: En die benen worden dik. En dat worden gewoon echt hele pijnlijke benen. Want je huid gaat gewoon heel erg strak staan.
0: Ja, dus wat je altijd doet als je het over steunkous hebt, trekt die toch ook vandaag aan. Want dat is niet goed als je het niet doet. En zeg, en jullie begeleiden dat allemaal. Jullie zorgen dat iedereen van zijn natje, een drankje, een droogje wordt voorzien. Hoe doen jullie het zelf als personeel? Hebben jullie nog maatregelen genomen binnen het woonzorgcentrum?
1: Ja, wij hebben sowieso ons jasje niet aan. We hebben nu katoenen t-shirts aan. Extra water drinken. We letten op elkaar. Nou, dat ijsje die de bewoner krijgt, die krijgt de medewerker natuurlijk ook.
0: Oh, heerlijk, ja. Ja, tuurlijk,
1: dus,
0: ja.
1: We letten wel allemaal op elkaar. Kijk, en we houden elkaar ook scherp, hè. Want als je net in dienst bent, dan heb je natuurlijk niet de ervaring die al die oudere dames en heren al hebben.
0: Nee,
1: dus weet je, dus we houden elkaar wel scherp van. En ook de bewoner van, weet je, heb je die gezien?
0: Ja.
1: Hoe was het met haar? Heb je hier en daar op gelet? Dus ja.
0: We gaan goed in de gaten houden, zowel personeel als de bewoners zelf. Hey, dank voor je tips en goed om erover gesproken te hebben. Ik denk dat veel mensen denken van, hey, dat is toch wel even slim om dit mee te nemen.
1: Ik wilde nog een paar delen.
0: Dat is goed.
1: Blijf uit de zon, doe de gordijnen dicht, want dat is natuurlijk ook heel wat. Dus hou die zon buiten.
0: Ja.
1: En draag, want dat zien wij vaak gebeuren bij de ouderen. Dat ze nog steeds kledingen aan hebben die synthetisch is en die dikker zijn. Maar draag luchtige kleding van katoen en het liefst licht van kleur.
0: Goed, Jacqueline Sturkenboom van Woonzorgcentrum Zuilensteden in Utrecht. Jij bedankt en een fijne werkdag ook, hè, voor jou.
1: Dank je, tot dan.
0: Dag.
1: Dag.
0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht met

0: Joop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilia Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Joop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: van de Frank Boeijer Groep en Doe Iets uit 1984. Richting 8:30. Zo meteen het nieuws uit de regio. Doe iets, doe iets. Nou, dan ben je
1: doe
0: niets. Ja, dat is misschien nog wel veel beter. Maar jij niet, want jij bent je aan het voorbereiden geweest op het regionale nieuws. Marjolein, hier bij Radio M Utrecht. Ja, Steek van Bal, wat heb je onder andere in het nieuws?
1: Nou, op de A2 waren vannacht meerdere ernstige incidenten, waarover ik zo meer vertel. En ja, ook natuurlijk het laatste nieuws over de hitte.
0: Kan niet missen.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
7: Doei doei!

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: 8:30, je luistert naar Radio M Utrecht. Robert-Jan Mooij horen we zometeen weer op Utrecht Centraal. Ook in het nieuws natuurlijk gaat het over de staking, Marjolein. Ja,
2: veel lege treinstations en bushaltes vanmorgen. Want er werd gestaakt in het openbaar vervoer tot 8:00... vanwege bezuinigingen op sociale zekerheid. En ook deze hoofdconducteur die deed vanmorgen mee.
3: Omdat wij allemaal ouder worden en af en toe ook ziek. En het is een solidariteitsstaking met mensen die ook in veel gevallen niet kunnen of niet meer werken. Ik heb gehoord dat schoonmakers vandaag sowieso 24 uur staken. Er zijn ook stakingen bij ASML. De treinen zijn vandaag vuil en warm. En dat is niet ideaal. Nogmaals, we vragen daarom dus ook wel gewoon clemency van mensen.
2: Inmiddels zijn trams, bussen en treinen wel weer gaan rijden. Het kan volgens NS nog even duren voordat alle treinen weer normaal rijden. Mogelijk duurt dat in de regio Utrecht tot 10:00. En sowieso rijden er minder treinen vanwege de hitte om mogelijke storingen op te kunnen vangen. Op de A2 bij Baanbrugge is vannacht een auto helemaal uitgebrand. De vlammen sloegen uit het voertuig en die was niet meer te redden. De brandweer kreeg rond 4:30 een melding, waardoor de auto vlamvatten wordt onderzocht. Niemand is gewond geraakt. En ook een ernstig ongeluk op de A2, maar dan bij Zijderveld. Daar is een automobilist van de weg geraakt en door een geluidswal gereden. De auto kwam op de kop in een sloot terecht. Dat ongeluk was rond 12:30. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, onder meer om een van de inzittenden uit de auto te bevrijden. Een van de twee is er volgens een persfotograaf slecht aan toe. Overal worden maatregelen genomen vanwege de tropische hitte. Een reden voor veel scholen om het tropenrooster in te stellen. Kinderen beginnen vroeger en zijn eerder uit. Sommige bezorgdiensten stoppen met eten bezorgen, zolang code oranje geldt. Pakketbezorgers die mogen extra pauzes houden. En wie verkoeling zoekt in de stad Utrecht kan op een speciale kaart van de gemeente kijken. Onder meer buurthuizen, bibliotheken, ook Museum Catharijnenconvent en de Domkerk. Die zijn open voor iedereen die even aan de hitte thuis wil ontsnappen. Dan meteen maar door naar het weer. Het is code oranje vanaf 12:00 vanmiddag vanwege de extreme warmte, want het wordt een graad of 35. En meer over de hitte natuurlijk ook op onze app en op onze website, want we houden een speciaal hitteblog bij vandaag.
1: Precies, nou, Robert-Jan Mooij staat nog steeds op Utrecht Centraal. Die gaat proberen wat mensen te regelen. Ja. En die hoort ook een piano spelen. Nou, dat is leuk om dat te horen.
2: Ja, dat toch goed wachten.
1: Dat is de piano op Utrecht Centraal, volgens mij. Dat klinkt iedereen ook als muziek in de oren als je er wel vaker laat. Ja. Goed, Marjolein, hou eens op de hoogte hoe het allemaal zich
2: dat
1: ontwikkelt
2: doen we,
1: natuurlijk.
2: Zeker.
1: En over het weer zo meteen ook al meer bij ons in Utrecht is wakker. Want dan praten we met Margot Ribberink over de volgende bulletin 9:30, hè?
2: Zeker, tot zo.
1: Oké, dan verkeersinformatie van de ANBB. En dat begint op de A2, dat wil zeggen als ik de boel ververs. En de A2, dat is van Den Bosch naar Utrecht. Tussen afrit Geldermals en Knoopert Everdingen heb je 10 minuten extra reistijd nodig. Vanuit Den Haag naar Utrecht tussen Knoopert Gouwen en Nieuwebrug. Voordat je in Utrecht aankomt, 10 minuten extra. En ook 10 minuten vertraging zie je de treinen rijden, niet tussen Landgraaf en de Kerkrade. Maar dat wilde ik niet meenemen. Leiden richting Bodegraven op de N11. Het is druk tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12. Bijna 20 minuten extra.
4: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
5: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
6: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
7: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
8: De Midgetgolftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midgetgolftuinen van Europa.
7: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
9: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
10: Doe mee met onze spelletjes en win.
9: Utrecht is wakker met Bob van

0: Oh, dat was de Big O natuurlijk. En oh, Pretty Woman, Roy Orbison. 9 over 8:30. Staking was er vanmorgen bij het openbaar vervoer. Ook in Midden-Nederland, want het was een landelijke staking. Werd niet gereden. Inmiddels komt het verkeer weer op gang. Dat wil zeggen het treinverkeer. De bussen gaan weer rijden. Maar her en der zijn er nog misschien wel wat vertragingen. Robert-Jan Boy, onze verslaggever, nog altijd op Utrecht Centraal. Goedemorgen, Robert-Jan.
1: Ja, goedemorgen Bob. En ik sta bij de piano. Moet je eens even horen, een reiziger is achter de toetsen gaan zitten. En speelt van die heerlijk rustgevende klanken. Terwijl ja, de rest van de reizigers in de hal voorbij lopen. En die klanken moeten horen en misschien wel een beetje tot rust komen. De treinen rijden voor een gedeelte weer. Ik heb er niet helemaal zicht op hoe dat nou allemaal per trein zit. Maar we hebben geconstateerd dat om 9:08 de trein naar Den Helder keurig op tijd vertrok. Aan de andere kant heeft de NS dus gezegd, ja, alles moet opgestart worden. Als het gaat om de treinenloop. De treinen moeten op de juiste plek weer staan, et cetera. Dus voor alles weer rijdt is het zeker wel een uurtje of 12 vanmiddag. Dus het blijft allemaal onzeker hoe het allemaal gaat met het openbaar vervoer door de staking die om 8:00 is afgelopen. Meneer zit dus achter de piano. Schitterend, meneer.
2: Dank u wel.
1: Schitterend.
2: Ja, dank u wel, dank u wel.
1: Laat er naartoe zo meteen met de trein.
2: Ik ben zo meteen onderweg naar Gouda. Gouda station.
1: Ja? Ja. Hoe gaat u dat doen?
2: Nou, op dit moment gewoon even wachten op het moment dat de trein komt. En ja, alleen dat duurt wel eventjes.
1: Maar wat gaat u in Gouda doen?
2: Ik word helaas naar school toe.
1: Naar school toe?
2: Ja.
1: Helaas.
2: Nou, ik ben dus best wel blij om naar school toe te kunnen überhaupt.
1: Ja. En waarom?
2: Nou ja, zonder die educatie, dan kom je niet per se zo ver. Dus daar ben ik best blij mee.
1: Ja. En nou is de staking achter de rug, hè? Tot 8:00 reden er geen treinen.
2: Dat klopt.
1: Wat vindt u van die staking?
2: Ja, op zich, op een manier kan ik de stakingen wel begrijpen. Maar aan de andere kant, het is wel jammer dat het rond dit tijdstip had gemoeten. Maar ja, daarnaast heb ik er niet zo heel veel last van.
1: Ja, ja, het gaat om de sociale zekerheid, hè?
2: Dat ook zeker.
1: Ja. Krijgt u er zelf ook mee te maken? Dus, het voelt u zoiets van, het is ook voor mij die staking?
2: Nou, ergens zeker wel. Ja, ik had er ook wat meer over gelezen de laatste tijd. En ik begin ze een stuk meer te begrijpen. Met de stakingen die gevoerd worden.
1: Ja, wat het betekent als de sociale zekerheid wat minder wordt, bedoelt u?
2: Zo, ja, ja, precies.
1: Ja, dus in dat geval zou het weer een goede zaak zijn natuurlijk, die staking.
2: Zeker, ja. Nee, dat klopt wel.
1: Maar goed, de bonden hebben gezegd, het kabinet moet wat doen. De bezuinigingen moeten van tafel. We willen wel weer praten, dat gaan we ook doen. Maar er moet wel wat gebeuren.
2: Ja, als
1: het
2: gaat om
1: AOW en VIA, et cetera.
2: Dus, het is een hoop geregeld. Het is een hoop geregeld, dat zeker.
1: Gaat u weer rustig door met het spelen op de piano?
2: Dank u wel. En bedankt voor het interview.
1: Ja, dank u wel. Het was even kort maar krachtig.
2: Zeker.
1: Maar laten we even luisteren naar die pianoklanken. Ja, en ik trof een half uur geleden nog een meneer aan die een beetje door de hal liep te drentelen. En ja, ook zo zijn gedachten had over de staking en de maatschappij.
0: Laten we daar nog even naar terug gaan dan. Robert-Jan Boy, een half uurtje geleden.
1: Lege hal, meneer drentelt door die hal. Kijkt een beetje bij het boekenstalletje.
3: Ja, klopt. Ja.
1: Het ziet eruit alsof het met je ziel onder uw arm een beetje loopt.
3: Nou, dat is een groot woord. Maar ik weet inderdaad dat er staking is. En ik heb zoiets van, ik kijk wel wanneer die trein gaat rijden. En als de eerste trein gaat rijden, dan heb ik mazzel. Ja. Als het naar 8:00 is, prima. En als het 8:30 is, ook prima.
1: En als het 12:00 wordt?
3: Dat is ook prima, maar dan ga ik gewoon in de tussentijd wel wat anders doen, denk ik.
1: Waar moet u naartoe?
3: De Gouda.
1: Kijk. Gaat u doen daar?
3: Ik werk daar op het MBO als docent. En ik begin rond 9:30. En ik kijk wel hoe het vandaag gaat.
1: Ja, u bent erop voorbereid? Ook,
3: ik ben al voorbereid.
1: De school ook?
3: Ja, dat denk ik wel. Want de meeste studenten komen buiten de plaats vandaan. Dus,
1: wat vindt u van de staking?
3: Ja, ik begrijp, het heeft te maken met een stukje sociale zekerheid. Ja, als dat nodig is en mensen vinden, komen er niet uit, dan is staking gewoon een recht. Het is alleen lastig voor de reizigers. Maar ja, het is gewoon zo. We zitten in Nederland. We hebben dat recht is er. Ja. Dus ja, ik kan er eigenlijk niet zoveel verder van vinden.
1: Maak je zelf zorgen over sociale zekerheid? De toekomst daarvan?
3: Nou, het is natuurlijk wel een punt dat Nederland het systeem van sociale zekerheid staat behoorlijk onder druk. Omdat je natuurlijk te maken hebt met een veranderende bevolking. Als het gaat om een stukje vergrijzing. En ook als het gaat over gewoon hoe ons land in elkaar zit. Hoe ons land in elkaar zit. Mensen met elkaar omgaan. Dat zijn wel dingen inderdaad waar ik over nadenk. Ik ben zelf docent burgerschap. Dus ik denk ook over dat soort dingen ook na. En bespreek ik ook met mijn klas.
1: Hoe vertaalt u dat naar AOW, VIA en WW?
3: Ja, nou ja, het zijn steeds minder schouders die ook die zware lasten moeten dragen. En ik begrijp ook van ja, het geld moet ergens vandaan komen. Dus dat is eigenlijk wel een beetje waar ik ook wel mee zit. Dus ik begrijp ook wel dat mensen zich er ook zorgen over maken. Dat mensen inderdaad daarna een middel als staking kunnen grijpen. Ik ben altijd wel meer zo iemand van meer voor het proberen zo lang mogelijk gesprek aan te gaan.
1: Ja, ja. Dus u staat er welwillend tegenover?
3: Ik weet gewoon, het is gewoon zo. En ik hoop dat ze er toch wel een keer uit kunnen komen.
1: Waar zou het geld vandaan moeten komen als het niet uit de sociale zekerheid kan komen?
3: Dat is een heel moeilijk verhaal. Ik denk, we moeten met elkaar, alle Nederlanders moeten met elkaar moeten daar eigenlijk aan werken. Dus dat is aan de ene kant van misschien wat de eisen. De overheid die kan natuurlijk niet alles regelen. En dat is gewoon wel een. We moeten misschien meer uit met elkaar, met mensen, met de burgers zelf.
1: De rijkere medeburgers.
3: Ja.
1: Dat de sterkste schouders wat meer de zwaarste lasten moeten dragen?
3: Nou, dat denk ik wel eigenlijk op den duur. Dat is natuurlijk wel een heel lastig verhaal. Het is ook niet, ik kan het ook niet in één keer oplossen.
1: Vandaar, gaat rustig even voor Drentel in de hal.
3: Ja, daarom.
1: Ik piekerend over de toekomst.
3: Nou, ja. Dat zou ik ook niet hard zeggen, maar ja. Het is wel zo. Dit is ook eigenlijk wel eens mooi om mee te maken. Hè? Hoe rustig het hier nou eigenlijk is. Ja. Ja. En eigenlijk dat iedereen ook volgens mij gewoon rustig ermee omgaat. En ik denk dat ook het beste is, rustig mee omgaan. Je kan er niks mee bereiken als het een. Als we door boos worden, toch?
1: Dank u wel.
3: Ja, alsjeblieft.

0: zo'n milieu in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Maar Geert, we gaan het zo meteen nog even hebben over imitaties, toch, of niet?
1: Ja, want in aan tafel bij Liesbeth, daar komt een zometeen Menzo. En Menzo komt, Menzo Kortlands, die komt uit IJsselstein, is een volkszanger. Ja. Kan ook 50 artiesten imiteren.
0: Het is ongelooflijk.
1: 50.
0: Het is ongelooflijk. Ja. Onder andere Jeroen van den Boom doet het ook al heel goed. We hebben al deze IJsselsteinen gehoord. Ja. Die doet ongelooflijk Gerard Joling na. Hij is niet van echt te onderscheiden.
1: Geen.
0: Oh, blind liggen. Ja. Ah, oké.
1: Okay.
0: Zo meteen. Maar eerst alle ruimte voor Mago. Want er is hoog tijd voor om het hoofd koel te houden, Mago. Want ja, het is heet. En de komende dagen wordt het echt heet. Ook in Midden-Nederland.
2: Ja, precies. Het wordt gewoon echt bloedheet, keiheet. Ik kan superlatieven bedenken. Maar ik krijg ook heel veel appjes en mailtjes van mensen die het ook wel een beetje spannend en angstig vinden wat op dit moment gebeurt in ons land. En wat de toekomst gaat brengen. Dus wat dat betreft moeten we daar ook even rekening mee houden. Maar hoe je er ook tegenaan kijkt, we zullen het de komende dagen er gewoon mee moeten doen. Daar kunnen we gewoon helemaal niets aan veranderen. Wat we wel kunnen doen is op een zo pragmatisch mogelijke manier er doorheen zien te komen. Door aan onszelf te denken en natuurlijk aan onze medemensen en de huisdieren. Om deze hele snikhete dagen tot en met zaterdag, zondag zo goed mogelijk door te komen.
0: En dan zeg je snikheet, dan zeg je gelijk de maximumtemperatuur vandaag in Midden-Nederland. Wat verwacht je?
2: Ja, ik denk dat we in de beeld naar 4,35 graden gaan. Gisteren 29, dus plus 4 plus 5. Met de allerhoogste zonkracht die we in Nederland kunnen halen, 8. Dus en heel weinig wind. Dus het wordt echt veel warmer dan gisteren. Mm-hmm. Morgen is het zo dat de temperatuur, omdat de wind gaat draaien naar het noordoosten, een graadje minder hoog uit gaat komen. Maar daartussenin zit een echte tropennacht met temperaturen boven de 20 graden. 30 graden is tropisch, maar s'nachts is 20 graden al tropisch. En die nachten die worden echt nog warmer. Met name de nacht naar donderdag, naar vrijdag. Dat wordt misschien wel een recordwarme nacht. Met temperaturen in de beeld niet onder de 22 graden. Dus wat dat betreft zit er echt een hele hoop warmte aan te komen. Het komt allemaal uit Frankrijk. En wordt ook nog eens onder de kop van een hoogdrukgebied samengeperst. Waardoor die warmte ook bij ons natuurlijk heel hoog kan oplopen. De warmste dag nog steeds de vrijdag met 36,5 graad in de beeld. En we hebben een polletje bij de weersexperts lopen.
0: Ja,
2: of er op een KNMI-station, dus niet alleen in Utrecht hoor, maar in heel Nederland, het op vrijdag boven de 40 graden gaat worden.
0: En
2: er zijn modellen die aangeven dat Zuid-Limburg daar kans op maakt.
0: Ja.
2: 41 graden geeft het harmoniemodel daar aan. En toch, dat harmoniemodel was de afgelopen dagen ook 2 graden te warm. Dus we hebben nu 6 tegen, dus dat het net geen 40 graden wordt, en 2 voor.
0: Okay.
2: Dus wat dat betreft zijn wij een beetje in een splitsing met de weerexperts. Wat we wel overeenkomen is dat deze warme periode tot en met zaterdag in ieder geval aanhoudt. Met in de loop van zaterdag wellicht ook kans op een onweersbui. Ook zondag is nog een tropische dag. En daarna, vanaf maandag, kunnen we opgelucht
0: ademhalen. Ja. Ik hoor het jou zeggen.
1: Mag ik heel even naar die nachttemperatuur? Okay.

0: Jij zegt 22, 23 graden. Is dat niet wat vroeger, in elk geval, de gemiddelde temperatuur was zo eind juni? Overdag?
1: Overdag, ja, de maximumtemperaturen, daar heb je helemaal gelijk in, Margreet. Hè? Dus de normale temperatuur, ook op dit moment nog, staat op 22 graden voor de eerste week van juli. Ja. Dus dat is volgende week. Dus die nachttemperatuur is dus extreem, extreem hoog. Ja. En dat is echt niet meer lekker. Hè? Dus wat dat betreft, iedereen die een ventilator heeft of die een airco heeft, ik moedig het niet aan, want dat is natuurlijk nog meer warmte produceren. Ja. Nog meer energie gebruiken. Het is wel eventjes de tanden op elkaar.
2: Dat denk ik ook, ja. Vanmiddag moet je de kiezer weer van elkaar krijgen. Want dan ben je er weer, hè? Aan tafel bij Liesbeth. Dan horen we je graag weer. Maar gewoon dank voor al je bijdrage in Utrecht. Het is wakker tot morgenochtend voor ons dan, hè?
1: Ja, zeker. Dag op. Dag Margreet.
2: Margreet, nog even kort dan. Wat imitaties als het kan.
0: Ja.
2: Ga je wat doen hoor, of niet?
0: Nee. Hou op. Okay. Dat was één keer, hè? Ja. Vanmiddag in Aan tafel bij Liesbeth is Menzo Kortland te gast. Volkszanger, vroeger eindredacteur van Shownieuws. Maar hij kan ook 50 artiesten imiteren.
2: Nou.
0: En wij waren zo nieuwsgierig. Wat kun jij eigenlijk imiteren? En dat vind ik zo mooi, want Jaap stuurt een berichtje.
2: Ja.
0: Die zei, als kind deed ik vroeger met mijn buurjongen onze eigen Dik voor Mekaar show.
2: Zie je, dat heb ik ook gedaan.
0: Wat jij ook deed.
3: Oei, Dik voor Mekaar show met Jaap.
0: Ja, en zij namen het op. En hij zegt, volgens mij heb ik die cassettebandjes ook nog wel.
2: Dat is leuk. Oh, die moet je een keer toesturen. Als je dat hebt, nou ja, kijk maar.
0: Ja.
2: Dat is wel leuk, ja.
0: En Omi Joop is populair, want ik kom hem hier 1, 2, 3 keer tegen.
2: Omi Joop?
0: Sowieso.
4: Hey mensen, is Omi Joop er weer?
0: Sowieso. André van Duin kunnen mensen. En natuurlijk Donald Duck en Loekie de Leeuw.
2: Maar
0: Loekie de Leeuw maakt toch geen geluid?
2: Wat je bent nou?
0: Oh ja, tuurlijk.
2: Wat je bent nou? Leuk om daarover door te praten. Dat kun je bij ons via Facebook van Radio M Utrecht of via de RTV Utrecht. Margreet, goeienacht en we spreken

0: zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819. Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op Van A naar Beter.
2: Dit is Eemland 1.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is voor vandaag en morgen uitgebreid naar alle provincies. Maandag werd het in eerste instantie alleen afgekondigd voor Limburg en Noord-Brabant. Sinds gisterochtend geldt het ook voor Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland, meldt Rijkswaterstaat. De grote staking in het openbaar vervoer is vanochtend rustig verlopen. Op de grote stations was het vrijwel leeg. De meeste reizigers wisten van de staking. Inmiddels rijdt het OV weer. Al kunnen er nog treinen uitvallen of vertraagd zijn, zegt NS.
4: In principe staan alle treinen klaar. Alleen ons personeel moet natuurlijk ook nog op de juiste plek zien te komen. Waardoor misschien niet iedere trein direct om 8 uur heeft kunnen vertrekken. Rond het middaguur verwachten we echt weer de geplande dienstregeling te rijden.
3: Ook het bus-, metro- en tramvervoer lag vanochtend plat. De medewerkers staakten vanwege de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid. Pro dient vandaag in de Kamer een voorstel in om mensen bewuster te maken van hun digitale nalatenschap. Volgens de partij weten veel mensen niet wat er na hun overlijden met hun sociale media moet gebeuren. En daarom pleit Pro voor een campagne en aandacht voor het onderwerp in computercursussen. Het aantal meldingen van kindontvoeringen neemt toe. Het gaat vaak om gevallen waarbij één van de ouders een kind meeneemt. Zo'n ouder denkt dat te mogen doen, omdat het zijn of haar kind is. Maar dat klopt niet, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering.
5: Het is ook de kind van een ander. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Zodra je met een kind gaat reizen over de grens, moet je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
3: Zeker 3/4 van de ontvoeringen gebeurt door de moeder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. En het weer zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland. 30 tot 33 aan de kust. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
6: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Het is vandaag woensdag 24 juni, ja, en het is een hele snikhete dag, ook hier bij 1&1 Actueel. Goedemorgen, iedereen die luistert. We gaan u een beetje door de warmte heen helpen op deze ochtend en straks vertelt onze weerman Klaas Bijker of dat nou aan blijft houden of dat we een verfrissend regenbuitje gaan krijgen. Het is vandaag ook Sint-Jansdag en dat is de geboortedag van Johannes de Doper. Op 24 juni wordt wereldwijd Sint-Jansdag gevierd. Wat historisch gezien nauw verbonden is met midzomer. En midzomer, ja, dat is het zeker. Verder vandaag bij 1&1 Actueel. Inclusief onderwijs, ja, dat moet de norm zijn. Deze ambitie van het ministerie van Onderwijs wordt een grote uitdaging voor scholen. De Echte Meiden podcast over identiteit, sociale media en andere herkenbare onderwerpen voor meiden vanaf 14 jaar. De Nederlandse natuur verslechtert, daarover meer strakjes en ja, onze wekelijkse WK-rubriek met Ramon Werntsen. Dus blijf er gezellig bij. Dit is 1&1 Actueel van woensdag 24 juni.
1: Dit is het programma 1&1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosk.

0: Ja, kent u er nog? Bonnie Lou. 1953 kwam dit nummer uit. Seven Lonely Days. Ja, heerlijk. We gaan weer terug in de tijd vandaag bij Eemland 1 Actueel. In 2035, en dan gaan we een stukje naar voren, moet inclusief onderwijs in Nederland de norm zijn. Een grote ambitie van het ministerie van Onderwijs, wat dat inhoudt en hoe dat tot stand moet komen, daarover praat ik vanochtend met Anne Meijers, bestuurder samenwerking verband De Eem. Anne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Als we praten over inclusief onderwijs, wat wordt daar precies mee bedoeld?
1: Ja, in principe gaat het bij inclusief onderwijs om het uitgangspunt dat alle kinderen zo dichtbij mogelijk waar ze wonen naar een reguliere school kunnen. Ja, omdat ze daar hun opleiding kunnen volgen samen met hun vriendjes en vriendinnetjes die ze ook na schooltijd ontmoeten, zodat ze ook deel zijn van de gemeenschap.
0: Dat is wat er bedoeld wordt met inclusief onderwijs.
1: Ja, nou ja, daar kan je ongeveer op promoveren, want er zijn heel veel verschillende beelden bij wat inclusief onderwijs
0: betekent. Ja, nou precies, daarom vraag ik het ook.
1: Ja. Nee, kijk, wij houden toch als uitgangspunt aan dat je eigenlijk kijkt, hè, kunnen kinderen naar een reguliere school in hun eigen buurt? En wat is er voor nodig om dat met elkaar te realiseren?
0: Ja, maar dat kan niet altijd, hè? Er is niet altijd plek dichtbij je huis.
1: Nee, er is niet altijd plek, maar het gaat er denk ik vooral om dat je de vraag moet stellen, wat hebben kinderen nodig om goed tot ontwikkeling te komen? En hoe moeten we dat met elkaar in het onderwijs goed organiseren? En dat is niet altijd een kwestie van, hè, dat de reguliere school geen plek heeft, maar dat kinderen bepaalde ondersteuning nodig hebben die niet elke school kan bieden.
0: Op die manier.
1: En we kennen natuurlijk allemaal wel het beeld van de busjes die kinderen ophalen en ze een eindje verder wegrijden naar een andere school. En dat is ook goed.
0: Ja. Dus nou zijn er ook ouders. Ja, nou zijn er ook ouders die kiezen voor, vanwege geloof bijvoorbeeld. Dat neem ik even als voorbeeld. Die kiezen voor een school, dat een stukje weg is, niet in de buurt. Kan dat gewoon blijven? Of wil eigenlijk het ministerie van Onderwijs dat voorbij gaat? Dat gewoon ook dicht in de buurt moet zijn?
1: Ja, wat het ministerie van Onderwijs wil, daar waag ik me niet aan.
0: Het is een idee. Dit komt van het ministerie van Onderwijs, hè?
1: Ja, maar kijk, dit gaat over de vrijheid van onderwijs. Hè? Als het gaat om geloofsovertuiging. We hebben natuurlijk de vrijheid van ouders van schoolkeuze. Mm-hmm. En dat is altijd zo. Dus het is niet af te dwingen dat je je kind naar de buurtschool stuurt als jij de voorkeur hebt voor een andere school. En dat kan niet alleen gaan om geloofsovertuiging. Dat zijn soms ook, hè, de idee achter een Montessori-school of achter een vrije school of een school die een
0: precies
1: heel specifiek aanbod heeft. Nee, dat zal wel blijven bestaan. Het gaat nu echt om kinderen waarvan je denkt, hé, die kunnen niet op de school in de buurt blijven omdat er bepaalde vraagstukken zijn die te maken hebben bijvoorbeeld met gedrag of met autisme. Soms kinderen met een fysieke beperking. En je moet ook denken aan kinderen die bijvoorbeeld langdurig ziek zijn. Hoe ga je daar nou als reguliere school mee om?
0: Ja.
1: En dan is het ook wel fijn, hè, dat is de andere kant van die medaille natuurlijk, dat er scholen zijn die zo gespecialiseerd zijn dat ze dat soort kinderen gewoon heel goed kunnen opvangen.
0: Ja. Kunnen scholen dit wel aanpakken? Hebben ze ondersteuning nodig hierbij?
1: Ja, dat denk ik wel. En die krijgen ze denk ik ook. Hè. Het is in Nederland zo dat wij in 75 regio's zijn ingedeeld. En elke regio heeft een samenwerkingsverband, zoals wij er zijn voor de regio Eemland.
0: Mm-hmm.
1: En daar is geld, kennis, expertise beschikbaar en natuurlijk ook het contact met andere scholen en andere besturen over hoe je dit nou op een goede manier kan doen.
0: Ja.
1: En dat vraagt inderdaad ook best veel. Hè?
0: Ja.
1: Dus met alles wat er in het onderwijs al gaande is.
0: Ja, precies. Nou ja, er wordt genoemd 2035. Dat lijkt nog wel even weg, maar zoals je zegt, er zijn al grote uitdagingen. Is het een haalbare kaart?
1: Nou, kijk, ik denk niet dat 2035 het moment is dat er helemaal geen scholen meer zijn voor gespecialiseerd onderwijs. Ik denk sowieso niet dat dat het uitgangspunt moet zijn. Hè? Dat is ook maar een middel. Het gaat er eigenlijk om dat je het onderwijs zo goed inricht dat zoveel mogelijk kinderen heel goed onderwijs krijgen wat bij hen past. En het is altijd goed, hè, om een stip op de horizon te zetten van nou, dat willen we in 2035. Maar ik denk niet dat wij naar volledig inclusief onderwijs gaan waarbij de scholen die we hebben voor gespecialiseerd onderwijs niet meer zouden bestaan.
0: Nee.
1: Ik denk wel dat ze een stukje kleiner kunnen.
0: Ja.
1: Maar ja. Ik denk niet dat dat helemaal opgeheven gaat worden. Daarvoor zijn ze ook te belangrijk. Hè? Dus ze zijn ook gewoon echt kinderen waarvoor je weet... dat is voor hen de allerbeste plek. Daar komen zij tot ontwikkeling.
0: Ja, de SVW, hè, Samenwerkingsverband EEM. Jullie werken samen met scholen. Jullie werken, jullie gaan kijken hoe dat ingericht kan worden. Welke route gaan jullie steunen? Hoe gaan jullie dat aanpakken?
1: Ja, nou, mooie vraag. We doen dat eigenlijk vanuit het perspectief dat de leden van het samenwerkingsverband, hè, dat zijn de schoolbesturen, zelf zo stevig mogelijk in het zadel moeten zitten om hun eigen scholen te ondersteunen. Dus wij geven wat geld aan de schoolbesturen waarbij zij zelf kunnen kijken wat is er nodig voor welke school binnen ons bestuur. En sommige scholen zijn eenpitter, hè, dus die besteden dat geld natuurlijk meteen zelf. Daarnaast hebben wij een aantal collega's die aan de scholen zijn gekoppeld. Dus die kijken mee, die ondersteunen, die geven advies, die kijken wat er zou kunnen gebeuren in de ontwikkeling. We hebben een heel aanbod aan professionaliseringsactiviteiten. Ja, dus nascholing, bijscholing voor leerkrachten, voor interne begeleiders. Soms ook voor schooldirecteuren over hoe je om kan gaan met inclusief onderwijs en wat er voor nodig is. En daarnaast zorgen wij gezamenlijk dat als het dan even niet lukt, dat er ook plekjes zijn waar kinderen wel heen kunnen.
0: Ja, denk je dat ouders hier blij mee zijn met deze nieuwe vorm straks van hoe de school in elkaar zit? Als daar allerlei kinderen in de klas zitten bij hun kind, wordt daar met de ouders over gesproken?
1: Ja, dat is leuk dat je dat vraagt. We hebben, er is onder veel onderzoek gedaan, hè, want soms denken ouders van ja, dan zitten kinderen in de klas, dan gaat dan alle aandacht heen en mijn kind dan.
0: Ja, ja.
1: Maar uit onderzoek blijkt dat als er zeg maar wordt ingezet op specifieke ondersteuning in de klas, bijvoorbeeld door extra uitleg te geven of de tijd wat te verlengen die kinderen kunnen gebruiken om stof te lezen of tot zich te nemen, dat eigenlijk alle kinderen daar baat bij hebben. Dus het is niet zo dat als je zegt we doen het voor de één en het blijft ook bij die één. Je doet iets voor de één en daar profiteren ook de anderen van.
0: Ja, dat is eigenlijk de bedoeling, hè? Dus dat ouders niet bang straks worden dat hun kind een beetje ondergesneeuwd raakt.
1: Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling.
0: Nee.
1: Ja.
0: Anne Meijers, als mensen wat meer willen weten over dit onderwerp, dan kunnen ze naar de website, hè, van jullie.
1: Zeker, ja.
0: Ja, en dat is, als ik het goed heb, want het is best wel een lange website, dus mensen moeten even goed luisteren. www.swvdeem.nl.
1: Ja. Heel goed.
0: Ja, en ze kunnen eventueel ook naar de website van de Rijksoverheid bij inclusief onderwijs in 2035.
1: Zeker. En wat wij dan ook nog hebben, hè, als je als ouder hier nu mee bezig bent en je zoekt daar wat advies of ondersteuning bij, hebben we ook een jeugd- en een oudersteunpunt.
0: Kijk.
1: Daar kunnen ouders ook terecht bij het spreekuur op maandag en donderdagmiddag.
0: Maandag en donderdagmiddag. En waar is dat spreekuur dan?
1: Spreekuur is telefonisch. Daar kan je een afspraak voor maken. Dat vind je ook via onze website.
0: Via de website. Ik noem het nog een keer www.swvdeem.nl. En daar kunnen de ouders en mensen die hier meer over willen weten, kunnen ze alles vinden. Of jullie even bellen. Dankjewel, zeker, Anne Meijers, voor de uitleg. En ik wens je een hele fijne en hou het cool dag.
1: Ja. Hetzelfde.
0: Dankjewel.
1: Mooie uitzending. Dag.

Ja, Connie Palme was dat. En al heb je geen sterren op je kraag en geen streep op je mouw. En zo zie je maar, de liefde, ja, dat hangt niet af van wat je doet, hè, als man. En als de vrouw eenmaal gek op je is, dan ja, al ben je, weet ik veel wat. De liefde gaat wel door de maag. Maar dat is meer omgekeerd voor de man. En daarvoor hoorden we de Platters met The Great Pretender. En dat was alweer terug in de tijd 1959. Wij proberen hier bij Eemland 1 Actueel contact te krijgen met Marije van den Berg. Want er is een nieuwe podcast uitgekomen, meidenpodcast. En die heet De Echte Meidenpodcast. En ja, dat is een wekelijkse podcast voor meisjes tussen de 15 en 18 jaar. Waar allerlei onderwerpen in worden besproken. Helaas kunnen we Marije van den Berg niet te pakken krijgen. Maar we blijven het proberen. En ik hoop dat dat nog gaat lukken. Maar tot die tijd draaien we even nog een leuke plaat voor u.

Ja hoor, daar kwamen ze voorbij, Diana en Belinda. En weliswaar van Paul Anka en Chris Andrews. Leuke muziek hier bij Eemland 1 Actueel op deze woensdag de 24e juni. Ik heb even wat tennisnieuws voor u. En dat gaat over Guy den Ouden en Max Haukes. De Dutch Open heb ik het over. Doen opnieuw mee aan de Dutch Open Tournament op de banen van Eemslag. Tennis en padel in Bunschoten. Het toernooi duurde van 12 tot en met 19 juli. Dus we hebben nog even tijd om kaartjes te kopen. De Chileen Tomas Barrios Vera, de winnaar van 2 jaar geleden, is de hooggeplaatste speler. Hij staat op de 135ste plek van de wereldranglijst. Den Ouden en Haukes maakten begin dit jaar deel uit van het Nederlands Davis Cup team. Ze zijn respectievelijk de nummers 4 en 5 van Nederland. Deze week waren ze actief in de kwalificaties van Wimbledon. De 24-jarige Den Ouden is de nummer 242 van de wereld, de 1 jaar oudere. Haukes staat 11 plekken hoger. Barrios Vera keert terug in de Dutch Open en hij veroverde in 2024 de titel toen het toernooi nog op de Alta in Amersfoort werd gespeeld. De Chileen versloeg 2 jaar terug in de finale de Rus Alexei Zakharov in straight sets. Hoe dat dit jaar er allemaal uit gaat zien, ja, dat moeten we eventjes nog wachten op de volgende maand juli. En dan gaan we het allemaal voor u meemaken en beleven. En hoort u alle nieuwtjes daarover, de Dutch Open, hier bij Eemland 1 Actueel. We gaan nog een plaat voor u draaien en daarna is het tijd voor Klaas Bijker met het weer. En dan horen we of het nou zo warm blijft of dat we een beetje af gaan koelen.

0: Zeg meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten.

weg van je stuk als je het ziet, dat pril geluk. Hij vreet me hele jas kapot, alleen voor haar die dot van de mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat om me knacht. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou? Maar toen begreep ik het al.

Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch de jas naar de stomerij. Want het fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: toch leven met die lieve Charlotte en moddige Bas. Met een dotje van motten wonen in mijn jas.
1: Ja, kent u hem nog, Doris, Tom Anders? He, met zijn jas en de motten en zijn snor. Ja, wie kent hem niet? En zeker de ouderen onder ons. En ja, hoe leuk was het die show te bekijken met Doris. Ik kijk naar de klok en het is de hoogste tijd voor het weer met Klaas Bijker.
2: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
1: Goedemorgen, Klaas.
3: Goedemorgen. Ik ken hem als Dolphy Zalfy.
1: Ja, dat woord ken ik ook. Nou, moet ik je even kort vertellen. Ik ben opgegroeid in Utrecht. En als je dan tegen iemand zei Dolphy Zalfy, dan werd daarmee bedoeld dat je een beetje een slompie was.
3: Ja, ja.
1: Ken jij die uitdrukking ook?
3: Nee. Ik ben geen Utrechtenaar.
1: Nee,
3: ik ben
1: nou dan.
3: Oorspronkelijk Twentenaar.
1: Ah, nou dan zul je ook wel vast van die gezegdes hebben. Maar dat was dus in Utrecht. Als ze zeiden een Dolphy Zalfy, nou ja, dan was je niet echt een hippe jongen.
3: Nee. En in Twente was je een tukker. Ik heb mijn zakdoek in tuk.
1: Oh, ja. Nee, die ken ik weer niet.
3: Tuk is zak in de Twente.
1: Oh, een zak. Oh. Ja. Nou, we moeten eens om de tafel met leuke gezegdes.
3: Dat kun je ook weer dubbelzinnig opvatten.
1: Ja, daarom ga ik er maar verder niet mee door. Nou, het smeltpunt is hoog hier in Baren. Hoe is het daar bij jou?
3: Ja, het is overal hetzelfde. Smeltpunt, ja. Gelukkig smelten we niet, maar je zou maar zo kunnen veranderen in een plas water.
1: Nou.
3: Zeker als je ijs was.
1: Ja, nou ja. Wij mensen bestaan voor een groot deel uit water, dus ja.
3: Ja.
1: Maar goed, Klaas, gaan we dit houden zo? Die toch wel extreme hitte, mag ik het noemen. Ja. Of krijgen we nog wat afkoeling?
3: Dat moeten we even op wachten. Dus tot en met zondag zitten we in extreme hitte. Vandaag al boven de 35 graden is even een probleempje of we daar overheen gaan. Maar dan gaan we morgen tot en met zondag overheen.
1: Oei. Dus
3: meer dan 35 graden en de bovengrens is iets van 38, 39 graden.
1: Ja.
3: Ja, maar het is niet zo erg in Frankrijk. In Frankrijk zijn alle records, temperatuurrecords gebroken en dat in juli.
1: Ja.
3: Normaal gesproken vallen records in juli en augustus.
1: Ja.
3: Dus dat betekent helaas ook nog iets voor de toekomst. Het kan dus nog warmer.
1: Ja, ik moet er niet aan denken, eerlijk gezegd. Maar goed, er zijn nog steeds mensen die het heerlijk vinden. Maar ik denk dat de meesten van ons dit toch wel wat overdreven vinden. Maar goed koelte opzoeken, denk ik, Klaas.
3: Ja, misschien, ik ben van plan om een fles in de vriezer te zetten. Dan zet ik die bevroren fles bij de radiator.
1: Ja.
3: Die helpt dat een beetje.
1: Ik denk dat dat wel helpt. Dus als mensen niet echt naar buiten hoeven, dan zou ik zeggen blijf lekker binnen. Maar er komt geen onweer of dat soort dingen aan.
3: Nee. Het ziet er ook naar uit dat als de hitte voorbij is, dat het ook niet gepaard gaat met regen of onweer. Tenminste niet van betekenis.
1: Nee.
3: Maar op termijn wel hoor. Dus de temperatuurdaling zet in vanaf maandag. En we beginnen met bijna 40 graden. En we eindigen met een temperatuur die 20 graden lager ligt.
1: Oei, dat scheelt 20 graden. Dat is,
3: Van 38 naar 18 op termijn.
1: Allemachtig.
3: Maar dat is ver vooruit hoor. Dat kan meevallen. Maar ik zie dat in ieder geval nu wel virtueel. Althans zou dat gebeuren.
1: Ja. Nou ja. Klaas, zoals ik het altijd zeg. Jij houdt ons dagelijks op de hoogte. Ja. Ja. Keep it cool zou ik zeggen vandaag. Hè?
3: Ja.
1: Zet de fles voor de waaier.
3: Ja.
1: En zet
3: de lucht in beweging.
1: Ja.
3: Dat scheelt ook altijd een beetje.
1: Ja.
3: Ik hoop niet dat mensen nu denken, dit komt vaker voor, dus ik ga ook een airconditioning aanschaffen. Als we dat allemaal gaan doen en zetten die tegelijk aan in de toekomst, dan weet je wat je hebt.
1: Ja.
3: Stroomuitval.
1: Dan hebben we dat weer.
3: Dan hebben we helemaal niks meer.
1: Dus laten we dat nou maar niet doen. Klaas, ik dank je voor vandaag.
3: Okay.
1: Ik wens je heel veel sterkte met de hitte vandaag.
3: Ja, gelijk, hè.
1: En dus tot morgen weer.
3: Even doorbijten.
1: Even.
3: En het eindigt met een hele koele periode. Met woensdag heel veel regen. Volgende week.
1: Maar dan
3: heb ik het morgen over of dat nog steeds zo is.
1: Goed zo. Dank je wel, Klaas. Fijne dag verder.

0: Ja, kent u ze nog? En ik denk de oudere luisteraars onder ons zeker wel. Edmundo Ross. En wij hadden thuis, toen ik nog heel klein was, de langspeelplaat. En mijn moeder, ja, ze leeft niet meer, maar ze was er dol op. Istanbul, Constantinopel, Edmundo Ross. We gaan over naar de natuur. Ja, die staat er niet zo best voor. En Nederland geeft jaarlijks miljarden uit aan de natuur. En sterker nog, Nederland behoort tot de grootste investeerders in natuurbeleid in Europa. Ondertussen verdwijnen wandelpaden achter hekken en worden gebieden afgesloten. En dat is ook zo hier in onze regio. Ik ga erover praten met Geesje Rotgens. Zij is landbouwjournalist. Geesje, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, welkom in het programma. Ja, de Nederlandse natuur in de afgelopen 6 jaar flink verslechterd. En dat is gebleken uit natuurgegevens die Nederland onlangs naar Brussel heeft gestuurd. Jij hebt onderzoek gedaan daarnaar. En even voor de duidelijkheid, hoe staat onze natuur er op dit moment voor in verhouding met andere Europese landen?
1: Kijk, ik wil heel graag de natuurgegevens hebben. Daar zit ik al een tijdje achteraan. Kijk, ja. Nederland heeft inderdaad gerapporteerd dat de natuur de afgelopen jaren fors verslechterd is. Dat blijkt uit de natuurgegevens. Ik wil dus heel graag die natuurgegevens hebben. Maar dat blijkt niet mogelijk. Ze zijn niet beschikbaar.
0: Ah, dus jij hebt ze niet gekregen?
1: Nee, want voordat ik iets zeg, of in ieder geval... als de overheid iets zegt, dan wil ik dat heel graag kunnen controleren.
0: Ja.
1: Maar die gegevens zijn gewoon niet beschikbaar. Dus de overheid zegt wel, wij werken eraan om ze beschikbaar te krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Ik wil ook graag weten, hoe hebben jullie dat gerapporteerd? Kijk, ik weet dat de overheid ook werkt met soortenlijsten. In bepaalde natuurgebieden, in bepaalde soorten natuur, wil men graag bepaalde soorten hebben.
0: Ja, ja.
1: En als die soorten er niet zijn, of als veel van die soorten er niet zijn, dan gaat het slecht met de natuur, even gechargeerd. En als veel van die soorten er wel zijn, gaat het goed met de natuur.
0: Ja.
1: Kijk, ik heb voor bepaalde natuurgebieden ook gezien dat er soortenlijstjes aanhangen van soorten die gewoon in de hele provincie niet voorkomen.
0: Nee, heb je het dan over de provincie Utrecht? Of heb je het over verschillende provincies?
1: Over alle natuurgebieden eigenlijk, over heel Nederland.
0: Heel Nederland.
1: Ik wil gewoon heel graag... Ik baseer me altijd op data, cijfers. Ik ben wat dat betreft dol op data en cijfers. Ook als een van de weinige landbouwjournalisten, maar ook in de journalisten, denk ik. Ik wil altijd die cijfers zien.
0: Ja.
1: Ik vraag ze ook altijd op.
0: Ja, nou heb jij, Geesje, jij hebt onderzoek gedaan naar de kosten van natuurherstel in Nederland en Europa. Wat ik net noemde, Nederland geeft jaarlijks miljarden uit aan onze natuur. Als ik even naar onze eigen regio kijk als voorbeeld, hier de regio Eemland. En ik kijk bijvoorbeeld naar het bos hier in Baren. 4 hectare is gewoon niet te betreden voor de bezoeker, hè? En als ik dan de reactie van Staatsbosbeheer erbij neem, ja, die vinden dat helemaal geen probleem. Die maken zich daar helemaal niet zo druk over. Dan denk ik, waar gaat dan al dat geld naartoe?
1: Ja, dat klopt. Kijk, ik heb niet veel meer gedaan dan alle cijfers in Brussel opgehaald. Brussel registreert het allemaal veel makkelijker vaak dan Nederland zelf. Dus ik heb niet meer gedaan dan dat. En ik heb ook gekeken waar al dat geld naartoe gaat. Er gaat maar relatief weinig naar het beheer. Maar er gaat gigantisch veel naar projecten. Dan moet je echt... denken aan van bossen die weggehaald worden om er andere natuur van te maken. Hele gebieden die afgegraven worden om daar bepaalde soorten te krijgen. Zeg maar van dat soort hele grote projecten.
0: Ja, maar werkt dat ook om die natuur te verbeteren dan?
1: Ik ga ook geregeld het veld in om te kijken, want ik wil het ook altijd zien.
0: Mm-hmm.
1: Soms, je ziet hele geslaagde projecten. Maar ik kom ook projecten tegen, daar worden grote prikkeldraad omheen gelegd en grote borden ervoor, kwetsbare natuur. Daar ga ik gewoon daar onder het prikkeldraad door om eens te kijken. En dan zie ik ook geregeld 1 grote rotzooi. Dan heeft men wel heel veel geld gekregen voor het project.
0: Ja.
1: Het hele gebied wordt heringericht.
0: Ja.
1: Vervolgens wordt het niet meer beheerd. Ja, en dan is het gewoon na een aantal jaren één grote rotzooi, zeg maar.
0: Ja. Nou, is dat
1: kom ik ook tegen.
0: Ja, nou ja, dat is heel erg jammer. En dan zeg ik het heel voorzichtig. Want kijk, er gaat heel veel geld. En dat is ook het geld van, ja, van de belastingbetaler. Dat gaat daarin zitten. En mensen stuiten steeds meer op gesloten gebieden waar ze dan niet meer mogen wandelen, niet meer mogen fietsen. Tot slot zou ik willen zeggen, want we kunnen hier veel langer over praten. Hoe moet dat op korte termijn aangepakt worden?
1: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Kijk, en wat ik ook heel bizar vind, is dat er altijd een bordje kwetsbare natuur voor wordt gezet.
0: Mm-hmm.
1: Kijk, ik snap gewoon ook dat als het broedseizoen is en de broede vogels, dan wil je daar gewoon niet in. Maar ik ben ook wel eens achter die bordjes kwetsbare natuur gaan kijken. En ik kom daar te vaak een groot rommeltje tegen, waar je ook eigenlijk de mensen niet in wilt hebben, want dan zien ze dat een rommeltje is.
0: Aha, dus we mogen eigenlijk niet zien wat er gebeurt.
1: Dat ben ik al verschillende keren tegengekomen.
0: Ja, ja. Ja.
1: Geesje. Dus eigenlijk zou ik haar zeggen, een oproep aan de journalistiek. Check dit soort dingen wel, want er gaat heel veel belastinggeld naartoe. Ga toch op een geschikt moment buiten het broedseizoen gewoon toch eens kijken.
0: Ga maar eens kijken. En rapporteer en geef het door. En verspreid het, zou ik zeggen. Hè? Want ja, dit kan zo niet doorgaan.
1: Want als wij gewoon ook onze redactie gewoon tips krijgen van hey, we denken dat hier iets niet klopt. Kijk, ik zou ook even in, want ik kreeg het Baarnse Bos, dus niet zoveel bij mij uit de buurt, dat kreeg ik door ook van jullie redactie, van wat dat er aan de hand was.
0: Ja, precies.
1: Ik kan altijd heel moeilijk iets zeggen over het gebied als ik niet zelf even ben gaan kijken.
0: Ja, dus, nou ik zou zeggen, kom naar Baren en ga maar eens even kijken. Want,
1: ga ik zeker doen.
0: Ja, dat zou ik zeker doen. Geesje, jammer dat we er maar zo kort over kunnen praten, maar ja, dat is radio. Ik wil wel tegen de luisteraar zeggen van er is een podcast hierover. Podcast, dat is van Radio 1 en dat heet Op z'n Kop. En daar kun je veel meer horen over dit onderwerp en daar kun je jou ook even horen in gesprek hierover. Met de podcastmakers.
1: Prima.
0: Ja, lijkt mij goed. En blijf zoeken, hè? En blijf het verspreiden, zou ik zeggen.
1: Gaan we doen.
0: Dankjewel, Geesje. Geesje Rotkens, landbouwjournalist. Ja, jammer dat we er niet lang over kunnen praten. Maar ik zou zeggen, mensen, houd in de gaten.

0: De platen waren kort, maar oh, wat waren ze lekker. En is het te warm om te twisten? Ik vind van niet. Little Richard met Long Tall Sally was dat. Ja, dan zijn we alweer toe aan het laatste onderwerp van vandaag hier bij Eemland 1 Actueel. Op weg naar het WK. En dan kijken we niet alleen vooruit, maar we blikken ook weer terug. De geschiedenis van het wereldkampioenschap zit vol onvergetelijke momenten, bijzondere records en verhalen. En daarom praten wij iedere woensdag met Ramon Werensen, kenner van de historie van het wereldkampioenschap voetbal. Ramon, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, jij bent kenner van de historie van het wereldkampioenschap voetbal. En om maar gelijk te beginnen met de wedstrijd van afgelopen zaterdag van Oranje tegen Zweden. Ja, de wissels van Koeman pakten nu wel goed uit, hè?
1: Zeker.
0: Ja.
1: Wat? Wissels pakten prima uit. En ere wie ere toekomt. Vorige week met de laatste wedstrijd, of de eerste wedstrijd moet ik zeggen, was er kritiek op de wissels.
0: Mm-hmm.
1: En nu mag je...
0: Goed uit, hè?
1: Zeker.
0: Ja.
1: Wat? Wissels pakte prima uit. En ere wie ere toekomt. Vorige week met de laatste wedstrijd, of de eerste wedstrijd moet ik zeggen, was er kritiek.

0: Brian Brobby het 100ste doelpunt.
1: Oh, geweldig, geweldig. Ja, ja, een 5-1 overwinning. Ja, dat hadden eigenlijk maar heel weinig mensen voorspeld. Ik niet in ieder geval. En jij, wat, toen jij naar de wedstrijd keek, wat dacht je?
0: Nou ja, eerlijk is eerlijk. Omdat ik op basis van statistieken met name kijk, hadden we dat, had ik dat zeker niet verwacht. Vorige uitzending hadden we gesproken nog over een nipte overwinning. En eigenlijk is dat ook niet zo gek, want het Nederlands elftal heeft op een WK slechts 2 keer eerder met 5-1 gewonnen. Dat was op het WK 78 tegen Oostenrijk. En iedereen kent nog de wedstrijd tegen Spanje in Brazilië met 5-1. En 1 keer eerder met 5-0 van Zuid-Korea in 98. Dus het is vrij zeldzaam dat het Nederlands elftal op een WK met een dergelijke groot verschil wint.
1: Nou ja, 5-1 is eigenlijk ook wel een soort monster... scoren, zeg maar, hè, tijdens een WK. Alhoewel, er vallen wel wat meer doelpunten misschien dan verwacht. In dit toernooi worden toch wel records verbroken. Kun je er een aantal noemen?
0: Ja, zeker. Nou ja, je noemde het aantal doelpunten, hè, dat er veel wordt gescoord. En dat klopt inderdaad. Dus we staan nu na 48 wedstrijden. Dus we zijn bijna op de helft. Hè, 104 wedstrijden. 141 keer gescoord. Dus als je snel het gemiddelde uitrekent, dan kom je op bijna 3 per wedstrijd. En dat is sinds het wereldkampioenschap van 1970. Dus dan moeten we heel ver teruggaan in de tijd. Niet meer voorgekomen. Dus dat betekent zeker dat er lekker gescoord wordt. Een ander belangrijk record, wat denk ik heel veel mensen die van voetbal houden hebben meegekregen, is dat Lionel Messi, de Argentijnse superster, eindelijk het aantal doelpunten op een WK heeft verbroken. Hij nam dat over van Miroslav Klose, een Duitser. Mm-hmm. Die stond op 16 doelpunten. Nou, inmiddels staat Messi op 18. En Mbappé, de Fransman, staat op 16. Die is nog wat jonger dan Messi. Dus zeker, die zal ook dat record gaan verbreken. En om toch daar nog even op in te gaan, het record aantal doelpunten op 1 WK, dus het meest gescoorde doelpunten van 1 speler op een WK, dat is een heel oud record. Dat is van Just Fontaine, een Fransman, tijdens de WK van 1958 in Zweden. Hij scoorde 13 keer in 6 wedstrijden. Nou ja, Lionel Messi staat nu op 5, miste ook nog een penalty. Mbappé staat op 4. Ze hebben nog wat wedstrijden voor de boeg, als het goed is. Dus wellicht wordt ook dat record verbroken.
1: Ja, is het ook een record dat Messi met een penalty mist? Schiet.
0: Ja, nou ja, het is wel de eerste... of dat een record is, het komt zelden voor. En het is in ieder geval de eerste gemiste penalty van dit WK. En anders had hij al op 19 doelpunten gestaan. Aan de andere kant, vorige keer hadden we volop gesproken over Messi, over zijn 3 doelpunten die hij in de vorige wedstrijd maakte. Aan de andere kant, als je de beelden nog eens goed bekijkt, had hij misschien wel een rode kaart gehad moeten hebben. Maar goed, het is Messi, dus die stuur je niet zomaar van het veld af.
1: Nou ja, dat vraag ik mij dus ook af. Hè? Van, maakt het nog uit wie er dan daar staat? Want jij zegt het, ze sturen Messi niet met de rode kaart van het veld. Maar eigenlijk mag dat niet tellen. Maar goed.
0: Nou, dat kunnen we nooit bewijzen. Maar ik denk zeker dat de naam van de speler, als het de rechtsback van Saoedi-Arabië was geweest, dat er anders gekeken was naar deze overtreding.
1: Waarschijnlijk wel.
0: Waarschijnlijk.
1: Maar goed, laten wij even naar deze verdere week kijken. Want in de nacht van donderdag op vrijdag, hè, 1 uur s'nachts, speelt Oranje de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië. Ik zou bijna zeggen, dat is kat in bakkie. Maar hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Nou ja, ik geef je helemaal gelijk. Tunesië is een van de zwakke broeders. Hij heeft 5-1 verloren van Zweden en 4-0 van Japan. Nou ja, dus met andere woorden, die bakken er niet zo heel veel van. Ik vermoed ook dat een makkelijke overwinning gaat worden. En het wordt pas de 4e wedstrijd die wij ooit tegen Tunesië hebben gespeeld in de geschiedenis. Dus we kennen deze tegenstander niet goed. Voorgaande resultaten zijn bemoedigend. En we gaan, het kan bijna niet misgaan, lijkt mij.
1: Nee. Heeft Tunesië trouwens goede spelers in zijn team?
0: Nou ja, een hele bekende speler van Tunesië, dat is de keeper. En dat is de zoon van de grote Zinedine Zidane.
1: Ja.
0: De grote speler van Frankrijk, die Frankrijk naar de wereldtitel in 1998 leidde. En Zinedine Zidane is ook geloofd.

0: geboren. Of sorry, dat was Algerije. Ik ben even in de war. Excuus daarvoor. Ik haal even iets in door de war. Nee, Tunesië. Ja, Hajj Moussa moeten we dan, zouden we kunnen zeggen. Maar is ook een Algerij. Nee, ik heb even geen Tunesische
1: topspelers. Jij hebt geen... Nee, misschien zijn die er gewoon ook helemaal niet.
0: Ik haal ze in de war met Algerije.
1: Dat geeft helemaal niks, Ramon. Je kan ook niet alles weten. En trouwens, de hitte speelt ook een rol, hè, in de hersenen.
0: Absoluut.
1: Ja. Goh, dus toch wordt het spannend, want je weet maar nooit. En de weersomstandigheden, alhoewel ze spelen natuurlijk, s'avonds is het daar. Het is daar rond een uur of zes, denk ik. Maar dan kan het toch nog wel aardig warm zijn. Als we nou naar de volgende week gaan, dan rond deze tijd, dan weten we hoe dat afgelopen is. En of Oranje inderdaad ook Tunesië verslagen heeft. En hoe de wedstrijd tegen Marokko of Brazilië. Ja. En dan door naar de volgende pool, zou ik zeggen, hè?
0: Ja, zeker. We weten nog niet of Nederland eerste in de, of tweede in de pool gaat worden. Ze staan op dit moment eerste.
1: Ja.
0: Dat betekent dat je de nummer 2 treft van de groep van Brazilië en Marokko. Ja. En op basis van de huidige stand zouden we spelen tegen Marokko.
1: En?
0: Maar... Dat kan nog wijzigen, want de laatste wedstrijden moeten nog plaatsvinden.
1: Ja, ik denk als Nederland tegen Marokko moet spelen, dat we dan kunnen wachten op grote feestuitbarstingen van de een of de andere kant.
0: Ja. Het is in ieder geval, als ze eerste eindigen, dan moeten we dinsdag 30 juni spelen om 3 uur 's nachts. En als je tweede wordt, dan is het maandag om 7 uur 's avonds onze tijd.
1: Nou ja.
0: Dus ik kan me voorstellen dat voor qua tijdstip dat tweede fijner is. Maar ik verwacht toch wel, de kans is groot dat het eerste plaats gaat worden.
1: We gaan het allemaal zien. In ieder geval, we gaan eerst op naar de nacht van donderdag op vrijdag aanstaande. Nederland tegen Tunesië. En laten we hopen dat wij samen gelijk hebben, dat het kat in het bakkie is, om het zo maar even te noemen. En volgende week praten we verder en dan weten we het zeker hoe het afgelopen is. Ramon, voor vandaag dank ik je hartelijk. En keep it cool, zou ik zeggen, hè?
0: Zeker, jullie ook. Fijne dag allemaal.
1: Dankjewel.
0: Dag.
1: Ramon Wernse, kenner van de voetbalhistorie. En hij houdt ons wekelijks op de hoogte. En het is alweer tijd om afscheid van u te nemen, want we zijn alweer aan het einde van deze Eemland 1 Actueel van woensdag 24 juni. Als u niet naar buiten hoeft, blijft lekker binnen en zet de ventilatoren aan, zet de airco aan en kom goed door deze dag heen. En morgen wordt het nog warmer, als het al niet mogelijk is. Ik dank u voor het luisteren voor de dag van vandaag. En kijk naar de socials, want daar zijn we ook te vinden. En op eemland1.nl. Tot morgen, zou ik zeggen. En maak er een mooie dag van.

0: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Organisaties bereiden zich voor op de komende hitte. Over 2 uur gaat code oranje in van het KNMI vanwege de warmte. Rijkswaterstaat gaat vanwege die hitte gestrande automobilisten sneller helpen. Er staan bergers klaar om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. Op sommige plekken kan dat asfalt boven de 50 graden worden. Ook de ANWB zet extra mensen in. Op de weg is het overigens niet drukker dan normaal vanwege de vakantieperiode. Ook het OV is weer op gang gekomen na de staking van morgen. De NS rijdt wel met minder treinen vanwege de hitte. Ook in de rest van Europa zorgt de hitte voor problemen. In het meest westelijke puntje van Frankrijk zitten zeker 68.000 huizen zonder stroom. De warmte zorgt daarvoor storingen in het elektriciteitsnetwerk. Naar verwachting zal de stroomuitval in Frankrijk nog de hele dag duren. Het blijft onrustig binnen het Openbaar Ministerie, schrijft NRC. In november stuurden al zo'n 3000 medewerkers een brandbrief naar de leiding vanwege niet goed werkende computersystemen. Volgens NRC heeft nu een speciale actiegroep die zou helpen om deze problemen binnen het OM aan te pakken, zichzelf opgeheven. Ze stoppen ermee omdat het door de hoge werkdruk niet meer lukt om zich voor de actiegroep in te zetten. In een mail schrijven ze dat de computersystemen nu wel iets beter werken, maar dat nog lang niet alle problemen ermee zijn opgelost. Veel te weinig mensen hebben iets geregeld voor hun online accounts als ze komen te overlijden, zegt Progressief Nederland. Volgens de partij hebben 8 op de 10 mensen niet geregeld wat er dan moet gebeuren met bijvoorbeeld hun wachtwoorden voor Facebook of een cryptorekening. Soms moeten nabestaanden het gezicht of de vingerafdruk van een overledene gebruiken om bijvoorbeeld in een telefoon te kunnen komen. Pro-Kamerlid Katman roept het kabinet daarom op om te komen met een bewustwordingscampagne. Het weer is zonnig en heet vandaag dus. 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, namelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: In het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing. Mr. 1.

0: This program is climate neutral.
1: Dit programma is klimaatneutraal.
0: All music will be recycled.
1: Alle muziek wordt gerecycled.
2: Het Muziekmuseum.
0: The Music Museum.

0: Muziekmuseum. Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 26. En dat is de week waarin Colonel Tom Parker wordt geboren. Op 26 juni 1909 als Andreas Cornelis van Kuik in Breda. In 1929 emigreert hij naar de Verenigde Staten. Hij wordt bekend als de manager van Elvis Presley vanaf 1955 tot aan de dood van Elvis in 1977. De gokverslaafde Colonel Tom Parker overlijdt op 21 januari 1997 in Las Vegas. In de film Elvis uit 2022 staat de verhouding tussen Presley en Parker centraal. Tom Parker wordt in de film vertolkt door Tom Hanks. En de muziek die we net hoorden is van Eddie Cochran. Hij neemt in de Gold Star Studios in Los Angeles op 23 juni 1959 zijn single Something Else op. Het liedje is geschreven door zijn vriendin Sharon Shealy. Take 14 van Something Else wordt gebruikt voor de single met op de B-zijde The Boll Weevil Song. De single komt op 31 augustus 1959 binnen in de Billboard Hot 100 en komt tot 58. In Groot-Brittannië bereikt Something Else de 22e plaats. Zometeen tijdens deze rondleiding een popnummer uit 1967... waar 400 miljoen mensen tegelijk naar kijken. Ongelooflijk. En dat is de tijd ruim voor het internet, joh. En wat was het eerste liedje wat Rob de Nijs opnam? Je hoort het zometeen. En muziekvrienden, ook deze week weer een oude top 40. Het is er dus eentje uit week 26. Het jaar, dat verklap ik nog niet. Wat ik er wel over kan zeggen, is dat het het geboortejaar is van Christophe, Belgische zanger. En Sander Lantinga, Nederlandse DJ. Op nummer 1 in die top 40 staat een liedje van een Amerikaanse singer-songwriter. En wordt opgenomen in 1958 en is pas decennia later een hit. Het is een typische one-hit wonder. En het liedje begint met de volgende tekst. I was walking through the jungle just the other night. En ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is een prachtige vinyle plaat, deze keer uit 1968. Het is het vierde studioalbum van een van de meest bekende Amerikaanse singer-songwriters duo's. Twee mannen. En dadelijk ook nog muziek uit de 12e James Bond film. Welke was dat ook alweer? En wie zong het themalied? Oudste nummer is uit 1946, allemachtig. Maar we gaan nu naar vrijdag 24 juni 1966.
1: Ladies and gentlemen,
2: The Beatles.
1: The Beatles.
3: Dames en heren, das größte in de geschichte der showbusiness ansagen, aus England, The Beatles.

Louise was een leuke nip en nauwelijks 18 jaar. Ze was een petit punefus, maar dat was geen bezwaar. Maar zij deed op haar nageltjes, dat vond er mooi van. En telkens

Hou met dat bijten op, anders heb je een strop. Je kleine vingertjes, zijn toch geen lollies, lieve pop. Louise zit niet op je nagel te bijten. Ach, Louise, Louise. Men heeft er kleine nageltjes met mosterd vol gesmeerd, maar zij heeft ook stip.

Hou met dat beetje lang, anders heb je een strop. Je kleine vingertjes zijn portie lollies liever kop. Louise zit niet op je nagel te beten. Ach, Louise, Louise. Louise kreeg verkering met een leuke jonge man. Daarna nagels zijn nagelgroen, je merkt er niet van. En als je vraagt hoe komt het nu, dan antwoordt ze vol pret. Mijn jongen had een handen vast, en steekt mijn mond.

0: hoorde de stem van Lou Bendy. Hij wordt in 1890 in Den Haag geboren als Lodewijk Ferdinand Dieben. Hij is de jongere broer van Willy Derby. Samen beginnen zij een showduo. Ze noemen zich dan de Bendy Brothers. Omdat ze niet goed met elkaar overweg kunnen, gaan de broers als duo uit elkaar. Willy noemt zich vanaf 1 februari 1918 Willy Derby en Lou gaat verder als Lou Bendy. Hij heeft veel succes met liedjes als Zoek de zon op, Mijn tante Veronica die speelt harmonica en het liedje wat we net hoorden, Louise zit niet op je nagels te bijten. Hij staat op 8 mei 1958 voor de allerlaatste keer op de planken. Het optreden loopt dramatisch af. In zijn onafscheidelijke strohoed heeft hij spiekbriefjes geplakt omdat hij regelmatig zijn teksten vergeet. Trillend van de zenuwen staat hij voor het publiek en zijn zang is niet meer dan wat gemompel. Enorm triest. Hij is nog maar een schaduw van de grote Lou Bendy van weleer. De zanger maakt een jaar later op 24 juni 1959 een einde aan zijn leven. Hij is 69 jaar geworden. Maar wel een geweldig lied, toch muziekvrienden? En 80 jaar oud, niet te geloven. En daarvoor natuurlijk muziek van de Beatles. Zij arriveren op 23 juni 1966 in München in West-Duitsland. Hier beginnen zij aan hun allerlaatste wereldtournee. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr blijven 4 dagen in West-Duitsland. Op 24 juni 1966 doen ze 2 optredens in de theaterzaal Circus Krone in München. In het voorprogramma staan Cliff Bennett en de Rebel Rousers en Peter en Gordon. Een van deze shows wordt door de West-Duitse televisie opgenomen. Op 25 juni 1966 treden ze op in Essen en op de laatste dag 26 juni in Hamburg. Bij hun aankomst moet de politie een waterkanon inzetten om de opgewonden fans in bedwang te houden. Wij luisterden naar Babies in Black met als grap van de heren eerst het intro van She's a Woman voordat ze Babies in Black inzetten. Opgenomen dus in het Circus Krone Theater in München op vrijdag 24 juni 1966.
1: Dit is de Tipparade.
2: Nummer 15.
0: Straks de langspeelplaat van de week. Een LP uit 1968 via de studioalbum van een Amerikaanse singer-songwriters duo. Eerst noemden ze zichzelf nog Tom en Jerry. Maar voordat we daar naartoe gaan, eerst een liedje uit de Tipparade en wel nummer 15.

Nummer 15 in de Tipperaden, week 26, 1900 nog wat. Andrea True, geboren als Andrea Marie Truden in Nashville, 1943. Ze was een Amerikaanse zangeres en pornoactrice. En onder de naam Andrea True Connection heeft ze in het disco-tijdperk een internationaal succes met deze single More, More, More. In Nederland staat de single 5 weken in de Tipperaden en haalt de top 40 niet. Muziekvrienden, dan is het nu tijd voor de langspeelplaat van de week. Ik zei het net al, het is het vierde studioalbum van een Amerikaanse singer-songwriters duo. Ze heten Simon en Garfunkel en de plaat heet Bookends. Het album wordt op 3 april 1968 in de Verenigde Staten uitgebracht door Columbia Records en is geproduceerd door Paul Simon, Roy Haley en Art Garfunkel. De muziek voor deze LP is tussen september 66 en februari 68 opgenomen. Het is een conceptalbum over het leven van de kinderjaren tot de oudere leeftijd. De teksten gaan over jeugd, desillusie, relaties, ouderdom en sterfte. Veel van het materiaal werd gemaakt met producent John Simon, overigens geen familie van Paul. Op kant 1 horen we de opeenvolgende fase van het leven. De tweede kant bestaat deels uit ongebruikt materiaal voor de soundtrack van de film Graduate, waar onder andere de actrice Anne Bancroft de rol speelt van Mrs. Robinson, het enige lied wat in de film terechtkwam. Ondanks dat de plaat maar 29 minuten duurt, werd het in de tijd door de muziekcritici zeer positief ontvangen. Bookends wordt nu gezien als een van hun beste werken. De opvolger van deze plaat wordt het album Bridge Over Troubled Water, wat wordt beschouwd als hun magnum opus. Bookends van Simon en Garfunkel uit 1968 wordt geroemd om de diepgaande teksten, prachtige harmonieën en innovatieve studiotechnieken. De LP is een avontuur om in zijn geheel te beluisteren. Het cinematische geluid roept een breed scala aan emoties en sfeer op. Daarom is het deze week

0: Eerste track die we draaien van de langspeelplaat van de week. Het album Book Ends van Simon en Garfunkel. We luisteren naar het liedje America. We draaien het uiteraard weer rechtstreeks van cd. Om zo'n prachtige kwaliteit te ervaren. Want het is echt een geweldig mooi album. Ik denk ook een album wat de tand der tijd heeft doorstaan. Want het is nu nog steeds echt een geweldige plaat. Muziekvrienden, maar nu wat anders. Een oude top 40. Eentje uit week 26. Het jaar ga ik nog niks over zeggen. Wat ik wel kan zeggen is dat op nummer 1 in deze lijst staat een liedje van de Amerikaanse singer-songwriter. Het liedje komt uit 1958 en is dus pas veel later een hit. Dat merken we dadelijk vanzelf wel. Het is een one-hit wonder. Dus de man heeft maar 1 hit gehad. En het liedje begint met de volgende tekst. I was walking through the jungle just the other night. Goed, we kijken naar die lijst. Eens even kijken. 7 nieuwelingen. 5 Nederlandstalige liedjes. Muziek uit Engeland, België, Frankrijk, Duitsland, Verenigde Staten, Nederland, Schotland en Suriname.
1: De Stichting Nederlandse Top 40 telt ze op. Wij tellen ze af. De Nederlandse Top 40.
2: Nummer 40.

0: Nou, dat zou niet zo moeilijk zijn. Achter te komen welk jaar dit is. Maar als we dan luisteren naar het volgende liedje.
1: Nieuw.
0: Dan denk je... Die liedjes kwamen toch oorspronkelijk niet uit hetzelfde jaar.

0: Mes emmerdere, zo heet het, Charles Aznavour. Hij zingt over zijn eigen ellende. Maar wel als duo, en dat is interessant. Daarvoor hadden we op 40 Hey Jude van de Beatles. En ja, die twee plaatjes komen niet oorspronkelijk uit hetzelfde jaar. Kan je zeggen dat het een heruitgave was, dat liedje van de Beatles. En misschien kan je nog wel herinneren, die platen, die singeltjes van de Beatles, er verschenen een heleboel van op een gegeven moment. En die zaten allemaal in zo'n groen hoesje. Misschien kan je dat nog wel herinneren, zo'n appelgroen hoesje.
1: Nummer 38.
0: Een band die leuke rockmuziek maakte. Maar op een gegeven moment lieten ze dat los, want de disco was populair. En dat gingen ze dan ook ineens maken.

En zo heet het ook Shake It Down. Waar kennen we ze van? Van Dynamite, Tiger Feet, Lonely This Christmas. En dit, ja, een discoliedje. Ja, de fans konden het niet zo waarderen, muziekvrienden. Staat dus op nummer 38 in die top 40, week 26, 19, nog wat.

En dat geldt denk ik voor heel veel mensen. Nummer 36. Music John Miles staat op nummer 37. Liedje staat er al 10 weken in. Veel disco muziek komen we tegen. En ook dit oude liedje uit, wat was het, de jaren 30 volgens mij. 37 oorspronkelijk. In een discojasje gestoken door Patricia Pai.

Ja, lekkere uitvoering hoor. Maar waar kwam het nou oorspronkelijk vandaan? Ja, ik zei net 1937. Het komt uit een Disney film. Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Echt waar. Someday, maar Prince Will Come op nummer 36. Nieuw. Nummer 35. En nog meer discomuziek. Ik denk dat dit jaar toch wel even de hoogtepunt is geweest van het genre disco. Jimmy James en de Vagabonds.

0: De band Trinity uit België met 002-345-709. That's my number. Hele mond vol. 34 dus disco uit België. En nu op
1: nummer 33.
0: Disco uit Duitsland. De opvolger in de tijd van die grote hit van haar.

33, Marianne Rosenberg met Lieder der Nacht. Amerikaanse disco nu, maar wel met een prachtige intro. Geheigd door Diana Ross. Muziekvrienden, weet wel uit welk jaar we deze top 40 hebben. Het is het jaar waarin het radioprogramma Met het oog op morgen start. Voor het eerst.

12 inch van. Die duurde wel 10 minuten of zo. Dan ging dit stuk eindeloos door. Diana Ross, Love Hangover 32. Nieuw op 31. Muziek uit Volendam. He, even wat andere muziek. Even geen disco. Ja, een echte palingsound. Luister maar.

0: En zo heet het ook Little Spanish Sailor van de band Next One uit Volendam. Met daarin Piet Schilder, André Veerman, Jan Muren, Albert Schilder en Toom Veerman. Ja, ongelooflijk, hè?
1: Nieuw.
0: Drie families. Veel wel vaker voor in bandjes. Muziek nu van een acteur.

0: to be. Hij werd als acteur bekend in de BBC sitcom Just Good Friends. Engelse acteur Paul Nicholas. Hij had ook een liedje. Deze dus. Reggae Like I Used to Be op nummer 30. Bekend liedje nu. Een klassieker in de uitvoering van Frank Farian.
1: Ik weet nog

Oorspronkelijk een liedje van een Amerikaanse artiest, Dickie Lee. En dan overgenomen door de Duitse Frank Farian. Ja, moet je dan zeggen Frank Farian? Ik weet het nooit. Ik denk Frank Farian. Ik denk dat het zijn artiestennaam is. Rocky was het liedje.

0: En ze begonnen als Willy Ferrari en de Rollers met lekkere rock'n'roll te spelen. En ja, verdient natuurlijk niet zo goed, hè? En met dit soort muziek hadden ze hit na hit Ferrari dus op nummer 28 met het liedje Sweet Love.
1: Nummer 27.
0: Kees en Marjan.

0: En zo heet het liedje ook Hoe lang zou het duren? Kees en Marjan, Kees de Wit en Marjan Kampen. En het was tegelijkertijd hun grootste hit. Nummer 26. Deze zou ik graag het tweede gedeelte nog eens keer helemaal willen beluisteren. Een bijzonder lied. Oorspronkelijk komt het uit de jaren 20 van de vorige eeuw. En het interessante van het liedje is dat het een 3D is. En wat is dat dan, zou je denken? Dat is een liedje waar je een voorzanger hebt eigenlijk. Die zingt dan een stuk en dan het koor zingt het precies na. Het liedje heeft een intro van ruim een minuut. Dus dat gaan we niet afwachten. Het tweede gedeelte kan je hem helemaal beluisteren. Nummer 25. Hey, nog zo'n liedje in zo'n goed hoesje gestoken.
1: Yesterday. All my troubles seem so far away.
2: Nummer 24.
0: Kennen we wel, hè, Yesterday. Komt dus niet uit het jaar wat we zoeken. Want Yesterday komt uit...

Welcome back. Hij heeft een beetje een stem als Randy Newman, de frontman van de band Loving Spoonful, John Sebastian. Hij zong en componeerde het liedje Welcome Back, Cutter. Uit tv-serie, dat was het, ja. Een sitcom. Dat was het themaliedje eigenlijk. Welcome Back dus van John Sebastian. Nu

Oorspronkelijk uit Kaatsheuvel, heerlijke country muziek van de Tumbleweeds. Ze hadden een grootste succes met het liedje Somewhere Between, maar dit was een andere Sweet Memories op 23. Amerikaanse band uit volgens mij New York. Of verzin ik dat nou zelf? New Orleans komen ze. Een hele andere hoek. Ja, totaal anders. Dadelijk komen we zo'nzelfde soort band tegen uit New York. Daar was ik waarschijnlijk mee in de bar. 22, de Fatback Band met de Spanish Hustle.

0: Nou, ergens gaan ze zingen Do the Spanish Hustle. Nieuw. De band natuurlijk van Frankie Valli, The Four Seasons, met het liedje Silver Star. Interessant is dat hij deze keer niet de leadzang doet. Hij heeft een hele mooie hoge stem. Deze keer wordt het gezongen door, volgens mij, de drummer, toch?
1: Hey,

Wordt inderdaad gezongen door de drummer Jerry Palsy. Frankie Valli zong wat mee op de achtergrond. Silver Star, zo heet het liedje van The Four Seasons op 21. En het kwam nieuw binnen. Muziek nu uit het gooi. Van een bandje die noemt zich Husky.

En we horen de stem van Loek Halverstad. En de band Husky begeleiden onder andere Wally Tax en Robert Long. Ze hadden dus ook zelf wat liedjes. Zoals dus ook deze. Pretty Little Linda. En dan nu de opvolger in de tijd van Save Your Kisses For Me. Van de Brotherhood of Man.

Ze wonnen dit jaar het Eurovisie Songfestival met Save Your Kisses For Me. En dit was het singeltje wat dat nummer opvolgde. Het lijkt er ook heel veel op, hè? Ja. En zo heet het ook My Sweet Rosaline, nummer 19. Het kwam nieuw binnen als host, nieuw binnengekomen plaat. Muziek nu uit Suriname. Big John Russell. En dat woord big staat ervoor omdat het echt een flinke vent was. En ik zei was, want hij is overleden in 2010. John Russell heet hij. En het liedje was I Never Loved a Woman the Way I Love You. Dat klinkt romantisch. Ja, ik was net in de war met deze band uit New York. Amerikaanse-Italiaanse band. The Brass Construction. 16 minuten duurt het en ze knipten het terug voor een singeltje. Het heet Movin', staat dus op 17. Ja, grotendeels instrumentaal, met af en toe wat zang. Het paste goed in de disco. En daar zijn we inmiddels al achter. Het is echt wel het jaar van de disco. Maar welk jaar, muziekvrienden? Nou, exact. Dit is legendarisch.

the dark. De meeste mensen denken dat het van Jerry and the Pacemakers is, maar het komt al uit 1945. Het was geschreven in de tijd door Richard Rodgers en Oscar Hammerstein voor de musical Carousel uit dus 1945. You'll Never Walk Alone, maar in de uitvoering van onze legendarische Lee Towers.

En zo heet het Glass of Champagne. We kennen ze natuurlijk ook van Girls, Girls, Girls. 13 was dat Sailor. Nu deze legendarische hit. Kom uiteindelijk op nummer 1 terecht. Staat deze week op nummer 12. Peter Frampton van dat legendarische dubbel live album. Het liedje Show Me The Way. I wonder how you're feeling. There's ringing in my ears. Nummer 11. Zeemeeuwen. We hadden net al zeemannen. Ja.

Muziekvrienden, we hebben een oude hitlijst. Eentje uit week 26. Het jaar is 1976. Echt wel. Het jaar van de disco. Ik lees de top 10. We draaien de nummer 1 hit. Die One Hit Wonder. Een liedje uit 1958. Ja, het is dus vast veel later een hit. En daarna ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Het album uit 1968 van Simon en Garfunkel. Bookends. Goed, komt die. Nummer 10. De band Fox met Single Bad. En ik stotter niet, want zo staat het er echt. Nummer 9, You Can Do It, Anita Meijer. Nummer 8, Right Back Where We Started From, Maxine Nightingale. Nummer 7 uit Schotland, Slick met Requiem. Nummer 6, Ik Krijg Een Apart Gevoel Van Binnen. Ik ook, Corrie. Van Corrie en de Rekers. Nummer 5, Blueberry Hill, een liedje opnieuw uitgebracht. Fats Domino. 4, Voor Niets, Bob Bauber. Nummer 3, Arms of Mary, Sullen Brothers and Quiver. 2, Rocky van Don Mercedes. En...

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
2: Het Muziekmuseum.
0: De langspeelplaat van de week.

0: Zit Dijkers met het NOS Journaal. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorinchem zijn 6 mensen aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. Ze komen uit Gorinchem en worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. Politie en OM denken dat handtekeningen op volmachten zijn vervalst. Bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart waren er in Gorinchem al sterke aanwijzingen voor fraude. Eind april werden de verkiezingen daarom daar opnieuw gedaan. Het onderzoek naar de fraude loopt nog. De OM sluit meer aanhoudingen niet uit. Kinderen stonden tijdens de coronacrisis niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de overheid, zegt de kinderombudsman Margriete Kalverboer. Ze wordt momenteel verhoord door de speciale commissie van de Tweede Kamer die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid maar weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou zes marineschepen bouwen voor Duitsland, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu 8 fregatten bij een andere scheepsbouwer. Meerdere organisaties hebben maatregelen genomen tegen de hitte. Over een uur geldt code oranje in bijna het hele land, waarmee het KNMI waarschuwt voor de warmte. Rijkswaterstaat gaat gestrande automobilisten sneller helpen, omdat het asfalt boven de 50 graden kan worden. Ook bruggen hebben last van de warmte. Omdat brugdelen uitzetten, komen ze vast te zitten. Omdat koelen met water erg duur is, gebruikt de provincie Zuid-Holland vandaag een slijptol om brugdelen in te korten als dat nodig is. Het weer zonnig en heet dus, 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, dan wordt het mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
5: Nu is er Kate Els Music Express. 20 hits, 20 stars met Casey en de Sun.

0: andere. Music Express. 20 hits, 20 stars, 20 songs. Nu hardlopen, meteen kopen. Music Express. Maar in 1950 ook op cassette en 1-track. K-Tel's Music Express.
1: This program is climate neutral.
2: Dit programma is klimaatneutraal.
3: All music will be recycled.
2: Alle muziek wordt gerecycled.
4: All music will be recycled.
5: Het Muziekmuseum.
6: The Music Museum.

0: Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 26. En uit die week hebben wij een oude top 40 gekozen, eentje uit 1976. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die lijst kunnen luisteren en ook naar het liedje wat op 1 staat, Jungle Rock, van Henk Mezel. Hij schreef het samen met zijn gitarist Jim Bobo en drummer Bill Collins. Het verscheen op 24 augustus 1958 op single, maar zonder succes. Een oud lied dus. In 1976 hoorde de Britse DJ Roy Williams de plaat en besloot het om het in een aantal clubs te gaan draaien. Het kwam daardoor onder de aandacht van Charlie Records, een Britse platenmaatschappij die zich specialiseerde in heruitgaves. Jungle Rock werd dus opnieuw uitgebracht. Het werd een grote hit in Europa. In de Britse singlelijst kwam het tot een derde plaats. In België tot 2, in Zweden kwam het tot 9. En in Nederland staat het 9 weken in de top 40, waarvan 1 week op de eerste plaats. Henk Mezel was in 1976 inmiddels 53 jaar oud. En vanaf 62 was hij geen zanger meer. Hij was predikant geworden. Ondanks dat treedt hij toch nog op in Top-Pop met het liedje Jungle Walk. Ga maar eens even kijken op YouTube, dan kan je het terugvinden. En het liedje wat we net hoorden is Oh You Pretty Thing in de uitvoering van Peter Noon. Het komt op 26 juni 1971 binnen in de Nederlandse tipparade. De single wordt in Nederland geen hit. In Groot-Brittannië is het nummer goed voor een 12e plaats. Het liedje is door David Bowie geschreven voor zijn album Hunky Dory. Hij heeft de versie van Peter Noon ook geproduceerd. Peter Noon is afkomstig uit Manchester in Engeland. In de jaren 60 is hij zanger van Herman Hermits. Ja, geweldig nummer, hè? Maar ik hoor hem toch het liefst eigenlijk van David Bowie. Oh, You Pretty Thing. Straks tijdens deze rondleiding een popnummer uit 1967... waar 400 miljoen mensen tegelijk naar kijken. Dat is de tijd van voor het internet. Ongelooflijk. En wat was het eerste liedje van Rob de Nijs? Wat hij opnam? Je hoort het straks. En we hebben een langspeelplaat. Het is er eentje uit 1968. Zo'n prachtig vinyle plaat. Het is het vierde studioalbum van een Amerikaanse singer-songwriters duo Simon en Garfunkel. En de LP heet Bookends. Het is echt een hele goede plaat. Vind ik zelf. En dadelijk ook nog muziek uit de 12e James Bond film. Welke was dat ook alweer? En wie zong het themaliedje? Komt uit 1981. En dan vertel ik je nu dat op 23 juni 1973 Red Rose Speedway, de LP van Paul McCartney en Wings, na 3 weken door een langspeelplaat van zijn ex-Beatle-collega George Harrison van de eerste plaats wordt verdreven in de Billboard Top 100. De nieuwe LP, Living in the Material World van George Harrison, staat 5 weken lang op de eerste plaats.
2: Number one.

0: Wekelijks ligt bij iedere platenhandelaar het gedrukte exemplaar van de Top 40. Met daarin behalve de Top 40 alles wat een muziekliefhebber interesseert. Zoals de tipparade, de LP Top 50, de Nederlandstalige Top 10, de alarmschijver LP van de week en nu ook de Disco Top 10 en de klassieke hitparade. Halen, iedere week dat gedrukte exemplaar van de Nederlandse Top 40.
1: 1976.
2: Week 26.
3: Nummer 7.

prachtig. Laatste twee liedjes van kant 1 van het album Bookends van Simon & Garfunkel, wat deze week de langspeelplaat van de week is. Het liedje Old Friends, wat er overloopt in het Bookends thema. Straks nog één liedje en dat is Mrs. Robinson. Dan nu het eerste liedje wat Rob de Nijs opnam. Begin 1962 organiseert het damesblad Romance een groot opgezet landelijke talentenjacht onder de titel Tuk op Talent. De finale van Noord-Holland wordt in het Bellevue Theater in Amsterdam gehouden. De Jolly Dolls, Thijs Leerling, het Orlando Miguel Combo, Bram Biesterveld en Rob de Nijs en de Lords zijn de deelnemers. Op 23 juni 1962 is de landelijke finale in het Concertgebouw in Amsterdam. Deze finale wordt gepresenteerd door Mies Bouwman. Rob de Nijs en de Lords zijn de winnaars van Tuk op Talent. Als hoofdprijs krijgen zij een platencontract bij Phonogram. De eerste single is De Liefde Die Ik Ken. Het liedje is door Stan Haag vertaald van een song van Carole King en Jerry Goffin. Op de B-zijde staat Linda, een door Jack Bulteman uit het Duits vertaald liedje. Maar goed, we luisteren dus naar die A-kant. Het eerste liedje wat Rob de Nijs opnam. De Liefste Die Ik Ken.

0: 33 in die top 40, Lieder der Nacht, Marianne Rosenberg. Week 26, 1976. Straks muziek uit de 12e Bondfilm. Welke was het ook alweer en wie zong het themalied? De film komt uit 1981. Maar eerst nog even...
1: Nummer 26.

0: 26 in die top 40. Week 26, 1976. Een liedje van Bots, 7 dagen lang. Opvallend is de voor- en de nazang. Ja, de zanger zingt eerst de regels en daarna doet het koor. Die doet precies hetzelfde eigenlijk. Dat is dus opvallend aan dit liedje. Dan nu muziek uit de 12e James Bond film. Het gaat hier om For Your Eyes Only. In het Odeon Theater aan Leicester Square in Londen is op 24 juni 1981 de wereldpremière van deze 12e James Bond film. Roger Moore speelt voor de 5e keer de hoofdrol van de geheimagent 007. De Bondgirl is Melina Havelock, gespeeld door de Franse actrice Carole Bouquet. De titelsong van For Your Eyes Only wordt gezongen door Sheena Easton. Het is de eerste keer dat de uitvoerende van het themalied ook in de leader van een James Bond film te zien is. De single komt op 15 augustus 81 binnen de Nederlandse top 40 en staat vanaf 12 september van dat jaar 2 weken lang op de eerste plaats.
1: Explosive. Exclusive.
2: Well, I trust you, Elka.
1: For your amazement, this bond is for you.
2: Oh, by the way, we haven't been properly introduced, Melina. My name is Bond. James Bond.
1: This bond is for your eyes only.

volgende week voor een nieuw album. Dan nu dat popnummer uit 1967, wat tegelijkertijd door 400 miljoen mensen wordt bekeken. Het gaat hier om All You Need Is Love van de Beatles. Op zondag 25 juni 1967 werkte Fab Four namelijk mee aan het tv-programma Our World. Nationale omroepen uit 14 landen wereldwijd, gecoördineerd door de European Broadcast Union, nemen deel aan het programma. Het 2 uur durende evenement wordt op zondag 25 juli 1967 in 24 landen live uitgezonden. Het heeft een geschat publiek van 400 tot 700 miljoen mensen. Het grootste televisiepubliek tot dan toe. 4 communicatiesatellieten worden gebruikt om wereldwijd dekking te bieden. Deze uitzending is een technologische mijlpaal in de televisieuitzendingen. Omdat de uitzending plaatsvond op het hoogtepunt van de Vietnamoorlog, werden de Beatles gevraagd een nummer te schrijven met een positieve boodschap. De televisiekijkers zien de Beatles in de grote EMI-studio aan de Abbey Road in Londen hun nieuwe single All You Need Is Love uitvoeren. De studio is omgetoverd in een feestzaal met spandoeken, serpentines en tientallen ballonnen in de vorm van wereldbollen. De Beatles hebben een hoop vrienden en collega's uitgenodigd voor het evenement, zoals Brian Jones, Jane Asher, Patti Boyd, Mick Jagger, Eric Clapton, Donovan, Keith Moon, Marianne Faithfull, Gary Leeds van de Walker Brothers en Graham Nash van de Hollies. Hoewel Our World oorspronkelijk in zwart-wit is opgenomen en uitgezonden, werd het optreden van de Beatles later ingekleurd voor de tv-special The Beatles Anthology uit 1995. Na de tv-uitzending in 1967 worden de opnamebanden van All You Need Is Love zo snel mogelijk naar de Verenigde Staten, Canada, Japan en Australië gevlogen, zodat de single wereldwijd op 7 juli 1967 kan worden uitgebracht. We gaan nu luisteren naar het geluid van de originele tv-uitzending opname voordat het werd gemixt voor de single.

0: Zo klonk het op zondag 25 juni 1967. All You Need Is Love van de Beatles. Muziekvrienden, we zijn aan het eind van de rondleiding. Ik heb er nog één.
1: Nummer 17.
0: Volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. Je kunt ons natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Rond deze tijd gaat in een groot deel van Nederland code oranje in. Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland geldt de waarschuwing niet. Volgens het KNMI wordt het benauwd door de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid. Daarnaast waarschuwt het RIVM ook voor smog. Onder meer ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten daarom uitkijken. Op de weg wordt er ook rekening gehouden met de hitte. Rijkswaterstaat sleept mensen met pech zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of een tankstation. En op het spoor rijden minder treinen. In Gorinchem zijn gisteren 6 mensen opgepakt in verband met stembusfraude bij de verkiezingen van 18 maart. Er werd toen bij 1 stembureau opvallend vaak gestemd met een volmacht. De mensen die nu zijn opgepakt worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De politie en het OM denken dat ze handtekeningen op volmachten hebben vervalst. In het onderzoek in Gorinchem worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts die onlangs terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. Daar is momenteel een grote uitbraak van ebola. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt dat de situatie van de arts nauwlettend wordt gevolgd. Ebola is erg besmettelijk en dodelijk. De helft van de mensen die het virus krijgt overlijdt er ook aan. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 1000 mensen besmet geraakt en zijn zeker 267 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Het Vlaamse tv-programma Blokken krijgt na 33 jaar en 7000 afleveringen een nieuwe presentator. Ben Krabbe maakt nog 1 seizoen van het programma. Wat hij daarna gaat doen is nog niet bekend. Blokken is de langstlopende dagelijkse tv-quiz ter wereld. Het is een combinatie van een kennisquiz en het spelletje Tetris. Het programma wordt overgenomen door Sven de Leijer, die ooit publieksopwarmer bij het VRT-programma was. Het weer zonnig en heet, 30 graden in het noorden en 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Het is vandaag woensdag 24 juni, ja, en het is een hele snikhete dag, ook hier bij Eemland 1 Actueel. Goedemorgen, iedereen die luistert. We gaan u een beetje door de warmte heen helpen op deze ochtend en straks vertelt onze weerman Klaas Bijker of dat nou aan blijft houden of dat we een verfrissend regenbuitje gaan krijgen. Het is vandaag ook Sint-Jansdag en dat is de geboortedag van Johannes de Doper. Op 24 juni wordt wereldwijd Sint-Jansdag gevierd. Wat historisch gezien nauw verbonden is met midzomer. En midzomer, ja, dat is het zeker. Verder vandaag bij Eemland 1 Actueel. Inclusief onderwijs, ja, dat moet de norm zijn. Deze ambitie van het ministerie van Onderwijs wordt een grote uitdaging voor scholen. De Echte Meiden podcast over identiteit, sociale media en andere herkenbare onderwerpen voor meiden vanaf 14 jaar. De Nederlandse natuur verslechtert, daarover meer strakjes en ja, onze wekelijkse WK-rubriek met Ramon Werntsen. Dus blijf er gezellig bij. Dit is Eemland 1 Actueel van woensdag 24 juni.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosk.

0: Ja, kent u er nog? Bonnie Lou. 1953 kwam dit nummer uit. Seven Lonely Days. Ja, heerlijk. We gaan weer terug in de tijd vandaag bij Eemland 1 Actueel. In 2035, en dan gaan we een stukje naar voren, moet inclusief onderwijs in Nederland de norm zijn. Een grote ambitie van het ministerie van Onderwijs, wat dat inhoudt en hoe dat tot stand moet komen, daarover praat ik vanochtend met Anne Meijers, bestuurder samenwerking verband De Eem. Anne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Als we praten over inclusief onderwijs, wat wordt daar precies mee bedoeld?
1: Ja, in principe gaat het bij inclusief onderwijs om het uitgangspunt dat alle kinderen zo dichtbij mogelijk waar ze wonen naar een reguliere school kunnen. Ja, omdat ze daar hun opleiding kunnen volgen samen met hun vriendjes en vriendinnetjes die ze ook na schooltijd ontmoeten, zodat ze ook deel zijn van de gemeenschap.
0: Dat is wat er bedoeld wordt met inclusief onderwijs.
1: Ja, nou ja, daar kan je ongeveer op promoveren, want er zijn heel veel verschillende beelden bij wat inclusief onderwijs
0: betekent. Ja, nou precies, daarom vraag ik het ook.
1: Ja. Ja. Nee, kijk, wij houden toch als uitgangspunt aan dat je eigenlijk kijkt, hè, kunnen kinderen naar een reguliere school in hun eigen buurt? En wat is er voor nodig om dat met elkaar te realiseren?
0: Ja, dat kan niet altijd, hè. Er is niet altijd plek dichtbij je huis.
1: Nee, er is niet altijd plek, maar het gaat er denk ik vooral om dat je de vraag moet stellen, wat hebben kinderen nodig om goed tot ontwikkeling te komen? En hoe moeten we dat dan met elkaar in het onderwijs goed organiseren?
0: Uh-huh.
1: En dat is niet altijd een kwestie van, hè, dat de reguliere school geen plek heeft, maar dat kinderen bepaalde ondersteuning nodig hebben die niet elke school kan bieden.
0: Op die manier.
1: En we kennen natuurlijk allemaal wel het beeld van de busjes die kinderen ophalen en ze een eindje verder wegrijden naar een andere school. En dat is ook goed.
0: Ja.
1: Nou
0: zijn er ook ouders die kiezen voor, vanwege geloof bijvoorbeeld, dat neem ik even als voorbeeld, die kiezen voor een school dat een stukje weg is, niet in de buurt. Kan dat gewoon blijven of wil eigenlijk het ministerie van Onderwijs dat voorbij gaat, dat dat gewoon ook dicht in de buurt moet zijn?
1: Ja, wat het ministerie van Onderwijs wil, daar waag ik me niet aan.
0: Het is een idee. Dit komt van het ministerie van Onderwijs, hè?
1: Ja, maar kijk, dit gaat over de vrijheid van onderwijs, hè. Als het gaat om geloofsovertuiging. We hebben natuurlijk de vrijheid van ouders van schoolkeuze.
0: Mm-hmm.
1: En dat is altijd zo. Dus het is niet af te dwingen dat je je kind naar de buurtschool stuurt als jij de voorkeur hebt voor een andere school. En dat kan niet alleen gaan om geloofsovertuiging. Dat zijn soms ook, hè, de idee achter een Montessori-school of achter een vrije school of een school die een heel specifiek aanbod heeft. Nee, dat zal wel blijven bestaan. Het gaat nu echt om kinderen waarvan je denkt, hé, die kunnen niet op de school in de buurt blijven omdat er bepaalde vraagstukken zijn die te maken hebben bijvoorbeeld met gedrag of met autisme. Soms kinderen met een fysieke beperking. En je moet ook denken aan kinderen die bijvoorbeeld langdurig ziek zijn. Hoe ga je daar nou als reguliere school mee om?
0: Ja.
1: En dan is het ook wel fijn, hè, dat is de andere kant van die medaille natuurlijk, dat er scholen zijn die zo gespecialiseerd zijn dat ze dat soort kinderen gewoon heel goed kunnen opvangen.
0: Ja. Kunnen scholen dit wel aanpakken? Hebben ze ondersteuning nodig hierbij?
1: Ja, dat denk ik wel. En die krijgen ze denk ik ook. Hè. Het is in Nederland zo dat wij in 75 regio's zijn ingedeeld. En elke regio heeft een samenwerkingsverband, zoals wij er zijn voor de regio Eemland.
0: Mm-hmm.
1: En daar is geld, kennis, expertise beschikbaar. En natuurlijk ook het contact met andere scholen en andere besturen over hoe je dit nou op een goede manier kan doen.
0: Ja.
1: En dat vraagt inderdaad ook best veel. Hè?
0: Ja.
1: Dus alles wat er in het onderwijs al gaande is.
0: Ja, precies. Nou ja, er wordt genoemd 2035. Dat lijkt nog wel even weg, maar zoals je zegt, er zijn al grote uitdagingen. Is het een haalbare kaart?
1: Nou, kijk, ik denk niet dat 2035 het moment is dat er helemaal geen scholen meer zijn voor gespecialiseerd onderwijs. Ik denk sowieso niet dat dat het uitgangspunt moet zijn. Hè. Dat is ook maar een middel. Het gaat er eigenlijk om dat je het onderwijs zo goed inricht dat zoveel mogelijk kinderen heel goed onderwijs krijgen wat bij hen past. En het is altijd goed, hè, om een stip op de horizon te zetten van, nou, dat willen we in 2035. Maar ik denk niet dat wij naar volledig inclusief onderwijs gaan, waarbij de scholen die we hebben voor gespecialiseerd onderwijs niet meer zouden bestaan.
0: Nee.
1: Ik denk wel dat ze een stukje kleiner kunnen.
0: Ja.
1: Maar ja. Ik denk niet dat dat helemaal opgeheven gaat worden. Daarvoor zijn ze ook te belangrijk. Hè? Dus er zijn ook gewoon echt kinderen waarvoor je weet, dat is voor hen de allerbeste plek. Daar komen zij tot ontwikkeling.
0: Ja, de SVW, Samenwerkingsverband de EEM. Jullie werken samen met scholen. Jullie gaan kijken hoe dat ingericht kan worden. Welke route gaan jullie steunen? Hoe gaan jullie dat aanpakken?
1: Ja, nou, mooie vraag. We doen dat eigenlijk vanuit het perspectief dat de leden van het samenwerkingsverband, hè, dat zijn de schoolbesturen, zelf zo stevig mogelijk in het zadel moeten zitten om hun eigen scholen te ondersteunen. Dus wij geven wat geld aan de schoolbesturen, waarbij zij zelf kunnen kijken wat is er nodig voor welke school binnen ons bestuur. En sommige scholen zijn eenpitter, hè, dus die besteden dat geld natuurlijk meteen zelf. Daarnaast hebben wij een aantal collega's die aan de scholen zijn gekoppeld. Dus die kijken mee, die ondersteunen, die geven advies, die kijken wat er zou kunnen gebeuren in de ontwikkeling. We hebben een heel aanbod aan professionaliseringsactiviteiten. Ja, dus nascholing, bijscholing voor leerkrachten, voor intern begeleiders. Soms ook voor schooldirecteuren over hoe je om kan gaan met inclusief onderwijs en wat er voor nodig is. En daarnaast zorgen wij gezamenlijk dat als het dan even niet lukt, dat er ook plekjes zijn waar kinderen wel heen kunnen.
0: Ja, denk je dat ouders hier blij mee zijn met deze nieuwe vorm straks van hoe de school in elkaar zit? Als daar allerlei kinderen in de klas zitten bij hun kind, wordt daar met de ouders over gesproken?
1: Ja, dat is leuk dat je dat vraagt. We hebben, er is veel onderzoek gedaan. Hè, want soms denken ouders van ja, dan zitten kinderen in de klas, daar gaat dan alle aandacht heen. En mijn kind dan.
0: Ja, ja.
1: Maar uit onderzoek blijkt dat als er zeg maar wordt ingezet op specifieke ondersteuning in de klas, bijvoorbeeld door extra uitleg te geven of de tijd wat te verlengen die kinderen kunnen gebruiken om stof te lezen of tot zich te nemen, dat eigenlijk alle kinderen daar baat bij hebben. Dus het is niet zo dat als je zegt we doen het voor de één en het blijft ook bij die één. Je doet iets voor de één en daar profiteren ook de anderen van.
0: Ja, dat is eigenlijk de bedoeling, hè? Dus dat ouders niet bang straks worden dat hun kind een beetje ondergesneeuwd raakt.
1: Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling.
0: Nee.
1: Ja.
0: Anne Meijers, als mensen wat meer willen weten over dit onderwerp, dan kunnen ze naar de website, hè, van jullie.
1: Zeker, ja.
0: Ja, en dat is, als ik het goed heb, want het is best wel een lange website, dus mensen moeten even goed luisteren. www.swvdeem.nl
1: Ja. Heel goed.
0: Ja, en ze kunnen eventueel ook naar de website van de Rijksoverheid bij inclusief onderwijs in 2035.
1: Zeker. En wat wij dan ook nog hebben, hè, als je als ouder hier nu mee bezig bent en je zoekt daar wat advies of ondersteuning bij, hebben we ook een jeugd- en een oudersteunpunt.
0: Kijk.
1: Daar kunnen ouders ook terecht bij het spreekuur op maandag en donderdagmiddag.
0: Maandag en donderdagmiddag. En waar is dat spreekuur dan?
1: Het spreekuur is telefonisch. Daar kan je een afspraak voor maken. Vind je ook via onze website.
0: Via de website. Ik noem nog een keer www.swvdeem.nl. En daar kunnen de ouders en mensen die hier meer over willen weten, kunnen ze alles vinden. Of jullie even bellen. Dankjewel,
1: zeker,
0: Anne Meijers, voor de uitleg. En ik wens je een hele fijne en hou het cool dag.
1: Ja. Hetzelfde.
0: Dankjewel.
1: Mooie uitzending. Dag.

Ja, Connie Palme was dat. En al heb je geen sterren op je kraag en geen streep op je mouw. En zo zie je maar, de liefde, ja, dat hangt niet af van wat je doet, hè, als man. En als de vrouw eenmaal gek op je is, dan ja, al ben je, weet ik veel wat. De liefde gaat wel door de maag. Maar dat is meer omgekeerd voor de man. En daarvoor hoorden we de Platters met The Great Pretender. En dat was alweer terug in de tijd 1959. Wij proberen hier bij Eemland 1 Actueel contact te krijgen met Marije van den Berg. Want er is een nieuwe podcast uitgekomen, Meidenpodcast. En die heet De Echte Meidenpodcast. En ja, dat is een wekelijkse podcast voor meisjes tussen de 15 en 18 jaar. Waar allerlei onderwerpen in worden besproken. Helaas kunnen we Marije van den Berg niet te pakken krijgen. Maar we blijven het proberen. En ik hoop dat dat nog gaat lukken. Maar tot die tijd draaien we even nog een leuke plaat voor u.

Ja hoor, daar kwamen ze voorbij, Diana en Belinda. En weliswaar van Paulenka en Chris Andrews. Leuke muziek hier bij Eemland 1 Actueel op deze woensdag de 24e juni. Ik heb even wat tennisnieuws voor u. En dat gaat over Guy den Ouden en Max Haukes. De Dutch Open heb ik het over. Doen opnieuw mee aan de Dutch Open Tournament op de banen van Eemslag. Tennis en padel in Bunschoten. Het toernooi duurde van 12 tot en met 19 juli. Dus we hebben nog even tijd om kaartjes te kopen. De Chileen Tomas Barrios Vera, de winnaar van 2 jaar geleden, is de hooggeplaatste speler. Hij staat op de 135ste plek van de wereldranglijst. Den Ouden en Haukes maakten begin dit jaar deel uit van het Nederlands Davis Cup team. Ze zijn respectievelijk de nummers 4 en 5 van Nederland. Deze week waren ze actief in de kwalificaties van Wimbledon. De 24-jarige Den Ouden is de nummer 242 van de wereld, de 1 jaar oudere. Haukes staat 11 plekken hoger. Barrios Vera keert terug in de Dutch Open en hij veroverde in 2024 de titel toen het toernooi nog op de Alta in Amersfoort werd gespeeld. De Chileen versloeg 2 jaar terug in de finale de Rus Alexei Zakharov in straight sets. Hoe dat dit jaar er allemaal uit gaat zien, ja, dat moeten we eventjes nog wachten op de volgende maand juli. En dan gaan we het allemaal voor u meemaken en beleven. En hoort u alle nieuwtjes daarover, de Dutch Open, hier bij Eemland 1 Actueel. We gaan nog een plaat voor u draaien en daarna is het tijd voor Klaas Bijker met het weer. En dan horen we of het nou zo warm blijft of dat we een beetje af gaan koelen.

0: Zeg, meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg, Doris, heb je nou niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten.

weg van je stuk als je het ziet, dat pril geluk. Hij vreet me hele jas kapot, alleen voor haar die dot van de mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat aan me knacht. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou? Maar toen begreep ik het

Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch de jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: toch leven met die lieve Charlotte en moddige Bas. Met een dochter van Motte wonen in mijn jas.
1: Ja, kent u hem nog? Doris, Tom Anders. Met zijn jas en de motten en zijn snor. Ja, wie kent hem niet? En zeker de ouderen onder ons. En ja, hoe leuk was het die show te bekijken met Doris. Ik kijk naar de klok en het is de hoogste tijd voor het weer met Klaas Bijker.
2: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
1: Goedemorgen, Klaas.
3: Goedemorgen. Ik ken hem als Dolphy Zalfie.
1: Ja, dat woord ken ik ook. Nou, moet ik je even kort vertellen. Ik ben opgegroeid in Utrecht. En als je dan tegen iemand zei Dolphy Zalfie, dan werd daarmee bedoeld dat je een beetje een slompie was.
3: Ja.
1: Ken jij die uitdrukking ook?
3: Nee. Ik ben geen Utrechtenaar.
1: Nee, nou dan...
3: Ik ben oorspronkelijk Twentenaar.
1: Ah, nou dan zul je ook wel vast van die gezegdes hebben. Maar dat was dus in Utrecht. Als ze zeiden een Dolphie Zalfie, nou ja, dan was je niet echt een hippe jongen.
3: Nee. En in Twente was je een tukker. Ik heb mijn zakdoek in tuk.
1: Oh, nee, die ken ik weer niet.
3: Tuk is zak in de Twent.
1: Oh, een zak. Oh. Ja. Nou, we moeten eens om de tafel met leuke gezegd, dus.
3: Dat kun je ook weer dubbelzinnig opvatten.
1: Ja, daarom ga ik er maar verder niet mee door. Nou, het smeltpunt is hoog hier in Baren. Hoe is het daar bij jou?
3: Ja, het is overal hetzelfde. Smeltpunt, ja. Gelukkig smelten we niet, maar je zou het maar zo kunnen veranderen in een plas water.
1: Nou.
3: Zeker als je ijs was.
1: Ja, nou ja. Wij mensen bestaan voor een groot deel uit water, dus ja.
3: Ja.
1: Maar goed, Klaas, gaan we dit houden zo? Die extreme hitte, mag ik het noemen. Ja. Of krijgen we nog wat afkoeling?
3: Dat moeten we even op wachten. Dus tot en met zondag zitten we in extreme hitte. Vandaag al boven de 35 graden is even een probleempje of we daar overheen gaan. Maar dan gaan we morgen tot en met zondag overheen.
1: Oei.
3: Dus meer dan 35 graden en de bovengrens is iets van 38, 39 graden.
1: Ja.
3: Ja, maar het is niet zo erg in Frankrijk. In Frankrijk zijn alle records, temperatuurrecords gebroken en dat in juli.
1: Ja.
3: Normaal gesproken vallen records in juli en augustus.
1: Ja.
3: Dus dat betekent helaas ook nog iets voor de toekomst. Het kan dus nog warmer.
1: Ja, ik moet er niet aan denken, eerlijk gezegd. Maar goed, er zijn nog steeds mensen die het heerlijk vinden. Maar ik denk dat de meeste van ons dit toch wel wat overdreven vinden. Maar goed koelte opzoeken, denk ik, Klaas.
3: Ja, misschien, ik ben van plan om een fles in de vriezer te zetten. Dan zet ik die bevroren fles bij de radiator.
1: Ja.
3: Die helpt dat een beetje.
1: Ik denk dat dat wel helpt. Dus als mensen niet echt naar buiten hoeven, dan zou ik zeggen blijf lekker binnen. Maar er komt geen onweer of dat soort dingen aan.
3: Nee. Het ziet er ook naar uit dat als de hitte voorbij is, dat het ook niet gepaard gaat met regen of onweer. Tenminste niet van betekenis.
1: Nee.
3: Maar op termijn wel hoor. Dus de temperatuurdaling zet in vanaf maandag. En we beginnen met bijna 40 graden. En we eindigen met een temperatuur die 20 graden lager ligt.
1: Oei, dat scheelt 20 graden. Dat is,
3: Van 38 naar 18 op termijn.
1: Allemachtig.
3: Maar dat is ver vooruit hoor. Dat kan meevallen. Maar ik zie dat in ieder geval nu wel virtueel. Althans zou dat gebeuren.
1: Ja. Nou ja. Klaas, zoals ik het altijd zeg. Jij houdt ons dagelijks op de hoogte. Ja. Keep it cool zou ik zeggen vandaag. Hè?
3: Ja.
1: Zet de fles voor de waaier.
3: Ja.
1: Zet
3: de lucht in beweging.
1: Ja.
3: Dat scheelt ook altijd een beetje.
1: Ja.
3: Ik hoop niet dat mensen nu denken, dit komt vaker voor, dus ik ga ook een airconditioning aanschaffen. Als we dat allemaal gaan doen en zetten die tegelijk aan in de toekomst, dan weet je wat je hebt.
1: Ja.
3: Stroomuitval.
1: Dan hebben we dat weer.
3: Dan hebben we helemaal niks meer.
1: Dus laten we dat nou maar niet doen. Klaas, ik dank je voor vandaag.
3: Okay.
1: Ik wens je heel veel sterkte met de hitte vandaag.
3: Ja, gelijk, hè.
1: En dus tot morgen weer.
3: Even doorbijten.
1: Even.
3: En het eindigt met een hele koele periode. Met woensdag heel veel regen. Volgende week.
1: Dan
3: heb ik het morgen over of dat nog steeds zo is.
1: Goed zo. Dank je wel, Klaas. Fijne dag verder.

0: Ja, kent u ze nog? En ik denk de oudere luisteraars onder ons zeker wel. Edmundo Ross. En wij hadden thuis, toen ik nog heel klein was, de langspeelplaat. En mijn moeder, ja, ze leeft niet meer, maar ze was er dol op. Istanbul, Constantinopel, Edmundo Ross. We gaan over naar de natuur. Ja, die staat er niet zo best voor. En Nederland geeft jaarlijks miljarden uit aan de natuur. En sterker nog, Nederland behoort tot de grootste investeerders in natuurbeleid in Europa. Ondertussen verdwijnen wandelpaden achter hekken en worden gebieden afgesloten. En dat is ook zo hier in onze regio. Ik ga erover praten met Geesje Rotgens. Zij is landbouwjournalist. Geesje, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, welkom in het programma. Ja, de Nederlandse natuur in de afgelopen 6 jaar flink verslechterd. En dat is gebleken uit natuurgegevens die Nederland onlangs naar Brussel heeft gestuurd. Jij hebt onderzoek gedaan daarnaar. En even voor de duidelijkheid, hoe staat onze natuur er op dit moment voor in verhouding met andere Europese landen?
1: Kijk, ik wil heel graag de natuurgegevens hebben. Daar zit ik al een tijdje achteraan. Kijk, ja. Nederland heeft inderdaad gerapporteerd dat de natuur de afgelopen jaren fors verslechterd is. Dat blijkt uit de natuurgegevens. Ik wil dus heel graag die natuurgegevens hebben. Maar dat blijkt niet mogelijk. Ze zijn niet beschikbaar.
0: Ah, dus jij hebt ze niet gekregen?
1: Nee, want voordat ik iets zeg, of in ieder geval... als de overheid iets zegt, dan wil ik dat heel graag kunnen controleren.
0: Ja.
1: Maar die gegevens zijn gewoon niet beschikbaar. Dus de overheid zegt wel, wij werken eraan om ze beschikbaar te krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Ik wil ook graag weten, hoe hebben jullie dat gerapporteerd? Kijk, ik weet dat de overheid ook werkt met soortenlijsten. In bepaalde natuurgebieden, in bepaalde soorten natuur, wil men graag bepaalde soorten hebben.
0: Ja, ja.
1: En als die soorten er niet zijn, of als veel van die soorten er niet zijn, dan gaat het slecht met de natuur, even gechargeerd. En als veel van die soorten er wel zijn, gaat het goed met de natuur.
0: Ja.
1: Kijk, ik heb voor bepaalde natuurgebieden ook gezien dat er soortenlijstjes aanhangen van soorten die gewoon in de hele provincie niet voorkomen.
0: Nee, heb je het dan over de provincie Utrecht? Of heb je het over verschillende provincies?
1: Over alle natuurgebieden eigenlijk, over heel Nederland.
0: Heel Nederland.
1: Ik wil gewoon heel graag... Ik baseer me altijd op data, cijfers. Ik ben wat dat betreft dol op data en cijfers. Ook als een van de weinige landbouwjournalisten, maar ook in de journalisten, denk ik. Ik wil altijd die cijfers zien.
0: Ja,
1: ik vraag ze ook altijd op.
0: Ja, nou heb jij, Geesje, jij hebt onderzoek gedaan naar de kosten van natuurherstel in Nederland en Europa. Wat ik net noemde, Nederland geeft jaarlijks miljarden uit aan onze natuur. Als ik even naar onze eigen regio kijk als voorbeeld, hier de regio Eemland. En ik kijk bijvoorbeeld naar het bos hier in Baren. 4 hectare is gewoon niet te betreden voor de bezoeker. Hè? En als ik dan de reactie van Staatsbosbeheer erbij neem, ja, die vinden dat helemaal geen probleem. Die maken zich daar helemaal niet zo druk over. Dan denk ik, waar gaat dan al dat geld naartoe?
1: Ja, dat klopt. Kijk, ik heb niet veel meer gedaan dan alle cijfers in Brussel opgehaald. Brussel registreert het allemaal veel makkelijker vaak dan Nederland zelf. Dus ik heb niet meer gedaan dan dat. En ik heb ook gekeken waar al dat geld naartoe gaat. Er gaat maar relatief weinig naar het beheer. Maar er gaat gigantisch veel naar projecten. Dan moet je echt... denken aan van bossen die weggehaald worden om er andere natuur van te maken. Hele gebieden die afgegraven worden om daar een bepaalde soorten te krijgen. Zeg maar van dat soort hele grote projecten.
0: Ja, maar werkt dat ook om die natuur te verbeteren dan?
1: Ik ga ook geregeld het veld in om te kijken, want ik wil het ook altijd zien.
0: Mm-hmm.
1: Soms, je ziet hele geslaagde projecten. Maar ik kom ook projecten tegen, daar worden grote prikkeldraad omheen gelegd en grote borden ervoor, kwetsbare natuur. Daar ga ik gewoon daar onder het prikkeldraad door om eens te kijken. En dan zie ik ook geregeld 1 grote rotzooi. Dan heeft men wel heel veel geld gekregen voor het project.
0: Ja.
1: Het hele gebied wordt heringericht.
0: Ja.
1: Vervolgens wordt het niet meer beheerd. Ja, en dan is het gewoon na een aantal jaren één grote rotzooi, zeg maar.
0: Ja. Nou, is dat,
1: dat kom ik ook tegen.
0: Ja, nou ja, dat is heel erg jammer. En dan zeg ik het heel voorzichtig. Want kijk, er gaat heel veel geld. En dat is ook het geld van, ja, van de belastingbetaler. Dat gaat daarin zitten. En mensen stuiten steeds meer op gesloten gebieden. Waar ze dan niet meer mogen wandelen. Niet meer mogen fietsen. Tot slot zou ik willen zeggen. Want we kunnen hier veel langer over praten. Hoe moet dat op korte termijn aangepakt worden?
1: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Kijk, en wat ik ook heel bizar vind, is dat er altijd een bordje kwetsbare natuur voor wordt gezet.
0: Mm-hmm.
1: Kijk, ik snap gewoon ook dat als het broedseizoen is en de broeden vogels, dan wil je daar gewoon niet in. Maar ik ben ook wel eens achter die bordjes kwetsbare natuur gaan kijken. En ik kom daar te vaak een groot rommeltje tegen. Waar je ook eigenlijk de mensen niet in wilt hebben, want dan zien ze dat er een rommeltje is.
0: Aha, dus we mogen eigenlijk niet zien wat er gebeurt.
1: Dat ben ik al verschillende keren tegengekomen.
0: Ja, ja. Ja.
1: Geesje. Dus eigenlijk zou ik haar zeggen, een oproep aan de journalistiek. Check dit voor dingen wel, want er gaat heel veel belastinggeld naartoe. Ga toch op een geschikt moment buiten het broedseizoen gewoon toch eens kijken.
0: Ga maar eens kijken. En rapporteer en geef het door. En verspreid het, zou ik zeggen. Hè? Want ja, dit kan zo niet doorgaan.
1: Want als wij gewoon ook onze redactie gewoon tips krijgen van hey, we denken dat hier iets niet klopt. Kijk, ik zou ook even in, want ik kreeg het Baarnse Bos, dus niet zoveel hebben, maar ja, de buurt, dat kreeg ik door ook van jullie redactie, van wat dat er aan de hand was.
0: Ja, en, precies.
1: Ik kan altijd heel moeilijk iets zeggen over een gebied als ik niet zelf even ben gaan kijken.
0: Ja, dus, nou ik zou zeggen, kom naar Baren en ga maar eens even kijken. Want,
1: ga ik zeker doen.
0: Ja, dat zou ik zeker doen. Geesje, jammer dat we er maar zo kort over kunnen praten. Maar ja, dat is radio. Ik wil wel tegen de luisteraar zeggen van er is een podcast hierover. Podcast, dat is van Radio 1. En dat heet Op zijn kop. En daar kun je veel meer horen over dit onderwerp. En dan kun je jou ook even horen in gesprek hierover. Met de podcastmakers.
1: Prima.
0: Ja, lijkt mij goed. En blijf zoeken, hè? En blijf het verspreiden, zou ik zeggen.
1: Gaan we doen.
0: Dankjewel, Geesje. Geesje Rotkens, landbouwjournalist. Ja, jammer dat we er niet lang over kunnen praten. Maar ik zou zeggen, mensen, houd in de gaten.

0: De platen waren kort, maar oh, wat waren ze lekker. En is het te warm om te twisten? Ik vind van niet. Little Richard met Long Tall Sally was dat. Ja, dan zijn we alweer toe aan het laatste onderwerp van vandaag hier bij Eemland 1 Actueel. Op weg naar het WK. En dan kijken we niet alleen vooruit, maar we blikken ook weer terug. De geschiedenis van het wereldkampioenschap zit vol onvergetelijke momenten, bijzondere records en verhalen. En daarom praten wij iedere woensdag met Ramon Wernsen, kenner van de historie van het wereldkampioenschap voetbal. Ramon, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, jij bent kenner van de historie van het wereldkampioenschap voetbal. En om maar gelijk te beginnen met de wedstrijd van afgelopen zaterdag van Oranje tegen Zweden. Ja, de wissels van Koeman pakten nu wel goed uit, hè?
1: Zeker.
0: Ja.
1: De wissels pakten prima uit. En ere wie ere toekomt. Vorige week met de laatste wedstrijd, of de eerste wedstrijd moet ik zeggen, was er kritiek op de wissels.
0: Mm-hmm.
1: En nu mag je hem uiteraard, het gelijk staat nu aan zijn zijde. Had prima wissels door Brian Brobbey in de spits te zetten. Nou, die beloonde dat gelijk bij 2 doelpunten. Wat ook nog aardig was dat het 2e doelpunt van Brian Brobbey de 100ste WK-doelpunt van het Nederlands elftal op een WK was.
0: Kijk, hoe leuk is dat, hè?
1: Ja. Nee, voor de eerste moeten we ver teruggaan naar het WK van 1934 in Italië. Toen scoorde Kik Smit de gelijkmaker tegen Zwitserland. En dat was het eerste WK-doelpunt. Nou, en nu voor Brian Brobbey het 100ste doelpunt.
0: Oh, geweldig, geweldig.
1: Ja,
0: een 5-1 overwinning. Ja, dat hadden eigenlijk maar heel weinig mensen voorspeld. Ik niet in ieder geval. En jij, toen jij naar de wedstrijd keek, wat dacht je?
1: Nou ja, eerlijk is eerlijk. Zeker omdat ik op basis van statistieken met name kijk, had ik dat zeker niet verwacht. Vorige uitzending hadden we gesproken nog over een nipte overwinning. En eigenlijk is dat ook niet zo gek, want het Nederlands elftal heeft op een WK slechts 2 keer eerder met 5-1 gewonnen. Dat was op het WK 78 tegen Oostenrijk. En iedereen kent nog de wedstrijd tegen Spanje in Brazilië met 5-1. En 1 keer eerder met 5-0 van Zuid-Korea in 98. Dus het is vrij zeldzaam dat het Nederlands elftal op een WK met een dergelijke groot verschil wint.
0: Nou ja, 5-1 is eigenlijk ook wel een soort monster. Scoren zeg maar, hè, tijdens een WK. Alhoewel, er vallen wel wat meer doelpunten misschien dan verwacht. In dit toernooi worden toch wel records verbroken. Kun je er een aantal noemen?
1: Ja, zeker. Nou ja, je noemde het aantal doelpunten, hè, dat er veel wordt gescoord. En dat klopt inderdaad. Dus we staan nu na 48 wedstrijden. Dus we zijn bijna op de helft. Hè, 104 wedstrijden. 141 keer gescoord. Dus als je snel het gemiddelde uitrekent, dan kom je op bijna 3 per wedstrijd. En dat is sinds het wereldkampioenschap van 1970. Dus dan moeten we heel ver teruggaan in de tijd. Niet meer voorgekomen. Dus dat betekent zeker dat er lekker gescoord wordt. Een ander belangrijk record, wat denk ik heel veel mensen die van voetbal houden hebben meegekregen, is dat Lionel Messi, de Argentijnse superster, eindelijk het aantal doelpunten op een WK heeft verbroken. Hij nam dat over van Miroslav Klose, een Duitser.
0: Mm-hmm.
1: Die stond op 16 doelpunten. Nou, is dat Lionel Messi, de Argentijnse superster, eindelijk het aantal doelpunten op een WK heeft verbroken. Hij nam dat over van Miroslav Klose. Een Duitser.
0: Mm-hmm.
1: Die stond op 16 doelpunten. Nou, inmiddels staat Messi op 18. En Mbappé, de

0: Fransman tijdens de WK van 1958 in Zweden. Hij scoorde 13 keer in 6 wedstrijden. Nou ja, Lionel Messi staat nu op 5, miste ook nog een penalty. Mbappé staat op 4. Ze hebben nog wat wedstrijden voor de boeg als het goed is. Dus wellicht wordt ook dat record verbroken.
1: Ja, is het ook een record dat Messi met een penalty mis... schiet.
0: Ja, nou ja, het is wel de eerste... of dat een record is, het komt zelden voor. En het is in ieder geval de eerste gemiste penalty van dit WK. En anders had hij al op 19 doelpunten gestaan. Aan de andere kant, vorige keer hadden we volop gesproken over Messi, over zijn 3 doelpunten die hij in de vorige wedstrijd maakte. Aan de andere kant, als je de beelden nog eens goed bekijkt, had hij misschien wel een rode kaart gehad moeten hebben. Maar goed, het is Messi, dus die stuur je niet zomaar van het veld af.
1: Nou ja, dat vraag ik mij dus ook af. Hè? Maakt het nog uit wie er dan daar staat? Want jij zegt het, ze sturen Messi niet met de rode kaart van het veld. Maar eigenlijk mag dat niet tellen. Maar goed.
0: Nou, dat kunnen we nooit bewijzen. Maar ik denk zeker dat de naam van de speler, als het de rechtsback van Saoedi-Arabië was geweest, dat er anders gekeken was naar deze overtreding.
1: Waarschijnlijk wel.
0: Waarschijnlijk.
1: Maar goed, laten wij even naar deze verdere week kijken. Want in de nacht van donderdag op vrijdag, 1 uur s'nachts, speelt Oranje de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië. Zou bijna zeggen, dat is kat in bakkie. Maar hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Nou ja, ik geef je helemaal gelijk. Tunesië is een van de zwakke broeders. Hij heeft 5-1 verloren van Zweden en 4-0 van Japan. Nou ja, dus met andere woorden, die bakken er niet zo heel veel van. Ik vermoed ook dat een makkelijke overwinning gaat worden. En het wordt pas de 4e wedstrijd die wij ooit tegen Tunesië hebben gespeeld in de geschiedenis. Dus we kennen deze tegenstander niet goed. Voorgaande resultaten zijn bemoedigend. Het kan bijna niet misgaan, lijkt mij.
1: Nee. Heeft Tunesië trouwens goede spelers in zijn team?
0: Nou ja, een hele bekende speler van Tunesië, dat is de keeper. En dat is de zoon van de grote Zinedine Zidane.
1: Ja?
0: De grote speler van Frankrijk, die Frankrijk naar de wereldtitel in 1998 leidde. En Zinedine Zidane is ook geboren... dat was Algerije. Ik ben even in de war. Excuus daarvoor. Ik haalde even iets in door de war. Tunesië... Hajj Moussa moeten we dan... zouden we kunnen zeggen, maar het is ook een Algerijn. Nee, ik heb even geen Tunesische topspelers.
1: Jij hebt geen... Misschien zijn die er gewoon ook helemaal niet.
0: Ik haal ze in de war met Algerije.
1: Dat geeft helemaal niks, Ramon. Je kan ook niet alles weten. En trouwens, de hitte speelt ook een rol, hè, in de hersenen.
0: Absoluut.
1: Toch wordt het spannend, want je weet maar nooit. En de weersomstandigheden, alhoewel ze spelen natuurlijk, s'avonds is het daar. Het is daar rond een uur of 6, denk ik. Maar dan kan het toch nog wel aardig warm zijn. Als we nou naar de volgende week gaan, rond deze tijd, dan weten we hoe dat afgelopen is. En of Oranje inderdaad ook Tunesië verslagen heeft. En hoe de wedstrijd tegen Marokko of Brazilië. En dan door naar de volgende pool, zou ik zeggen, hè?
0: Ja, zeker. We weten nog niet of Nederland eerste of tweede in de pool gaat worden. Ze staan op dit moment eerste.
1: Ja.
0: Dat betekent dat je de nummer 2 treft van de groep van Brazilië en Marokko. Ja. En op basis van de huidige stand zouden we spelen tegen Marokko.
1: En?
0: Dat kan nog wijzigen, want de laatste wedstrijden moeten nog plaatsvinden.
1: Ja, ik denk als Nederland tegen Marokko moet spelen, dat we dan... kunnen wachten op grote feestuitbarstingen van de een of de andere kant.
0: Het is in ieder geval, als ze eerste eindigen, dan moeten we dinsdag 30 juni spelen om 3 uur 's nachts. En als je tweede wordt, dan is het maandag om 7 uur 's avonds onze tijd.
1: Nou ja.
0: Dus ik kan me voorstellen dat voor qua tijdstip dat tweede fijner is. Maar ik verwacht toch wel, de kans is groot dat het eerste plaats gaat worden.
1: We gaan het allemaal zien. In ieder geval, we gaan eerst op naar de nacht van donderdag op vrijdag aanstaande. Nederland tegen Tunesië. En laten we hopen dat wij samen gelijk hebben, dat het kat in bakkie is, om het zomaar even te noemen. En volgende week praten we verder en dan weten we het zeker hoe het afgelopen is. Ramon, voor vandaag dank ik je hartelijk.

0: En ja, keep it cool zou ik zeggen, hè?
1: Zeker, jullie ook. Fijne dag allemaal.
0: Dankjewel. Dag. Ramon Werensen, kenner van de voetbalhistorie. En ja, hij houdt ons wekelijks op de hoogte. En het is alweer tijd om afscheid van u te nemen, want we zijn alweer aan het einde van deze 1&1 Actueel van woensdag 24 juni. Als u niet naar buiten hoeft, blijft lekker binnen en ja, zet de ventilatoren aan, zet de airco aan en kom goed door deze dag heen. En morgen wordt het nog warmer, als het al niet mogelijk is. Ik dank u voor het luisteren voor de dag van vandaag. En kijk naar de socials, want daar zijn we ook te vinden. En op 1&1.nl. Tot morgen zou ik zeggen en maak er een mooie dag van.

0: Citydijkers met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die maanden geleden van Nederland al een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken. Of omdat ze een meereizend familielid zijn. De Nederlandse regering was eerst niet van plan ze te helpen bij de reis naar Nederland. Maar zonder die diplomatieke hulp is het bijna onmogelijk voor Palestijnen om grenzen over te steken. Uiteindelijk verleende de overheid toch diplomatieke hulp, zodat de Palestijnen Gaza uit konden en via Jordanië naar Nederland konden gaan. Vanwege de hitte is in bijna het hele land een uur geleden code oranje ingegaan. Op veel plekken is het al 30 graden of meer. Mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten daarom extra uitkijken. De komende dagen wordt het nog warmer. Meerdere evenementen zijn daarom afgelast of nemen maatregelen. Zo gaat het ballonfestival in Hardenberg bijvoorbeeld niet door. En hardstylefestival DEFCON 1, dat morgen begint, gaat gratis water uitdelen en zorgt voor extra schaduwplekken. Er was te weinig aandacht voor wat de coronamaatregelen betekenden voor kinderen. De kinderombudsman Margriete Kalverboer zegt tegen de commissie van de Tweede Kamer, die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt, dat de kinderen door het kabinet zijn vergeten. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Er waren volgens haar ook positieve kanten. Sommige kinderen konden thuis bijvoorbeeld beter leren. Het moederbedrijf van Centerparks komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod gedaan van bijna een miljard euro. De groep heeft meer dan 300 accommodaties in Europa, waaronder 9 in Nederland. Het weer is zonnig en heet, 30 graden in het noorden tot 35 of 36 in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Lekker radio. Menno Daan.

Zo! Nou, dat is een vliegende start van Dekker Radio vandaag, toch? In een oververhitte studio. Nou, daar hebben we wat aan gedaan, hoor. De airco draait volle toeren. Het surfje naar buiten toe. En dan lukt het allemaal wel. Hier is Diesel.

0: Sausalito Summer Nights bij Dekker Radio. Nou, dat lijkt het wel op hoor, op het ogenblik. Ja toch? We gingen naar 1980 en hoorden de Nederlandse groep Diesel. Goed hè? Weet je wat een root beer is trouwens? Een soort, limonadetje.
1: 80 is prachtig.
0: Heeft niks met bier te maken namelijk. Kom wel eens in Amerika en dan dacht ik, wat is dit nou toch? Ik heb toch bier besteld? Dat was het helemaal niet dus. Erik Macy heb ik voor je. Een nummer uit 1986. Hij zegt zonder jou...

Weet je wie deze herriemakers zijn? Ze bestaan nog steeds. U2, of ook wel U2, hè? Ja. Pas geleden verschenen. In a life. Nou, dat was wel duidelijk. Ze maakte veel herrie, in elk geval. Dekker Radio gaat eventjes een uitstapje maken. Naar Brazilië. Ja, hoe vind je dat? Net zo makkelijk, hoor. Een van die beroemde zangers in Brazilië is Gilberto Gil. En hij heeft het over een donkere dame. Morena.

0: hamvraag. Waar gaat het over? Wie is Neeltje Jacoba?
1: Jouw hart is van ijzer.
0: Ja, nou.
1: En je haren van touw.
0: Je weet het niet, hè? De mixers zongen erover in de jaren 70. Het was een reddingsboot. Ja, de Neeltje Jacoba. Die kon je hard nodig hebben als je in nood was, ja. Dekker Radio gaat verder met Franklin Kennedy. Een nummer uit 1978. Na 66 jaren. En dan?
2: U zult de

Het origineel was van Udo Jurgens. En deze keer uitgevoerd door Franklin Kennedy. Na 66 jaar. Hij moet een beetje opschieten, Dekker. Ja. Oh ja, dat zal ik doen. Davina Michel. Stil Champagne. Oh, lekker. Nou. En daarna deze drie.

0: Nou, ik vind het wel lawaaiig hoor, deze van Davina Michel. Stil champagne. Het komt natuurlijk door de alcohol die erin zit. We gaan schakelen met Studio 2.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker Radio.

0: Dikke Radio.
1: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Op Schiphol zijn zo'n 40 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die van Nederland een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken. Het moederbedrijf van Centerparks komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod gedaan van bijna €1 miljard. Om te voorkomen dat brugdelen vast komen te zitten door de warmte, gaat de provincie Zuid-Holland een slijptol inzetten. Koelen met water kan ook, maar dat is niet erg milieuvriendelijk en duur, zegt de provincie. Het weer, zonnig en 30 tot 35 graden. Morgen kan het in het zuiden nog wat warmer worden. Dan wordt het maximaal 37 graden.

Danny Christian, Rosamunde. Nou, het is feest in de Dek Radio Studio. Ik sta in mijn eentje te dansen. Maar goed. Lamont Dozier. Ken je die naam nog? En Gregory Porter. En How Sweet It Is To Be Loved By You.

0: Thank you.
1: Je hoort het in Dekker Radio.

0: Nou, gezellig hoor. Verdrink me in jouw rivier. Nou. Ze verzinnen het wel, hè. Dotan. Drown me in your river. Music
1: Radio. Met de muziek van de jaren 80.
0: Nou, dan ga ik liever naar het strand, toch? Samen met Richiera. Leuke hit was dit uit 1983. Vamos a la playa. Als ik het goed heb uitgesproken. Dekker Radio.

Oh. Is het zo erg om naar het strand te gaan? Ik denk het niet als het mooi weer is, tenminste. En als het in de winter is, is het ook mooi aan het strand, hoor. Tjonge, joh. Hier is Criss Cross Amsterdam met Jan Smit en Frank.

So Far So Good. Ja. Tom Jones. So Far So Good. De Tupelo Mississippi Flash. Wat een leuke muziek eigenlijk, hè? Hoor je niet zoveel meer, alleen maar op bij Dekker Radio. En wat dacht je hiervan? Hier ben ik gek op, hoor. Back in the Old School. Uit 2015, dat is nog niet zo lang geleden. Je hoort Chic. En dit is Dekker Radio.

0: in de auto luistert naar Dekker Radio. Uitkijken, jawel. Want dit is gevaarlijke muziek, hoor. Je hebt de neiging steeds harder te gaan rijden, toch?
1: Ja.
0: Niet doen, hè? Ik heb je gewaarschuwd. Dan. Chic, back in the old school. Uit 2015. Oh, moet ik even opschieten? Jawel. Ik ga vast afscheid nemen, want ik zie dat het klokje wel doortikt. Tot aan het hele uur. En ik zeg graag tot de volgende Dekker Radio maar weer. Bedankt voor het luisteren. Drive Time heet deze van 4 AT East. Moet je maar weten.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Komende vrijdag geldt in het hele land code oranje, heeft het KNMI bekendgemaakt. Die waarschuwing geldt nu al voor bijna het hele land, op Drenthe, Groningen en Friesland na. Maar op vrijdag wordt het daar ook zo heet dat het KNMI waarschuwt voor de gevaren van de hoge temperatuur. Vooral mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten extra opletten. Ook veel evenementen nemen maatregelen. Morgen begint bijvoorbeeld het grote hardstyle festival DEFCON 1. Daar wordt gratis water uitgedeeld en voor extra schaduwplekken gezorgd. Bijna de helft van de mensen betwijfelt of de overheid het extra geld dat naar het leger gaat ook goed besteedt. Dat blijkt uit representatief onderzoek van instituut Klingendaal. De onderzoekers zeggen dat het belangrijk is dat de politiek wat doet met die zorgen over de besteding van het geld. Dat zou de overheid volgens hen duidelijk over moeten communiceren. Veel mensen zijn wel voor meer Europese militaire zelfstandigheid, want de VS is voor hen niet langer een vanzelfsprekende bondgenoot. In Frankrijk is een eerste ebola-geval ontdekt. Het is een arts die terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. In dat land loopt het aantal besmettingen en doden steeds verder op. De Franse autoriteiten zoeken uit met wie de besmette arts in contact is geweest. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 schepen bij een andere scheepsbouwer. Het zou een stuk goedkoper zijn dan de 6 van Damen. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. Het weer, het is dus zonnig en heet met 30 tot 35 graden. Morgen kan het nog wat warmer worden. In het zuiden is het dan maximaal 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Ja, welkom hier op Eemland 1. De kop is er weer vanaf. Met Coke Robin en Just Around the Corner. Music Memories. We gaan weer een uurtje lang terug in de tijd. We gaan weer lekkere platen draaien. We pakken de ene hit naar de andere weer beter. We pakken er ook wat minder bekend werk bij. Want ja, dat moet zo af en toe ook weer eens even aandacht krijgen natuurlijk. Kortom, een uurtje lang lekkere muziek. En ik ga proberen weer de leukste platen voor je te draaien. Blijf hangen. We gaan zo dadelijk verder. Lekker lang hoor. 6 minuten. De Eagles. En dat hele mooie Hotel California. Yeah.

Captain Jack and Together Forever. We gaan even wat Nederlandstalig draaien van Hans Versnel. Die heeft één flinke hit gehad met Lekker Swingen met die Hap. Maar de eerste single die hij uitbracht, ja, ik weet niet of je hem nog kent, maar ik laat hem je even horen. Luister. Nou ja, was in ieder geval de bedoeling.

0: Ja, goed. Als jullie dus de goede schuiven openzetten, krijg je het wel te horen. Dit is Ome Jo. Dat was de eerste single die uitbracht. Ga hem nog maar eens even opzoeken. Hij is best wel grappig als je er even de kans geeft. Maar hij heeft een keer een WK-plaatje gemaakt. En die kunnen we nu gewoon weer draaien, want we zitten weer in Amerika. Hier is Hans Versnel. En we gaan met z'n allen naar Amerika.
1: Van je vlucht naar Amerika. Zich melden bij uitgang JC14. Dank u. Heeft u er allemaal een beetje zin in?

Ja, Cat Music Productie en dat hoor je ook, want die jongens die zingen met z'n allen gewoon gezellig mee. Hans Versnel en we gaan met z'n allen naar Amerika. We gaan wel naar Amerika. De Clear the Square Water Revival en de Bad Moon Rising.

Altijd lekker een beetje ska op je radio. De Specials en de Gangsters. En van de Gangsters gaan we naar de Golden Earring. Uit de jaren 70. Jawel, zo ver geleden. Hij blijft mooi om te draaien. Radar.

ik heb hem een hele tijd niet meer kunnen draaien, want ik kon er eigenlijk niet zoveel meer aan. Dat komt, ik had in de jaren 90 had ik een verzoekplatenprogramma. En in dat verzoekplatenprogramma daar konden mensen vanaf 11:30 bellen en dan gingen we om 12:00 gingen we plaatjes draaien. Ja, binnen no time zat dat programma vol en deze, er was iemand die was elke keer aan het bellen voor deze plaat. Dus ik werd er op een gegeven moment helemaal, niet goed van, om het maar even zo te zeggen. Dus ik kon hem niet meer horen, maar nu vond ik hem toch wel weer leuk hoor. Laila Kay en haar versie van Ça plat pour moi. En het origineel is natuurlijk uit 1977 van Plastic Bertrand. Genoeg gepraat weer. Muziek, Thompson Twins. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

De Thompson Twins en Don't Mess with Dr. Dream. En als je je afvraagt waar die naam vandaan komt, er zat geen Thompson in die band. De Thompson Twins, dat is eigenlijk wat wij in Nederland noemen Janssen en Janssen van Kuifje. Daar hebben ze die naam vandaan gehaald. De Thompson Twins heten ze in het Engels en daar vandaan komt de naam van deze band.

Leuk hè, 1959. De Three Bells. En in de jaren 80 maakte André van Duin daar natuurlijk, ja, Bim Bam van, dat kennen we allemaal. Over Nederlandstalig gesproken. Ik vond deze wel leuk om weer een keer te draaien. Manke Nelis en de kleine jodeljongen.

ja, Mankenelen zei, nou had ik maar twee benen. Hij had toch wel aardig wat zelfspot, hoor. Dat was een leuke parodie op de kleine jodeljongen. En het grappige is, de kleine jodeljongen stond gewoon op de B-kant van eigenlijk deze single. Wat gaan we doen? Ja, we gaan deze voor je draaien. Simply Red. Stars.

een van de mensen die toch weer de rock'n'roll in de jaren 80 gebracht heeft. Samen natuurlijk met de Stray Cats en er waren er nog wel een paar. Maar hij had wel een paar leuke hitjes hoor. Shakin' Stevens uit de jaren 80 en Oh Oh Julie. En dan kijken we op de klok en dan moet ik alweer afscheid gaan nemen. Weer te veel lange platen gedraaid. Het is allemaal kortjes nu aan het eind, maar dat geeft niet. Ik zeg heel graag tot de volgende Music Memories hier op Eemland 1. En ik laat je alleen met niemand minder dan Leo Sayer. And you make me feel like dancing.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Op meerdere plekken is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten, zegt het KNMI. Het getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In Eindhoven en Vlissingen liep deze hittekracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau. Volgens het KNMI is dat zeer zeldzaam. Meerdere organisaties nemen ook de komende dagen maatregelen. Zo schrapt Rijkswaterstaat komend weekend wegwerkzaamheden. De A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder en de A12 bij Lunetten blijven gewoon open daardoor, omdat het asfalt te heet wordt om erop te werken. Een student van 23 uit Nijmegen is veroordeeld tot 6 jaar cel voor de verkrachting van 4 vrouwen. De man nam de slachtoffers mee naar zijn studentenkamer. Tijdens de verkrachting kneep hij hun keel dicht. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij niet in de gaten had dat hij over de schreef ging. Ook al verliet een deel van de slachtoffers totaal overstuur en huilend zijn kamer. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de Nijmegenaar verminderd toerekeningsvatbaar is. Maar het was voor de rechter geen reden om af te zien van een jarenlange celstraf. Ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren. Nu het aantal AI-nummers op streamingdiensten steeds verder groeit. Volgens streamingdienst Deezer worden er dagelijks zo'n 75.000 nummers geüpload die volledig door AI zijn gemaakt. En de aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen zal buiten het park waarschijnlijk niet lang overleven. Biologen maken zich zorgen om het dier. Tegen die hitte kan hij wel. Er zijn ook blaadjes voor hem om te eten. Maar volgens biologen kan hij in de gewone bewoonde wereld alsnog niet genoeg eten vinden om te overleven. Het weer is zonnig en heet. Waarschijnlijk wordt het maximaal 36 graden uiteindelijk. 'S Nachts is het niet kouder dan een graad of 20. Morgen is het ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijk je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. De oud-voorzitter van de Belangenorganisatie van Middelbare Scholen vindt dat het kabinet in de coronacrisis te makkelijk het besluit nam om scholen te sluiten. De gevolgen waren heel groot voor de scholieren, zegt Paul Reusemuller tegen de commissie die onderzoek doet naar de coronaperiode. Hij deed ook een dringende oproep aan die commissie om in de toekomst nooit meer scholen te sluiten. Volgens hem is de impact op de ontwikkeling van de kinderen te groot. Een man die in Leiden zijn ex heeft gedood met een hondenketting is veroordeeld tot 21 jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man een vooropgezet plan had, maar het wilde laten lijken op zelfdoding. Uit onderzoek bleek dat de vrouw door hem is gewurgd. De rechter stelt dat de man het niet kon verkroppen dat de relatie over was. Door hem had ook TBS geëist, maar dat is niet opgelegd, omdat volgens deskundigen de kans op herhaling klein is. De man ontkent alles. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentskandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Rijkswaterstaat schrapt komend weekend wegwerkzaamheden vanwege de hitte. Zo gaat het werk aan de A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder niet door. En ook de A12 bij Lunetten blijft gewoon open. Het asfalt wordt namelijk veel te heet om er mee te werken. Het weer, het is dus zonnig en heet, ook vandaag. Het is maximaal 36 graden. 'S Nachts wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden vanwege de warmte. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond Jan Berg.

En dat is hem, de opener in het programma Bond voor vandaag. Deze 1982, Rita Marley. Heerlijke reggae muziek. One Draw, I Wanna Get High. Pas ermee op, zou ik altijd zeggen. Fijn dat u erbij bent. Een nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik ga ze voor u draaien de komende uur. Stella Lechti, 2026 muziek. Oh.

0: Een zeer verdienstelijke, leuke hedendaagse plaat is van Stella Lefty. Boston was de titel van de plaat. We gaan terug in de tijd.
1: Oude Meuk.
0: Met Oude Meuk 1962. Dit is Bobby Darin. En Nightingale zijn in Berkeley Square.

0: Nou, we mogen van Bobby Darin terug naar het jaar 1962. A Nightingale Sang in Berkeley Square.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Jazeker, in de bonte muziekverzameling in het jaar 2002 met Jamie Cullum. Dit is Everlasting Love.

0: Uit 2004, de muziek van Jamie Cullum. Dit was The Everlasting Love. Ja, een cover natuurlijk van een nummer uit de jaren 60.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Elton John en Britney Spears. 2022 muziek. Hold Me Closer.

0: muziek van Elton John samen met Britney Spears. Hold Me Closer.
1: Achter het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werk hier zo van Bailey Perry. Is Hanging Off a Cliff.

0: In zo'n rustig kabbelend plaatje uit 1998. Dit was de plaat van Joe, All the Things, de titel van de plaat.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Met de muziek van de jaren 70, 1976. Op na het half uur. Bonnie Tyler, Lost in France.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De meeste Nederlanders vinden dat Europese landen meer moeten investeren in hun eigen leger. Maar bijna de helft vraagt zich wel af of het extra geld daarvoor wel goed wordt uitgegeven. Blijkt uit onderzoek van instituut Klingendaal. Ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren nu het aantal AI-nummers toeneemt. En het is de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. In de beeld werd het vanmiddag 32,8 graden en daarmee sneuvelde het record 2005. Op veel plaatsen is het nog een stuk warmer dan dat. Het weer, het kan maximaal dus 36 graden worden vandaag. Vannacht is het uiteindelijk niet kouder dan een graad of 20. Morgen maximaal 37 graden in het zuiden. In het noorden is het wat koeler, daar is het rond de 27 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond. Met

Even terug naar het jaar 1987 met Boy George. En dit was Everything I Own. Alles wat hij bezit, gooide hij daar eventjes over de tafel heen. Hedendaagse muziek hier van Nothing But Thieves. Dit is Evolution.

0: Hedendaagse muziek, Nothing But Thieves, Evolution, de titel van de plaat.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Oude meuk met andere woorden, 1969. Dit zijn de Four Tops.

0: Even terug naar januari 169, meteen van The Four Tops. What is a man? De titel van de plaat hier in de Bonte Muziekverzameling. Fijn dat u er nog steeds bij bent. We gaan naar het jaar 2008, zie ik in mijn ooghoek.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Sanne Hans, oftewel Miss Montreal. Een oudje van haar, hè? Kan je tegenwoordig wel zeggen. Het is Just a Flirt.

0: is Montreal 2008, Just a Flirt.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Uiteraard ook voor u, Nederlandstalige muziek van Lisa Lewis. Een vrolijk zomersplaatje, zon, zee en stroom.

0: Leuke Nederlandstalige nieuwe plaat van Lisa Lewis. Zon, zee en strand.
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Bidi.
0: Ja, het is hartstikke gezellig. We gaan naar 2013 met Coldplay. Dit is Atlas. MUZIEK

Alweer terug naar het jaar 2013 met deze muziek van Coldplay. Dit was een nummer met de titel Atlas. Ja, kijken we op de klok en zien we dat het weer de hoogste tijd is om er vandoor te gaan. Het zit weer op een uurtje lang bont op je radiotoestel. Mijn naam is en blijft de 13 met deze muziek van Coldplay. Dit was een nummer met de titel Atlas. Ja, kijken we op de klok en zien we dat het weer de hoogste tijd is om er vandoor te gaan. Het zit weer op een uurtje lang bont

Alweer gaan we naar het jaar 1974. De Nederlandse Walkers, Jack O'Diamond, de titel van de plaat. Daar hebben we nog een nieuw werkje van Richie Sampson. All I Think About Is You. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groeten en heel graag weer tot de volgende bond.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord van 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het nog warmer. Op meerdere plekken is ook een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten. Dat getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In onder meer Eindhoven en Vlissingen liep deze kracht op tot 10. En dat is het hoogste niveau en volgens het KNMI zeer zeldzaam. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die informatie zouden hebben opgezocht over de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude. Ze hadden niets met de zaak te maken, maar bekeken toch informatie in het politiesysteem. De advocaat van de verdachte van de moord op Lisa wil daarom extra onderzoek. Maar daar zag de rechter niets in. Het OM had eerder al onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat er niets verkeerd is gebeurd. Het is volgens hen heel gewoon dat agenten in het systeem kijken om te kunnen helpen. Zeker als een verdachte nog op de vlucht is, zoals net na de moord op de 17-jarige Lisa. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich nog geen zorgen over een ebola-geval in Frankrijk. Volgens de WHO geeft de besmetting van een arts vooral aan met welke risico's hulpverleners te maken hebben. De besmette arts in Frankrijk was net terug uit Congo. Daar zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. 267 mensen zijn eraan overleden. Air France heeft vastgesteld dat de arts passagier was op een van haar vluchten. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentkandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Hallo allemaal, dit is de eerste uitzending van de duurzame draai van Eemland 1.

0: Hallo allemaal, welkom bij de allereerste uitzending van het programma Duurzame Draai.
1: Een nieuw programma over duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Niet zwaar of belerend, maar positief, kritisch en praktisch, maar vooral ook leuk. En we hoorden net De Dijk, Wakker in een vreemde wereld. Wat gebeurt er in deze wakkere wereld rondom duurzaamheid?
0: Nou, leuk liedje Annemarie, goed uitgekozen. En Wakkere Wereld is echt is een mooie tekst. Ik denk dat het qua duurzaamheid, al is dat natuurlijk best wel een ingewikkeld woord, het nodige te doen valt in ieder geval. Dus dat we daar met z'n allen iets aan kunnen doen. En dan gaat het over het klimaat, het gaat over gebruik van energie, het gaat over de natuur, het gaat eigenlijk over van alles. Maar we hebben wel wat te doen.
1: Leuk, we hebben wat te doen. En met wie zitten we hier allemaal? Noëlle, misschien kun jij jezelf even voorstellen.
0: Nou, dat wil ik zeker. Mijn naam is Noëlle Sant. Ik woon in Baarn al meer dan 25 jaar. En ik ben sinds 2 jaar klimaatburgemeester van Baarn. En dat heb ik gedaan omdat ik het toch wel echt heel belangrijk vond om iets over milieu en over duurzaamheid en het klimaat onder de aandacht te brengen van de bewoners van Baarn. En jij, Annemarie?
1: Ja, ik ben Annemarie Onderstal en ik ben bijna 3 jaar bij Baarn Duurzaam. Daar doe ik de communicatie, dus alles rondom wat is Baarn Duurzaam en wat doen we daar. En ik ben projectleider van het project Slim met Energie, waar we bij mensen thuis komen om die te helpen voor kleine maatregelen.
0: Wat leuk. Maar we zijn hier niet met z'n tweeën, want er zit hier nog iemand aan tafel. Henk van Es, wil jij ook je even kort introduceren?
2: Ja, natuurlijk. Henk van Es, ik ben energiecoach in Baarn. En ik kom bij heel veel mensen thuis. En nou ja, als we dan wat verder praten, duurzaam, klimaat, milieu. Het is een veelheid aan informatie. En ik zou het ontzettend leuk vinden als wij een beetje orde kunnen scheppen in die chaos. En vooral ook de lokale activiteiten kunnen benadrukken. En dan bedoel ik niet typisch Baarn, maar onze omgeving van Soest enzovoort. Zodat we ook van elkaar wat kunnen leren. En ik hoop dat we het ook een beetje kritisch benaderen.
0: Ja, heel goed. Ja, kritische vragen stellen mag altijd natuurlijk. Ja, leuk. Ja, het is zeker een ingewikkeld verhaal. Hè, omdat we, mensen zijn ook niet heel enthousiast meer vaak over het thema. Dus daar moeten we wel, ik hoop dat we daar met z'n allen iets aan kunnen doen. Energie besparen, als we daarmee beginnen. Ik denk dat dat best belangrijk is. En dat we met z'n allen daar ook wel iets te doen hebben. En niet alleen omdat het goed is voor het milieu, maar ook goed voor je portemonnee. Wat doe jij bijvoorbeeld, Annemarie, bij jullie thuis aan duurzaamheid? Met een gezin, met kinderen.
1: Ja, het is best lastig met een paar van die pubers in huis, moet ik je eerlijk zeggen. Mm-hmm. Mijn dochter continu aanspreken op een op korte douchen. Ik denk dat ik binnenkort maar bij Ad, bij de wereld van Pippen, is een zo'n mooie hoe noem je dat? Zo'n zandloper gaan halen. Ja. Misschien gaat dat helpen. We hebben natuurlijk een goed geïsoleerd huis. Wij koken wel nog op gas. Een groene tuin, veel bloemen, diverse kleine dingen vooral.
0: Goed zo, ja. En bij jou, Henk, hoe gaat het daar?
2: Ja, ik heb 15 jaar geleden een oud huis gekocht. Het is een oud familiehuis. En helemaal verduurzaamd. Volgens de standaarden van dat moment. Nu zou ik het alweer een stukje verder doen. En alle dingen die zo'n beetje denkbaar zijn. Als warmtepomp, isolatie, vloerisolatie, muren, dak, batterijen, zonnepanelen. Nou ja. Dat soort dingen.
1: Ja, maar goed, Henk. En inderdaad, het gaat heel snel met al die ontwikkelingen. Dus het lijkt een beetje alsof we continu achterop lopen.
2: Ja, je krijgt altijd spijt omdat je te veel betaald hebt. Want het is veel goedkoper geworden. Zonnepanelen, batterijen. Maar goed, je moet een keer wat.
1: Ja, dat is waar. Ja. Nou, laten we hopen dat we ook wat duidelijkheid kunnen gaan scheppen. In deze chaos inderdaad in sommige gevallen. Ja, en sommige dingen minder. Maar andere dingen zijn best wel, zeker voor inwoners of voor de particulieren, denk ik, heel lastig. Van hoe ga ik nou dingen aanpakken?
2: Ja, en de kosten spelen natuurlijk ook een grote rol. Hè? Van is het een investering die zich terugverdient? En nou ja, als je weet hoe moeilijk het is met zonnepanelen, met die hele salderingsregeling. Nou, daar lopen we nu natuurlijk ook tegenaan. Wat doet de overheid en wat doet ook de lokale overheid? Dat is ook belangrijk.
1: Ja, en dan wordt er ook nog gezegd dat we niet kunnen aansluiten. Dus dat vind ik ook nog wel een interessant onderwerp om de komende keer eens even goed te gaan belichten.
2: Congestie, hè?
1: De netcongestie. Ja, zeker. Ja.
0: Hebba, wat een nare woorden allemaal. Ja. Maar het positieve daaraan is dat als we met elkaar toch dingen doen, hè, al zijn het kleine dingen, dat dat toch met elkaar toch een hoop effect kan hebben. Dus dat is natuurlijk ook wel weer de winst. En ik denk, ja, als je dan, ik kijk dan bijvoorbeeld bij mijn buren en die hebben nu dan een airco geplaatst. Ja, dan ga ik wel eens in, dan wil ik wel weten hoe zij dat dan doen en waarom ze voor die keuze hebben, die keuze hebben gemaakt. Bij mij verderop hebben ze alle dakpannen vervangen. Dus alle dakpannen eraf, en nieuwe dakpannen erop, nieuwe gevels en noem maar op. Weet je,
1: goed
0: dus
1: geïsoleerd, denk ik, dakisolatie.
0: Ja, enorm. Maar dat is dan in een rijtjes gebeuren, is dat toch best wel een flinke klus, lijkt me dan zo. Dus dat is echt interessant ook wat mensen dan voor keuzes maken. En eigenlijk weten we daar nog veel te weinig van. Dus ik hoop ook dat we met elkaar ook mensen zullen vinden die het leuk vinden om te vertellen over hun zoektocht naar duurzamere energie en hoe ze dat aanpakken. Dus dat lijkt me hartstikke leuk om te doen.
1: Nou, we gaan later in het programma ook praten over een heel mooi wijkinitiatief. Wat daar ook al allerlei dingen gebeuren dat buren elkaar inspireren. Toch, Henk?
2: Ja, Ted, hè, in de Transvaalwijk.
1: Komt later aan bod.
0: Ja. Nou, en ook wat de gemeente natuurlijk doet. Hè. We hebben natuurlijk in Eemdal Noord zijn we begonnen met een initiatief om een wijkwarmteplan te maken. Dus dat is eigenlijk ook al, wij waren de eerste. En toevallig woon ik in Eemdal Noord, dus was ik er wel wat meer bij betrokken. En dat is toch ook interessant. Het was ook echt een zoektocht en echt met elkaar uitvogelen van, goh, hoe moet dat dan? En stel nou dat we collectief warmte willen opwekken. Hoe moet dat dan? En kan dat überhaupt? En eigenlijk zijn de antwoorden daar ook nog helemaal niet op gegeven. Maar dat is wel een ontdekkingstocht die we met elkaar aan het maken zijn. En dat is dan wel leuk dat dat in Baarn dan op deze manier wordt aangepakt.
1: Ja, en in Soest hebben we daar natuurlijk warmte uit vijvers. Hè?
2: Ja,
1: waar we straks over gaan praten.
0: Daar gaan we ook over hebben. Ja,
1: dat is een heel mooi initiatief dat daar plaatsvindt. Wij hebben hier natuurlijk ook de Eem liggen. Dus wie weet gaat er daar nog wat mee gebeuren.
0: Wie weet.
2: Oké. Okay.

0: Nou Henk, we hebben het over Ted in de wijk Transvaal. Maar ik vraag me af wie in Baren ooit van Transvaal heeft gehoord. Maar het ligt grofweg tussen het centrum en het NS-station. En het staat voor Transvaal Energie Team. Transitieteam. Dus bewoners die zelf het initiatief hebben genomen om de buurt te verduurzamen. Henk sprak de initiatiefnemers van het eerste uur.
1: Ik ben in de wijk Transvaal in Baren. En ik zit aan tafel met Jan van Workum en Jost de Graaf. We willen het hebben over Ted. Wat is dat in vredesnaam?
2: Nou, Ted is een beweging die hier, een vereniging intussen, die uit de grond is gestampt door Dirk Kooijman. En die had het idee om de verduurzaming een push te geven. Meer en meer op de verzoek van de gemeente. En daar ben ik bij aangehaakt. En daar ben ik laaiend enthousiast over geworden.
1: En wat betekent Ted?
2: Ted staat voor Transvaal Energie Transitie.
1: Transvaal is in Zuid-Afrika, hè?
2: Ja, dat zou je denken. Maar wij zitten hier in Transvaal. Ik heb het ook nooit zo gerealiseerd. Maar deze wijk waarin wij wonen, onder andere de Krugerlaan, de Nassalaan, dat is Transvaal.
1: En hoe kan het?
2: En er zijn zo'n beetje 540 huizen, woningen. Over het algemeen oud. Rondom 1900 zijn de eerste. En daar is een heleboel aan te saneren en te verbeteren. En over het algemeen zijn de energiekosten hoog.
1: En we zitten in Hoogbaren, begrijp ik, hè?
2: We zitten in Hoogbaren.
1: Ja, dus de grote huizen, veel vrijstaande huizen ook.
2: Veel vrijstaande huizen. Er zijn ook wel wat straten met kleinere woningen. Maar overwegend de grote huizen.
1: Ja, en hoe pakken jullie het aan?
2: Het toeval wilde dat ik, toen ik met pensioen ging een paar jaar geleden, toen dacht ik, ik moet ook eens naar mijn gasrekening kijken. Toen ben ik hier aan mijn eigen huis begonnen. Ja. En toen dacht ik, als ingenieur moet dat niet zo moeilijk zijn. Toch is dat vreselijk ingewikkeld om dat allemaal uitgezocht te krijgen.
1: Ja.
2: En toen dacht ik, dat kan je eigenlijk, als je niet de goede opleiding daarvoor hebt, kan je dat niet zelf doen. Dus je bent afhankelijk van anderen.
1: Ja, ja.
2: Dus laten we dat eens anders aanpakken. Wij gaan keukentafelgesprekken aan. Ik heb binnen Ted gezegd, ik heb er wel iets verstand van intussen, maar ik ben geen expert, dus ik wil er een goede expert bij.
1: Ja.
2: En dan gaan we goed gesprekken in de keuken beginnen bij bewoners die aangeven dat ze wel iets willen.
1: En wie is die expert?
2: En die expert is Jost de Graaf, waar ik heel enthousiast over ben. Jost, je kan je nog wel even introduceren.
3: Ja, mijn naam is inderdaad Jost Graaf. Ik werk vanuit Baren met mijn bedrijf Groen voor Elkaar. En begeleid en adviseer mensen in het verduurzamen van hun woning op een goed doordachte manier.
1: Dat is ook je werk.
3: Ja, dat klopt.
1: En daar is ook je inkomen van afhankelijk.
3: Ja, absoluut. Daar ben ik fulltime mee bezig. En onder andere in dit leuke wijkinitiatief mag ik een steentje bijdragen in het adviseren van de mensen die hier wonen.
1: Dus je zegt, we gaan aan de keukentafel zitten. Wat is er al gebeurd tot nu toe?
2: Nou, we zijn nu bij een elf adressen geweest. En er staan er nog 6 in de rij weer. En die mensen, de eerste die we gehad hebben, zijn ook wel heel enthousiast. Die zeggen, nou worden we eindelijk eens wat wijzer. Er komt niet iemand iets verkopen.
1: Ja.
2: Niet onbelangrijk, we doen dit helemaal voor niks. Als vrijwilligerswerk, dat eerste bezoek. En we zorgen dat de bewoner een idee heeft van wat hij vanuit zijn situatie, financieel en qua huis, wat nou interessant zou zijn voor hem om te doen.
1: Ja.
2: En dat leggen we hem voor na zo'n gesprek. Dat werken we een beetje uit. En vervolgens mag je daarover besluiten of je dat wel of niet doet. En in het volgende traject kunnen we dan ondersteuning bieden. We denken erover nu om ook energiecoaches daarbij in te schakelen.
1: Ja. En wat voor ondersteuning kun je dan in die tweede instantie bieden?
2: In principe alles. Maar we zijn nog een beetje dat aan het uitwerken. Omdat ook mijn eigen ervaring was, je moet eerst dat eerste plan hebben. Je moet een idee hebben, wat wil ik met dit huis, wat kan ik met dit huis. En dan kunnen we met de bewoner uitwerken hoe we dat zouden doen, wat voor leverancier erbij hoort. We proberen een bestand van leveranciers te maken die we kunnen vertrouwen, waar we een goede samenwerking mee hebben. En die kunnen dan de opdrachten krijgen. En we kunnen helpen met de offertes aanvragen. Enfin, die kennis gaan we verder uitbreiden. En want behalve dit was mijn idee, we moeten in de wijk kennis hebben. Dit is zo'n specifieke wijk.
1: Ja.
2: Met allerlei rare huizen. Met allemaal eigen problemen. Laten we nou zorgen dat we die kennis in de wijk hebben.
1: En Jost, wat is jouw bijdrage dan?
3: Nou, mijn bijdrage is eigenlijk om samen met Jan ook onder andere te denken hoe we de bewoner kunnen helpen. En dat varieert enorm. We hebben eigenlijk al een heel breed palet aan verschillende huizen en bewoners meegemaakt tot nog toe. En dat kan dus gaan om relatief eenvoudige vraagstukken van hoe voorkom ik de tocht die ik ervaar of andere comfortvraagstukken. Tot hoe kunnen we de best wel uitgebreide installatie met bijvoorbeeld de PVT-panelen nog efficiënter laten functioneren. Dus dat is eigenlijk heel divers. En ik help onder andere om te kijken welke partijen, misschien soms specialistische partijen, zouden kunnen helpen om zo'n vraag op te lossen.
1: Ja. En wat is jullie uiteindelijke ambitie?
2: Ja, de ambitie is natuurlijk dat we die verduurzaming op een hoger niveau krijgen. En tegelijkertijd ook een sociale functie in de wijk vorm willen geven. We hebben bijeenkomsten een paar keer per jaar. Waar Jost een presentatie gaat geven. Dan gaat iemand over warmtepompen een keer vertellen. Dan gaat iemand over isolatie. We zijn nu met energiemanagement systemen bezig. Dat heeft de toekomst.
1: Ja.
2: Met die dynamische energiecontracten. Allerlei dingen die relevant zijn voor de typische bewoners van Transvaal, die proberen we aan orde te krijgen. Ja. En te kijken hoe we daar met elkaar wat verstand van kunnen krijgen en daar acties op kunnen nemen en leveranciers bij kunnen vinden.
1: En dan voor alle bewoners
2: van
1: Transvaal?
2: Voor alle bewoners. Dus okay. De bemiddeling is gratis.
1: Ja.
2: Uiteindelijk in de uitvoering gaat het geld kosten.
1: Ja.
2: Maar je staat ervan te kijken, er is eigenlijk een heleboel geld te krijgen, te lenen tegen heel relatief lage rente. Ja. En dat sommetje kunnen we ook maken. Dat als je dat leent, dan verdien je dat binnen deze tijd terug.
1: Uiteindelijk wil je voor de hele wijk dit beschikbaar stellen.
2: Yes. Ja.
1: Zouden jullie nog eens heel kort kunnen zeggen, wat is nu het unieke van jullie aanpak?
2: Het unieke is dat er hier in deze wijk, en ik denk op andere wijken ook, mensen allemaal denken, ik zou wel wat moeten. Mijn gas is hoog en dit is hoog en ik moet wat, maar het is veel mij te moeilijk. En de deur wordt platgelopen door mensen die iets komen aanbieden. Zonnepanelen, warmtepompen, met korting. En wat moet ik? Wij hebben geen enkel belang bij wat verkocht wordt of wat de bewoner gaat doen. Anders dan dat hij daar gelukkig van wordt en dat hij er zelf over nadenkt. Wat wil ik eigenlijk zelf?
1: Dus geheel onafhankelijk van wat dan ook?
2: Ja.
1: Oké, hartstikke duidelijk. Dankjewel.

0: zo luisterden we naar On Top of the World van de Imagine Dragons. Inmiddels zijn aangeschoven Jessica van Doorn, of Jessica Doorn, hè, sorry, excuus. En Sigrid Postema uit Soest. En onder andere van de Soeste Energiecoöperatie. En Henk, aan jou het woord om ze wat vragen te stellen over wat gebeurt er allemaal in Soest.
1: Ja, Soest. Er gebeurt heel veel, heb ik wel gehoord, maar ik heb geen idee wat. Vertel eens, waar staat het allemaal voor? De energiecoöperatie, wat is dat?
2: Ja, ik zou zeggen de energiecoöperatie en energieactief Soest. Hè, want het zijn zowel van de Soeste Energie als van de energiecoaches.
1: Ja.
2: En het gaat goed, denk ik. Er gebeurt steeds meer in Soest, dus dat is heel fijn. Onder andere zijn we afgelopen tijd druk bezig geweest met de kierenfixers. Hè, samen met de Energiebank. Dat zijn dan, is dan ook met presenten. Ook een vrijwillig...
1: Kierenfixers?
2: De kierenfixers, ja. Dus er gaat echt ongelooflijk veel warmte uit kieren naar buiten toe. Hè. De warmte vliegt gewoon naar buiten uit je huis in de winter.
1: Oh ja.
2: En dat is natuurlijk zonde, want die kun je heel makkelijk dichten met simpele maatregelen. Kost weinig, levert heel veel op. Dus we doen veel blower door testen. Ja, zijn een soort van rooktesten. Dus ja. Met rook kun je dan ook aan de buitenkant zien van, oh, er komt al die rook komt door die kieren naar buiten. Dus dat is heel erg interessant. En dan vervolgens weten we waar die kieren zitten in de huizen. En dan hebben we de kierenfixers. Hè, dus vrijwilligers die opgeleid zijn om die kieren te dichten. Die dan gaan helpen om die kieren dicht te maken. En dat hebben we afgelopen tijd bijvoorbeeld in Gemshoorn gedaan. Bij huurwoningen. Okay. En dat, dat bevalt erg goed.
1: Wordt het dan niet heel benauwd in zo'n huis?
2: Nou ja, kijk, je hebt een soort van gewenste kieren en ongewenste kieren. Dus bijvoorbeeld zijn er veel gaten richting de kruipruimte bijvoorbeeld. En dan komt er ongewenste lucht, hè, dus vieze lucht, vochtige lucht, stinkt vaak ook. Is gewoon ongezond voor je, die komt dan je huis binnen, die wil je sowieso dicht hebben.
1: Ja, natuurlijk.
2: En bijvoorbeeld de kieren in je nok, die zijn gewoon echt wel heel groot. Alle warmte in je huis stijgt naar je zolder. Ja, dus bij het nok en de knieschot, soms ook bij de doorvoer van de cv-ketel. Het is gewoon echt een gapend gat soms naar buiten toe. Nou, dat is gewoon echt zo stom om dat open te laten. Dus die kun je gewoon heel makkelijk dichtmaken. Heb je geen last van, want de kieren onder je raam in je woonkamer, die hou je nog wel. Dus daar hoef je geen zorgen
1: nou,
2: om te maken.
1: Nou, dat is heel interessant. En Sigrid, waar hou jij je mee bezig?
3: Ja, hoi, dank je voor je vraag. Ik hou me vooral bezig met de communicatie van zowel de energiecoöperatie Soen als ook de Stichting Energie Actief Soest. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met Thij Hilhorst. Wij zijn de social media kanalen aan het ontwikkelen, meer dingen aan het posten, zodat we wat bekender worden in Soest, wat meer volgers krijgen. En dat vooral ook inwoners ons weten te vinden wanneer we ze kunnen helpen.
0: Soen.
3: Soen is de afkorting voor Soester Energie. Nou, we hopen iedereen. We hebben een aantal hele actieve vrijwilligers. En dat zijn tot nu toe over het algemeen wat ouderen. En wij hopen ook zeker via social media een wat jonger publiek te bereiken. Dus dat gaan we zien. We zijn er nu ongeveer anderhalve maand echt actief mee aan de slag. De kanalen bestonden al wat langer. Maar we zijn nu echt heel actief aan het posten. Ook met video's. We gaan met straatinterviews aan de slag. En dan hopen we zeker ook jongeren te bereiken.
1: Ja.
2: Dus vind ons op Insta en Facebook en binnenkort ook op LinkedIn.
3: We gaan ook starten met LinkedIn. Ja, maar nu al actief op Instagram en Facebook.
1: En Jessica, hebben jullie ook zoiets als energiecoaches in Soest?
2: Ja, dus de energiecoaches, die doen ook de kierenfixers, zeg maar. Hè, en die helpen ook met coachgesprekken, hè, bij mensen thuis. Dus dat is echt heel fijn. En die zitten bijvoorbeeld ook al in de... in de energiehuiskamer steeds vaker. Dus misschien Sigrid, kun jij daar iets over vertellen?
3: Dat klopt. Daar hebben wij onlangs ook wat berichten over gepost. Iedere woensdagmiddag zijn vrijwilligers van ons aanwezig in de energiewoonkamer. En die vindt plaats in IDEA. Dat is de bibliotheek in Soest.
1: Ja.
3: Bij Overhees. Nou, dat kennen de meeste Soesters wel. En daar kunnen mensen gewoon binnenwandelen en hun vragen stellen over hoe ze slim energie kunnen besparen, tips krijgen over isoleren. En daar zitten onze vrijwilligers klaar met hele praktische voorbeelden en praktische tips.
1: Ja, en wat zijn tot dusver de resultaten in Soest? Hoeveel woningen zijn al verduurzaamd?
3: Poeh, daar heb ik geen harde cijfers van. Weet jij dat, Jessica?
2: Ja, nou, het leuke is dat het dus... Weet je, isolatie is niet echt meer alleen voor de mensen die heel ver vooruit lopen. Maar je ziet eigenlijk dat iedereen nou aan het isoleren is. En dat is ook logisch, want die gasprijzen die reizen de ban uit. Dus je ziet gewoon nog steeds, ook al is het zomer, zie je heel veel busjes van kozijnenboeren, glasboeren, isolatieboeren Iedereen is aan het isoleren. Dus het gaat echt heel goed. En het leuke dus aan die energiehuiskamer is dat het gewoon heel laagdrempelig wordt. Wil je iets weten? Weet je niet hoe? Weet je niet waar te beginnen? Loop gewoon eventjes langs. He, dus dat is net iets makkelijker dan zo'n energiecoach die bij je aan huis komt. He, dat kan natuurlijk ook. Kun je ook gewoon gratis aanvragen. Er zijn ook goed opgeleide vrijwilligers die bij je thuis komen. Maar de energiekamer, huiskamer, kun je gewoon even langskomen voor een vraag. Of voor wat hulp. Ja.
1: En er wordt ook veel gebruik van gemaakt.
2: Nou, nu nog wat weinig. We zijn nog net begonnen. Maar je kan er dus veel vinden. Allerlei isolatiemaatregelen kun je daar ook zien. Zonnepanelen. Dus het is echt leuk om eens een keertje langs te gaan.
1: Ja. Ja. En zijn het allemaal vrijwilligers die bij jullie werken? Of zijn er ook betaalde krachten?
2: Nou, we zijn dus aan het opschalen, aan het professionaliseren. Dus het is tot nu toe heel veel vrijwilligerswerk geweest. Maar we zien dat het werk gewoon steeds meer wordt. En daardoor ook steeds belangrijker wordt. Omdat te ondersteunen. Hè? Dus we zeggen altijd drie onderwerpen moet je op professionele ondersteuning op hebben. Coördinatie, administratie en communicatie. Nou, dat hebben we nu. In elk geval op communicatie hebben we dat nu goed geregeld met Thay en Sigrid. Ja. En bijvoorbeeld voor ons grootste project Warmte uit Vijvers hebben we nu ook betaalde kracht. Dus ik ben nu ook sinds kort 1 dag in de week werkzaam voor de energiecoöperatie. Omdat het project gaat nu zo hard dat er echt wel wat extra schouders onder gezet moeten worden.
1: Ja, die warmte uit vijvers, dat gaan we nog een keer apart behandelen in ons programma.
2: Ja,
1: dus dat is leuk.
2: Super. Ja. Ja. En ook bijvoorbeeld voor energiedelen, dat is ons nieuwste project. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Daar hebben we nu ook wat krachten op zitten. Ja.
1: Nou, dank jullie wel.
3: Dank je.

0: Mooi. Tessa, dit heel erg leuk om jou hier in de uitzending te hebben. Tessa Koenderink is klimaatburgemeester van Soest, dus een collega van mij. Hoe is het om klimaatburgemeester in Soest te zijn?
1: Ja, vrij goed. Ik ben eigenlijk een aantal jaar geleden klimaatburgemeester geworden van Amsterdam, omdat ik daar toen woonde. En met de verhuizing in Soest klimaatburgemeester geworden. En ja, ik vind het vooral leuk om zichtbaar te zijn als burger. En aan te geven dat ik me zorgen maak over het klimaat en daar zelf actie op onderneem. En eigenlijk ook op verschillende plekken het podium pakken om andere mensen mee te nemen. Dus te inspireren, bewust te maken van de klimaatproblematiek en wat je daar zelf in kan doen. Dus vorig jaar voor het eerst de Klimaatweek georganiseerd in Soesterberg. Met allerlei bijeenkomsten, filmvertoning, bijvoorbeeld in Artichok in Soest. En in de basis, cultureel centrum De Basis in Soesterberg, allerlei bijeenkomsten met verschillende thema's. Dus dat was meteen een hele leuke aftrap.
0: Ja, belangrijke week, hè? Ook voor het klimaat, de aandacht voor het klimaat, maar ook voor ons als klimaatburgemeesters.
1: Vanuit Grootouders voor het Klimaat werd ik in Amersfoort uitgenodigd. De gemeente Soest ook voor medewerkers de Sustainable Weken gedaan. En ben ik daar op kantoor geweest. In het gemeentehuis daar ook een inspiratiesessie te geven. Dus ja, zo zie je eigenlijk dat het balletje gaat rollen.
0: Ja, leuk. Ja, Soest heeft ook wel humor wat dat betreft. De Sustainable Week. Ja, dat is toch heel erg leuk. Ja.
1: Ja. Hey,
0: en volgens mij is het in Soest ook de biodiversiteit is ook echt wel een ding, hè? Ik merk dat de bermen zijn prachtig. We zijn de stadhouder. Als je de stadhouderslaan affietst alleen al, is dat echt een cadeautje. Maar ook.
1: Ja, duurzaamheid is heel breed, zie ik. Ja. En dat vind ik ook goed. Alsof het gaat over wat ik ervan vind. Maar ik denk dat het ook allemaal met elkaar te maken heeft. Dat wil ik eigenlijk ermee zeggen. Dus van afval naar grondstof wordt er gelet op. Laten we zorgvuldig zijn met ons afval. Er is een schoonmaakploeg actief die gewoon zorgt dat er vuil geprikt wordt. Dus zwerfafval. Biodiversiteit, het gaat over heuvelrugtuinen. Laten we een open route doen. Laten we het heuvelruglandschap eigenlijk uitbreiden in al onze achtertuinen. Om zo meer groen, klimaatadaptief, maar ook veel meer biodiversiteit te creëren. Dus er gebeurt inderdaad best wel veel. Maar ik zag hier onderweg ook de bermen goed volstaan met bloemen. Dus,
0: ja, ik vind wat dat betreft kunnen Baarn en Soest elkaar toch echt wel een handje geven. Want dat soort initiatieven hebben wij natuurlijk ook. De Baarnse Bermbrigade is natuurlijk ook bij ons maandelijks actief met allerlei met zwerfafval, prikacties. En dat is ook een hele mooie groep vrijwilligers die echt al jaren, dit jaar bestaan we zelfs 10 jaar. Daar hebben we al jaren echt trouw elke eerste zaterdag van de maand verzameld om zwerfafval op te rapen. Dus dat is heel leuk. En de biodiversiteit, dat groeit bij ons ook. De gemeente is ook echt, we zijn echt bezig om te kijken van welke plekken in Baarn hoef je misschien niet meer zo vaak te maaien, zodat er wat meer ruimte komt voor de bloemetjes en daardoor ook meer eten is voor de insecten en alles. Dus dat is echt supergoed.
1: Ja.
0: En daarnaast, want ik begrijp dat je ook, je bent ook een zeer gewaardeerde coach bij de Stichting Klimaatgesprekken. En dat is natuurlijk ook wel echt een mooi iets. Ik heb de cursus zelf ook gevolgd ooit. Maar waarom kan je daar iets over zeggen? Over die klimaatgesprekken? Want wat is daar eigenlijk de reden achter om dat zo aan te vliegen?
1: Ik vind het sowieso, dat doen we natuurlijk nu ook, hè, praten over klimaat en duurzaamheid. We denken heel vaak dat andere mensen zich er niet mee bezighouden, maar dat is wel zo. En zolang we dat denken, gaan we er misschien niet over in gesprek. En volgens mij is dat wel het belangrijkste wat we nu kunnen doen. Het is natuurlijk een heel groot thema wat veel invloed gaat hebben op al onze levens, of we dat nu bedenken of niet. En klimaatgesprekken, die realiseert zich ook. Volgens mij zijn er ook vaardigheden die je kunt ontwikkelen om beter gesprekken te voeren. En dan bedoel ik met name mensen die al heel sterk dat urgentiegevoel voelen. En zelf misschien al heel veel keuzes maken in hun leven om klimaatvriendelijke keuzes te maken op allerlei thema's. Ja, als je dan soms in gesprek gaat met iemand waarbij dat nog niet leeft, kan dat een beetje frustratie opleveren of irritatie. Of dat je denkt, nou, je kan toch ook wel eens even hierover nadenken. En iemand anders denkt, ja, hoezo? Wat heb jij te vertellen over mijn leven? En dat kan dan heel rommelig gesprek worden. Een frustrerend gesprek. Dus hoe kun je nou eigenlijk leren van wat gebeurt er nou bij mij als ik zo'n gesprek voer en ik word geraakt in mijn urgentie of in mijn kwetsbaarheid daarin. Ja, om dat niet deel te laten nemen aan dat gesprek en weer in verbinding te blijven en oprecht nieuwsgierig te blijven naar waar die ander vandaan komt. Dus dat vind ik een hele mooie. Ik ben destijds, was ik best wel onder de indruk. Toen ik voor het eerst realiseerde van, wow, er zijn een heleboel misstanden in de wereld. Maar ik had nooit echt het idee dat ik daar invloed op had. En toen ik leerde dat mijn leefstijlkeuzes daar juist invloed op hadden, merkte ik dat ik daar meer mee aan de slag wilde. Ja, en dan ontmoet je eigenlijk ineens andere mensen waarbij dat niet logischerwijs zo is. En ja, dat was voor mij wel een lifesaver om een organisatie te hebben die mij daarin handvatten gaf van hoe doe je dat in gesprek.
0: Geweldig.
1: En wat komt er allemaal bij kijken.
0: Leuk, ja. Tessa. Nou, ik denk dat wij nog lang niet uitgepraat zijn. Dus dit wordt een vaste rubriek in dit programma. Dank je wel voor nu.
1: Dank je wel voor je uitnodiging.
0: Graag gedaan.

0: Hey Noelle, er gebeurt 25 juni ook nog wat in Baren, hè? In de Baarnse Bibliotheek. Daar doet Baren Duurzaam een avond organiseren. Dat doen ze natuurlijk 2 keer per jaar. En dit keer is het thema Samen Duurzaam in Baren. Energie delen en de verborgen impact van onze keuzes. Nou, dat is een heel verhaal. Vertel eens.
1: Mondvol. Ja. Ja, klopt. Dus de Baarn Duurzaam organiseert weer een avond over duurzaamheid. En 25 juni geven we eigenlijk het woord aan onze buren in Eemnes. Want Eemnes die heeft een heel mooi project lopen. En dat is energie samen delen. En dat betekent eigenlijk dat je wat de een te veel heeft en de ander misschien te kort. Ja, kunnen we dat niet matchen, hè? Met de salderingsregeling die wordt afgeschaft. Nou, allerlei het stroomtekort wat we allemaal hebben. Dus het is echt een heel mooi idee. En Eemnes heeft daar wel een hele speciale route voor gekozen. Want dus ja, dat kan niet zomaar. Dus het heeft met wetgeving te maken. De energieleverancier moet betrokken zijn. Maar het is wel echt een heel inspirerend verhaal. En ze hebben daar ook een prijs mee gewonnen van de Energie van Utrecht. En ze zijn gewoon hartstikke goed bezig. En ze komen daar graag over vertellen. Dus dat is onderdeel 1.
0: Heel mooi. Ik hoorde net ook iets dat Soes zoiets doet. Dus ik vind dat een hele interessante beweging. Dus wie weet kunnen we daar in Baarn ook wat van leren.
1: Zeker. Ja.
0: En wat staat er nog meer op het programma? Ik zag iets van Bijzonder Baarn. Wat gebeurt daar?
1: Ja, het is natuurlijk al een tijdje gaande dat we bezig zijn om bij de ijsbaan om zonnepanelen te laten te installeren. En het komt steeds dichterbij. Het is een project van lange adem gebleken en dat is het nog steeds. Maar uiteindelijk is het natuurlijk toch eigenlijk wel een heel goed idee. Ik bedoel, daar ligt is ruimte zat. Dus waarom wekken we niet zelf onze stroom op? Ik vind het ook zelf een heel mooi initiatief. Omdat ik denk van ja, sommige mensen, als je niet een dak hebt om zonnepanelen op te leggen, dan kan je een zonnepaneel kopen, zeg maar, of leasen bij de ijsbaan.
0: Met de bedoeling om dan een multifunctioneel terrein te maken. Ja. Dat we niet alleen schaatsen, want dat doen we natuurlijk tegenwoordig helaas nog weinig. Maar dat er ook allerlei andere activiteiten gaan plaatsvinden. En die worden dan mede door die panelen die dan Baarnaars kunnen aanschaffen, opgewekt. Dus dat is natuurlijk wel een mooie. Maar daar gaat, Aad gaat er wat over vertellen.
1: Ja, klopt. Oh, ja,
0: en dan
1: hebben
0: we nog meer onderwerpen staan.
1: Ja, dat mag ik ook.
0: Oh, joh. Dat doe jij toch veel als klimaatburgemeester, als Baarn Duurzaam vrijwilliger?
1: Ja. Als klimaatburgemeester heb ik het inderdaad op me genomen om iets te vertellen over de R-ladder. En de R-ladder is echt zo'n breed begrip, maar het gaat er eigenlijk om hoe je wat duurzamer om kan gaan met je spullen. En dan gebruiken we dus de R, het R-woord de hele tijd. En dat gaat over refuse, reduce, repair en dat soort dingen. En ik weet dat er in Baarn of in Baarnwoude, er zijn er heel veel initiatieven die daar iets mee doen. Het is ook natuurlijk recycle, dus het hergebruik van kleding, maar ook het repareren. Dus er komen de organisaties die zich daarmee bezighouden, die heb ik uitgenodigd om daar ook kort iets over te vertellen. Dus het wordt echt een mooi verhaal over hoe Baarn eigenlijk al bezig is rondom duurzaamheid en het
0: En vooral dan als alle inwoners van Baarn zijn daar welkom.
1: Zeker.
0: En hoe kun je daar dan je opgeven? Moet je opgeven? Wat is de bedoeling? Kun je gewoon naar de bibliotheek binnenlopen? Of?
1: Nee, het is wel fijn als je je van tevoren opgeeft. Dan weten we een beetje qua catering waar we mee te maken hebben. En je kunt via baarnduurzaam.nl kun je dus je aanmelden. Daar staan de gegevens en kun je even je e-mailadres achterlaten. Zo gebeurt.
0: Nou, hartstikke goed. Ja, inderdaad. Baarnduurzaam.nl. Daar vind je ook heel veel informatie over deze activiteiten en actualiteiten. Hoe doe je een coach, zeg maar, bij je thuis aanvragen om je meer te vertellen over hoe en wat. Dus sowieso is dat een mooi platform waar diverse activiteiten rondom Baarn plaatsvinden. We gaan zo meteen luisteren naar een interview met Henk van Es, die bij de Wereld van Pippen is geweest en een gesprek heeft gehad met Ad Hoordijk. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal plaatsvindt bij de Wereld van Pippen. Henk vertelt je meer.
2: Ik loop door de Laanstraat, langs de Jumbo, richting Hendriksen. En daar zie ik een wat kleine winkel, de Wereld van Pippen. Ik ben heel benieuwd. Ik loop naar binnen en ik zie allerlei spulletjes. En ik ontmoet daar Ad Hordijk. Ad, wat is het voor winkel? Is dit een cadeauwinkel? En wat is de Wereld van Pippen?
3: Nou, het is wel degelijk ook een cadeauwinkel. Maar dan cadeau vooral gericht op cadeautjes waardoor je aandacht aan anderen kunt besteden. Er komen heel veel mensen hier die een feest hebben of misschien een begrafenis of gewoon aandacht aan de ander wil geven.
2: Maar dat doe je met een cadeau toch altijd?
3: Meestal wel.
2: Ja, al is het hier op een bijzondere manier.
3: Maar het is vaak zo dat de cadeaus hier vertegenwoordigen ook zelf een betekenis. Waar bijvoorbeeld ook de cadeaus die in de oude wereldwinkel of in de wereldwinkel wel degelijk ook aandacht besteden aan wat er voor mensen in de andere delen van. Ook de cadeaus die in de oude wereldwinkel of in de wereldwinkel wel degelijk ook aandacht besteden aan wat er voor mensen in de andere delen van de wereld gebeurde. Dus om een eerlijke prijs voor eerlijke producten.

0: zijn eigenlijk dezelfde betekenis hebben.
1: Ja, maar die worden wel, hierheen gevlogen, neem ik aan.
0: Ja, die worden hierheen gevlogen of via containers. Maar die zijn over het algemeen heel licht en zo. Ja. Dus dat is wel degelijk ook een punt, zeg maar, maar toch, als je de balans opmaakt, dan zijn bloemen die hier gekweekt worden, die hebben een veel grotere milieubelasting dan.
1: Ja, interessant. En die wereld van pippen, wat betekent het dat?
0: Nou, de wereld van pippen is een continuering van de wereldwinkel, zoals die vroeger heette. En pippen is een wat vrolijke naam voor de betekenis van de drie P's. Namelijk, het is people, het is planet en het is prosperity. Dus de welzijn.
1: Oh ja.
0: Dat is de combinatie dat daar op deze drie terreinen eigenlijk, dat we aandacht vragen, dat we proberen een boodschap te hebben voor mensen, omdat dat belangrijke, zeg maar, P's zijn.
1: En sta je alleen in deze winkel, Ad?
0: Nee, ik sta niet alleen. We hebben op het ogenblik nog een groep van 8 medewerkers die, zeg maar, de winkel dus bemensen. En het zijn over het algemeen mensen die ook het heel fijn vinden om een gesprek aan te gaan met mensen, waardoor het ook een hele sociale uitstraling krijgt. Vroeger hadden we veel meer medewerkers en op het ogenblik zouden we er ook wel weer meer kunnen gebruiken.
1: Ja. En ons programma heet De Duurzame Draai. Wat is hier duurzaam aan deze benadering?
0: Aan de artikelen bedoel je? Of aan
1: van de wereld van pippen en jullie
0: werk.
1: Er
0: zijn nogal wat aspecten voor duurzaamheid. Eén zijn de artikelen zelf, die over het algemeen op duurzaam of fair trade of ecologisch. We hebben ook producten die, zeg maar, het begrip zonne-energie met bouwmodellen proberen te stimuleren.
1: Ja.
0: En dat is heel veel belangstelling van kinderen om als draaiende molentjes voor de winkel staan.
1: Ja, ik zag ze buiten staan. Hè. Allemaal miniatuur van hout, hè, zo te zien.
0: Ja, ze zijn van hout gemaakt. En in dit geval komen ze dus niet uit Nepal, maar uit Duitsland. Okay. Ze zijn hoogwaardig. En het is een bouwdoos. Dus hier is ook een aspect van dat we vaak zien, dus kinderen met opa's of met ouders deze dingen bouwen. En het werkt.
1: Ja.
0: En ze leggen dan, zeg maar, uit aan hun ouders hoe de zonne-energie werkt. Dus dat zijn allemaal hele eigenlijk leuke dingen.
1: En hebben jullie ook een ideaal waar je naar uitkijkt? Een toekomstig ideaal?
0: Het is idealistisch, maar het is niet een ideaal. Het is eigenlijk een ideaal gericht op, zeg maar, op een leefbare wereld. En waar ook rechtvaardigheid een rol speelt. Dus ook, het heeft ook duidelijk een heel sterk aspect dat we de gelijkheid van mensen proberen, of het bewustzijn daarover, over het belang daarvan, dat te stimuleren.
1: En hoe doe je dat dan, gelijkheid, door middel van cadeautjes?
0: Nou, in elk geval dus dat je aandacht besteedt aan elkaar. Maar ook dus dat je, en dat doen we dan onder andere ook met het stimuleren van de energiezuinige artikelen of besparende artikelen. Waardoor je stimuleert dat iedereen een kans krijgt om daarmee aan de gang te gaan. Dus het is de laagdrempeligheid van de winkel waardoor iedereen hier kan komen en met elkaar dingen bespreken die mensen aangaan.
1: Ja, dus als ik het goed begrijp, is het gesprek net zo belangrijk eigenlijk als wat je verkoopt.
0: Dat zeggen we ook vaak. Ja. Dat, het gaat ons niet eens zozeer om de omzet, maar die moeten we wel draaien om de kosten eruit te halen.
1: Ja,
0: maar het gaat eigenlijk meer over van het gesprek en en vooral dat je uitnodigend bent dat mensen hier ook kunnen komen om een gesprek aan te gaan.
1: Ja, nog één klein ding. Ik zie ook heel veel technische dingen hier, elektrische dingen. Is dat iets bijzonders of hoort dat bij die cadeautjes?
0: Dat kunnen cadeautjes zijn, zoals de zandlopertjes die je als cadeautje kunt geven aan je kinderen als ze te lang douchen.
1: Ja, ja.
0: Maar de meeste zijn dingen om energiebesparende artikelen.

0: Oké. Nou, leuk. Dankjewel, Ad, voor dit interview.
1: Nou, misschien goed om dan nog heel even te zeggen van wat gebeurt er in Bunschoten, Spakenburg, Leusden, Amersfoort. We hebben natuurlijk Soest hier al aan tafel gehad, maar we hebben meer gemeentes rondom in deze regio. En we zijn heel benieuwd of mensen ons ook kunnen vinden en of er mensen zijn die hier aan willen haken om daarover hun activiteiten te praten.
2: Precies, ja. Dus als je dat wil en iedereen is echt van harte welkom, stuur dan even een mailtje naar communicatie@baarnduurzaam.nl, zodat we jullie kunnen bereiken en we hopen jullie dan te ontmoeten in de volgende uitzending.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord uit 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het vandaag nog warmer geworden. Het Hunebedcentrum in Borger bleek zonder het zelf te weten een bijzonder oud fossiel in de collectie te hebben. Van het fossiel werd eerst gedacht dat het een plant was, maar uit onderzoek is nu gebleken dat het een rog is. Waarschijnlijk is het fossiel zo'n 50 miljoen jaar oud. In die periode was een groot deel van Nederland een warme subtropische zee. Het fossiel is gevonden in Oost-Groningen. Eerder werd op die plek ook al een fossiel van een worm gevonden die 600 miljoen jaar oud is. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno, gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. De verdachten kunnen 5 jaar cel en boetes krijgen tot 75.000 euro. Op de beelden zijn de marteling en verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. De Australiër staat bekend als een van de ergste kindermisbruikers van deze tijd. Hij zit na zijn arrestatie in 2015 een levenslange gevangenisstraf uit op de Filipijnen. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. En daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. Een Libanese krant meldt bovendien meerdere beschietingen door Israëlische troepen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. En daar komen berichten naar buiten dat Israël het leger zou willen terugtrekken uit een deel van Libanon. Maar dat is officieel niet bevestigd. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht koelt het af, maar wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. En vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: De Mystery Tour.
3: Het programma met de muziek waarmee het allemaal begon.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel won in 2023 de presidentsverkiezingen van Babiš, die sinds 2025 premier is. Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met een Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere Duitse scheepsbouwer, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. Daar zijn Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
0: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. Op de beelden zijn de marteling en de verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Hartelijk welkom.
4: Kees Veerling met de Baarnse Naald. Eemland
5: 1. In deze aflevering van de Baarnse Naald het volgende. Er is een coalitieakkoord in Baarn. We praten erover met Hanneke Struikkamer van D66, Rick van Hardenveld van het CDA en John van Loon van 50+. Dat en meer in deze uitzending bij Eemland 1.

0: Muziek van R.E.M. Losing My Religion was de single die we draaiden. Oftewel een van de grootste hits, dat kun je rustig stellen. En die komt van een CD en er staat op For Promotion Only, Not For Sale. Nou, ik heb hem ook niet gekocht, ik weet niet hoe ik eraan kom. Maar in ieder geval, ze staan er wel allemaal op, die grootste hits van R.E.M. Ik zei het al, in Baren is er een coalitieakkoord getekend. Dat gebeurde afgelopen week op donderdag. En we spraken met 3 van de 4 fractievoorzitters. We hebben al heel vaak gesproken met André van der Pat, de formateur vanuit de VVD. En aangesloten daarbij zijn het D66-blokwerk. Hanneke Schruik-Kramer, Rick van Hardeveld van het CDA en John van Loon. En we beginnen zo meteen als eerste met Hanneke Struik-Kramer van D66. En daarna horen we muziek van Soul Sister. Maar eerst dus dat interview met Hanneke Struik-Kramer.
1: Aan de telefoon heb ik Hanneke Struik-Kramer. Zij is de fractievoorzitter van D66. En een van de partijen die in de nieuwe coalitie in Baren gaat deelnemen. Hanneke, hartelijk welkom in de uitzending.
2: Dankjewel, Kees.
1: Kun je eens vertellen, dat coalitieakkoord, hoe is dat tot stand gekomen?
2: Op de gebruikelijke manier, denk ik, met heel veel praten en onderhandelen over dingen die voor ons belangrijk waren. Dat is eigenlijk de korte samenvatting.
1: Ja.
2: We hebben dat in behoorlijk wat gesprekken gedaan.
1: En was het een lastige onderhandelingsperiode of viel dat wel mee?
2: Ik denk dat het me uiteindelijk meegevallen is. Hoe we de verkiezingen ingingen en uitkwamen, zeg maar, lagen de aantal partijen best wel ver uit elkaar. Dus ik had verwacht eigenlijk dat de onderhandeling pittiger zou zijn dan die uiteindelijk bleek. Het was een prettige samenwerking.
1: Nou, kijk, dat is mooi om te horen. Als je nou kijkt, dan heb je dan een heel akkoord liggen. Er zijn natuurlijk een paar punten die heel opvallend zijn. Natuurlijk de speeldoos. Dat is wel een punt waar we zeggen, daar moet nu echt definitief een klap op gegeven worden, hè?
2: Ja, dat zeggen we al een tijdje, hè? Maar nu zeggen we het weer en ik hoop echt dat het dit keer gaat lukken.
1: En kun je nou vertellen wat het belangrijkste punt is wat je in dat coalitieakkoord hebt staan waar je zegt, nou, daar zijn we als D66 ongelooflijk blij mee?
2: Nou, ik ben heel blij dat we collectief zeggen dat we ons nog steeds aan de landelijke richtlijnen qua duurzaamheid willen houden. En ik ben daarnaast heel blij dat we nog steeds een heel sociaal karakter hebben weten te behouden in het coalitieakkoord. Hmm. De minimaregeling, hè, dat 130% boven de bijstandsnorm blijft behouden. Kijk, en we hebben het financieel zwaar, dus dan moeten er wel keuzes gemaakt worden. En ik ben blij dat we dus niet gezegd hebben, nou, zet dat maar weer terug naar lager. Ik ben ook blij met de financiële paragraaf. We hebben het behoorlijk inhoudelijk gehad ook over de algemene reserve. Hmm. De afgelopen 4 jaar zag je vanuit de oppositie toch regelmatig wel kritiek op de algemene reserve en het gebruik daarvan. En ik denk dat we daar nu wel een hele mooie modus in hebben gevonden om daar een middenweg in te vinden.
1: Ja, want ik heb begrepen dat in ieder geval dat die meer dan die 10 miljoen is die er eigenlijk de afgelopen tijd gezegd is dat het minimum zou moeten zijn, hè?
2: Ja, inderdaad. Het minimum is dat je de risico's afdekt, zeg maar eventjes. En dat is ongeveer 10 miljoen. En om dat comfort te bieden aan partijen die vinden, nou, je moet gewoon echt een betere buffer hebben, hebben we gezegd, daar moet dan nog, 25% of 20% bovenop. En dan kom je ongeveer op 12,5 miljoen.
1: Ja.
2: Het staat... Maar dat is gerelateerd aan het risico.
1: Ja, duidelijk. Zijn ook heel wat dingen die op de gemeente afkomen. Bezuinigingen is dus noodzakelijk in de komende tijd. Waar gaan de meeste bezuinigingen naartoe?
2: Ik wil eigenlijk zeggen dat we ze proberen te verdelen. Kijk, we hebben natuurlijk al heel wat bezuinigingen ingeboekt, hè, de afgelopen 2 jaar.
1: Ja.
2: Of bedacht, ombuigingen. En we hebben nu nog een kleine opgave te doen aan ombuigingen. Deels zal dat wel door een stijging van de OZB zijn, hè, zoals ook al aangekondigd was.
1: Ja.
2: Verder moeten we de specifieke uitwerking, wat er dan nog bij komt, moeten we het nog over hebben, ook binnen de coalitie. Maar hebben een voorbeeld van wat we al doen is een wethouder minder. Hè. We hebben nu 3 in plaats van 4 wethouders.
1: Ja.
2: En er zijn nog wat voorstellen gedaan in de perspectiefnota, hè, waar je dan nog meer op zou kunnen bezuinigen. Maar nogmaals, daar is nog geen keuze in gemaakt.
1: Nee, dat moet inderdaad nog in de komende periode moet dat gaan gebeuren. Je gaf het al aan, van 4 naar 3 wethouders. D66 heeft zijn vertrouwde wethouder in de coalitie kunnen behouden. Hugo Pakke blijft wethouder voor Baren.
2: Ja, heel fijn.
1: Kijk, dat is een reactie die had ik al verwacht. Want inmiddels 6 jaar al in Baren actief. En ondanks dat hij niet in Baren woont, iemand die je ongelooflijk vaak tegenkomt in Baren.
2: Ja, ongelooflijk inderdaad. Ja. We zijn gewoon heel blij met Hugo. En ook zijn veelzijdigheid daarin. Hij feitelijk alle dossiers wil aanpakken. En ik vind de kracht van Hugo, denk ik, de verbinding die hij inderdaad weet te leggen met de inwoner van Baren, maar ook binnen de raad. Hij is bij uitstek geen polariserende wethouder, maar een verbindende wethouder. En ik denk dat dat ook echt wel de kracht van Hugo is. En dat is ook echt wel het geluid wat D66 probeert te maken, ook in de gemeenteraad. Dus ja, want dat past hij gewoon heel goed.
1: Ja, de portefeuilles die zijn verdeeld, dus iets veranderd. Financiën is niet meer bij Hugo Pakke, maar hij krijgt er wel weer een heel belangrijk dossier als de Baarnse Zoon bijvoorbeeld bij. Gaf dat nog veel moeite om die verdeling te kunnen maken in die portefeuilles?
2: Ja, moeite is, ik weet het niet. Het hadden wel een aantal dingen die overlapten natuurlijk, hè, met de partijen. Kijk, financiën, Hugo had dat met alle liefde blijven doen. Maar we begrepen ook wel dat de VVD dat wilde gaan claimen. En ze hebben gewonnen, dus prima, weet je. En ze kwamen met een ervaren wethouder daarop ook. Dus dan heb je eigenlijk ook, hadden wij vrij snel zoiets van, prima, hè, gaan jullie financiën doen. Maar Hugo is wel een ervaren wethouder. De enige ervaren wethouder in Baren, hè.
1: Ja.
2: Dus we hadden ook wel zoiets, een paar van die belangrijke dossiers, projecten, hè, noem ik het dan maar. Zoals de Baarnse Zoon, maar ook de speeldoos. Daarvan hadden wij wel zoiets. Dat willen we toch heel graag naar ons toe trekken. Er waren andere partijen die dat natuurlijk ook wilden. Hè, dus dan heb je het daarover met elkaar. Maar we zijn er echt goed uitgekomen. Ook dit ging. We hebben mooie dingen kunnen uitruilen tegen elkaar. Bijvoorbeeld onderwijs wilden wij heel graag. Maar daar was de VVD eigenlijk ook wel op uit. En dan was het, laat ons dan onderwijs hebben als jullie financiën doen. Weet je, zo ruil je dat een beetje uit.
1: Ja. En dan ligt er een akkoord. En dan de volgende stap moet gezet worden. Dat is, het coalitieakkoord moet gepresenteerd worden aan de gemeenteraad. Is al bekend wanneer dat gaat gebeuren?
2: Nou, de installatie van het college hebben we het vanavond over wanneer dat gaat gebeuren. En vanavond hebben we ook een bijeenkomst waarin we de oppositie spreken over het akkoord. Informeel, zodat zij nog mogelijk punten mee kunnen geven die aangepast worden.
1: Oké, dus dat zijn op het ogenblik de stappen, maar er is nog geen datum waarop. Want volgens mij zou er een extra gemeenteraadsvergadering moeten komen, heb ik begrepen.
2: Ja, klopt. En er is nog wat discussie over welke datum dat moet komen. Maar dat komt geheid op een gegeven moment in de agenda te staan.
1: Zo is het. Nou, ik denk dat je heel tevreden bent met de stand van zaken op dit moment. Klopt dat?
2: Ja, zeker. En nogmaals, hè, het akkoord ligt er, daar zijn we trots op. En nu is het nu begint het belangrijkste werk. Nu moet het gaan doen.
1: Ja, inderdaad. Ik wil je heel hartelijk danken voor je bijdrage hier bij Eemland 1. Anneke Struikamer, fractievoorzitter van D66. Dank je wel.
2: Dank je wel.

0: En dan weer behoorlijk ver terug in de tijd, maar het blijft toch een gewoon heerlijk nummer. Soul Sisters hadden één grote hit en dat was deze. Het nummer The Way to Your Heart. We hebben het over de coalitie, het coalitieakkoord in Baren. En daar praten we ook over met de fractievoorzitter van het CDA. En dat is Rick van Hardeveld.
1: Aan de telefoon heb ik Rick van Hardeveld. Hij is de fractievoorzitter van het CDA. Rick, hartelijk welkom in de uitzending.
2: Hallo Kees.
1: We praten met de fractievoorzitter die van oppositiepartij naar coalitiepartij is gegaan. Wat voor gevoel geeft je dat?
2: Nou, ik heb er zin in. Kijk, in al die jaren dat ik in de gemeenteraad zit, dat is inmiddels ruim 15 jaar, hebben we feitelijk maar één periode in de oppositie gezeten. Dus destijds een hele korte periode van 9 maanden in de periode dat de Bob in de coalitie zat. Dus eigenlijk nog maar ruim 1 periode in de oppositie gezeten. We zijn het meer gewend om in de coalitie te zitten.
1: Ja.
2: Dus daar kijk ik naar uit. En volgens mij krijg je dan toch net iets meer voor elkaar in de coalitie.
1: Je hebt meer mogelijkheden om het beleid van Baren te kunnen bepalen eigenlijk.
2: Ja, in de oppositie kan je een beetje bijsturen. Maar in de coalitie kan je echt sturen. Tenminste, dat vind ik een beetje het verschil.
1: Ja. In de afgelopen periode is heel hard gewerkt om een coalitieakkoord te bereiken. Kun je eens iets vertellen over het proces? Hoe verliep dat?
2: Nou, daar heeft best even de tijd in gezeten. Kijk, in de eerste plaats duurde het al even voordat duidelijk werd welke partijen op de tafel zouden gaan zitten.
1: Ja, dat was, was een keuze, hè? Tussen Partij van de Arbeid en CDA, of die aan zouden gaan schuiven.
2: Eerst hadden ze het steeds over het motorblok.
1: Ja.
2: En dat was dan de VVD, D66 en 50+. En duidelijk was dat die samen nog niet genoeg zetels hadden. Dus dat er nog in ieder geval 1 partij bij moest. Ja, en toen was een beetje de keus van wat gaat het dan worden? Wordt het de Partij van de Arbeid? Wordt het GroenLinks? Wordt het Voor Baren? Wordt het CDA? Nou ja, dat zijn wij geworden.
1: Ja.
2: Tot mijn genoegen. En ik denk dat wij ook qua programma en qua werkstijl goed bij elkaar passen.
1: Ja. Als je kijkt naar zo'n coalitie die tot stand is gekomen, als je de hoofdlijnen eruit haalt, wat vind je dan het allerbelangrijkste punt wat hierin staat?
2: Ja, ik zou bijna hetzelfde noemen als wat bij de vorige verkiezingen ook al aan de orde was.
1: Dan is wonen. Het wonen, ja.
2: Wonen en bouwen. Ja. Maar het gaat ook een beetje over de bestuurstijl, waarvan wij nu heel duidelijk tegen elkaar gezegd hebben, en dat lees je dus soms expliciet in het coalitieakkoord en soms tussen de regels door. Ophouden met alsmaar nieuwe plannen en beleidsstukken maken en uitvoeren. Ja. Dus het gaat niet alleen over bouwen, maar ook over uitvoeren. Want de beleidsdocumenten die liggen tot aan de bovenste verdieping in het gemeentehuis opgestapeld. Nou, daar hoeven er niet nog meer bij. Gewoon eens gaan uitvoeren.
1: Ja, doen wat je in feite al op papier gezet hebt en dus voortbouwen op wat er in feite ligt.
2: En het voordeel is, er is heel veel voorwerk gedaan natuurlijk.
1: Ja.
2: Ja. Nee, ik bedoel, we kunnen nog eens een keertje oeverloos over de veiligheid bij de BP-rotonde hebben. Bij de Eemweg en de Gerenweg. Maar het wordt tijd dat daar een keertje wat gebeurt. Even als voorbeeld, hè. We kunnen nog 2 jaar over de Wilhelminevijver dooremmeren. Maar het wordt tijd dat er wat gebeurt. En zo zijn er een paar van dat soort dossiers.
1: Ja, helemaal duidelijk.
2: Ja.
1: Dan op een gegeven moment komt het tot het verdelen van de portefeuilles. En is dat ook een lastig punt om in zo'n coalitiebespreking te doen?
2: Nou, dat viel wel mee eigenlijk. Kijk, voor ons was even een bijzonderheid dat we hadden gezegd van we gaan met 3 wethouders in een coalitie met 4 partijen. Ja. En, wij hebben even tijd nodig gehad om met 50+ samen eruit te komen. Daar zijn we heel goed uitgekomen samen. Na een eerdere schijnbeweging. Het verdelen van de portefeuilles. Ja, het gaat een beetje tussen wat je heel graag wilt hebben. En waarvan je zegt, van, ja, dit is echt noodzakelijk dat dat goed verdeeld gaat worden.
1: Ja.
2: En wat een beetje bij elkaar past. En dat zal misschien niet voor iedereen even logisch zijn, maar bijvoorbeeld de hele bouwportefeuille, dat is toch een hele grote portefeuille alles bij elkaar. Die is feitelijk in 2 geknipt nu.
1: Ja.
2: Zeg maar alles aan de overkant van de Drakenburgerweg en de Gerenweg, dat gaat Hugo Brakke van D66 doen. En bijvoorbeeld de combinatie Zandvoorde en Meander, dat gaat Simon Bremmer doen.
1: Ja, dan noem je hem al meteen. Jullie nieuwe wethouder van het CDA. Was het heeft lang geduurd voordat die naam naar voren kwam, hè?
2: Ja. Dat heeft ook, kijk, in de eerste plaats heeft het even geduurd voordat wij er met 50PLUS goed uit waren. Ik heb van meet af aan gezegd, wij willen de wethouder leveren. En ja. Uiteindelijk is het ook gebeurd. En ja, wij verkeerden in de bijzondere positie bij het CDA in Baren, dat wij 4 kandidaten hadden. 4 mensen die wethouder zouden willen worden.
1: Ja,
2: dus
1: mooi.
2: We hebben gekeken hoe de... Dat is zeker mooi. 4 Barenaars, dat is sowieso wel bijzonder natuurlijk. En ja, ja, dan kijk je vervolgens welke portefeuilles komen er onze kant op en willen we hebben. En toen hebben wij zelf binnen onze fractie, en dat is alles bij elkaar, zijn het 8 personen, die hebben dan gewoon gekozen wie onze wethouder wordt.
1: Mooi proces.
2: En Simon. Ja. Simon uit naar voren gekomen. Ja, ik heb het ook nog niet eerder zo meegemaakt dat wij zo'n selectie moesten doen. Uiteraard een kennismakingsgesprek met 50PLUS gehad. Uiteraard werkafspraken met 50PLUS gemaakt. En nou ja, daar is dit uit voortgekomen.
1: Ja. Een belangrijk punt wat in het hele coalitieakkoord wel naar voren komt, dat zijn dat er de nodige bezuinigingen plaats moeten vinden.
2: Ja.
1: En dat is best lastig als je ook nog plannen wil gaan uitvoeren. Dat kan aardig met elkaar in conflict raken.
2: Ja, dat is ook zo. En daar zullen we ook steeds duidelijk en eerlijk over moeten zijn. Niet alles wat we willen kan. Ja, daar zullen we handig mee om moeten gaan. En daar zullen we eerlijk mee opgaan.
1: Ja.
2: Toch moet je ook oppassen dat je niet 4 jaar lang volledig tot stilstand komt. Kijk, we zitten al 15 jaar te bakkeleien over de speeldoos, bijvoorbeeld. En het CDA had hier in aanloop naar de verkiezingen wat ander standpunt in dan andere partijen. Maar het wordt ook tijd dat daar eindelijk een keertje knoop wordt doorgehakt.
1: Ja.
2: En dat we daar aan de gang gaan.
1: En dan bezuinigingen. En dan sluit je compromissen om dit voor elkaar te krijgen.
2: Ja. Ja, en dan sluit je compromissen in de eerste plaats om met elkaar verder te kunnen, maar ook om Baren en de speeldoos verder te kunnen laten gaan. Ja, en misschien moet dat dan maar net iets minder luxe en nou ja, overdadig zou ik bijna zeggen, dan dat je aanvankelijk wilde. Maar gewoon sober en functioneel, maar er moet wel iets gebeuren.
1: Ja, in het kader van in het kader van die bezuinigingen is ook wat heel lang in Baren eigenlijk onbespreekbaar was, de OZB, die gaat verhoogd worden.
2: Ja.
1: Daar zit eigenlijk best een behoorlijk gat in wat er eigenlijk landelijk verwacht wordt dat er binnengehaald wordt en wat er in Baren gebeurt. Hè?
2: Ja.
1: Dus het is eigenlijk niet zo gek dat daar nu eigenlijk toch van afgeweken wordt.
2: Vind ik ook. Maar wat ik net zei, bij onderhandelingen moet iedereen een beetje toegeven. Wij dus moeten toegeven op het standpunt over het theater, over de speeldoos. De VVD heeft wat moeten toegeven op hun OZB-standpunt. Kijk, niemand staat te springen om een OZB-verhoging. En zeker de VVD niet. Maar iedereen is duidelijk dat het toch zal moeten.
1: Ja.
2: Wij zitten, procentueel zitten wij in Baren onder het landelijk en ook onder het provinciaal gemiddelde.
1: Ja. Scheelt een miljoen, hè?
2: Dat scheelt behoorlijke bedragen.
1: Ja.
2: En we krijgen ieder jaar een bepaald bedrag vanuit het Rijk in het gemeentefonds. En een van de redenen waarom wij nu extra gekort worden, is omdat wij, zoals ze dat noemen, niet alle belastingcapaciteit benutten. Met andere woorden, wij vragen niet zoveel belasting aan de burgers als zou kunnen. En dat gaat er met name voor de OZB.
1: Dus op die manier word je eigenlijk gestraft?
2: Dus dan word je eigenlijk gestraft. Ja. Van, gaan jullie je geld maar ergens anders halen? Om het even op z'n Jan Boerenfluitjes te zeggen.
1: Ja.
2: Nou ja, en kijk, het lastige is dat het procentueel zitten wij onder het gemiddelde.
1: Ja.
2: Qua OZB. Maar als je kijkt naar de WOZ, dus de werkelijke waarde van de woningen, zitten we natuurlijk hoog in Baren. We hebben dure woningen. Dus dat betekent qua bedrag. Qua bedrag zitten we best gemiddeld.
1: Ja.
2: Er wordt gekeken naar het percentage van de OZB. Klinkt een beetje technisch, maar er zit wel een verschil tussen natuurlijk. Van of je huis nou 3 ton of 8 ton waard is. Ja.
1: Zeker.
2: Dus we gaan procentueel toch richting het provinciaal gemiddelde.
1: Juist.
2: En dat betekent iets omhoog. Ja.
1: Waar heb je het meest zin in de komende tijd?
2: Waar ik het meest zin in heb is om een aantal taaie hoofdpijndossiers los te trekken. Nou, ik noem net even de gauwigheid, de speeldoos, de BP-rotonde, de Wilhelminevijver. Dat zijn echt van die hoofdpijndossiers. En ik had er daar heel snel mee aan de gang kunnen. En ik ben heel blij dat in het coalitieakkoord staat dat in de komende raadsperiode willen we voor een heel aantal Baarnse bouwprojecten, willen we echt dat de schop de grond ingaat. De Baarnse Zoom, de Gerenweg, Meander en Zandvoorde en de Montini. Dat zijn 5 plekken waar dringend wat gebeuren moet. En ook kan. Ja.
1: We gaan dat volgen.
2: Dus daar heb ik zin in.
1: Ja, daar kan ik me voorstellen.
2: Hebben we zin in. Ja.
1: Ja.
2: En goed, dus, weet je, het is wel lastig dat het financieel een wat moeilijke tijd wordt. Maar ik zeg altijd, ja, van armoe word je creatiever dan van overdaad.
1: Ja.
2: Dus we zullen ook gewoon creatief ermee om moeten gaan.
1: Helemaal goed. Ik wil je danken voor jouw bijdrage hier bij Eemland 1. En heel veel succes in die komende periode met deze nieuwe coalitie. Rick van Hardeveld, CDA.
2: Dankjewel, tot je dienst.
3: U luistert naar Eemland 1 met Kees Veerling.

0: En dat was hem helemaal, nummer 1 in de Nederlandse top 40 op dit moment. En dan hebben we het over Justin the Wild en Cheerio. Wordt dit de grote zomerhit? Nou, het lijkt er wel op, zeker als we ook dan nog eens een keer dit moment meerekenen met het weer. Dan zou dat best aan het eind van de zomer zover kunnen zijn dat we zeggen... Hey, Cheerio, dat was hem. Dit jaar de grote zomerhit, Justin the Wild. We hadden nog een derde fractievoorzitter en dat was John van Loo van 50+. Aan de telefoon heb ik hem, de fractievoorzitter van 50+, John van Loon. John, een van de coalitiepartners van het nieuwe coalitie in Baren. Hartelijk welkom in de uitzending.
1: Ja, leuk, dankjewel.
0: Een nieuw coalitieakkoord is gepresenteerd. Dat is afgelopen week tot stand gekomen. Kun je iets meer vertellen over dat proces om tot dat akkoord te komen?
1: Nou, ik denk dat zeker de André van der Pap en Marjan Morre, die hadden natuurlijk een lijntje uitgestippeld die we zouden volgen. En ja, we hebben gewoon naar een aantal hoofdlijnen gekeken, een aantal portefeuilles, laten we het zo maar zeggen, daar hebben we het over gehad. En bij elk overleg pakten we 1 of 2 en soms 3 onderwerpen en daar hebben we het over gehad. En ik moet zeggen, het was tijdrovend, dat wel. Maar wel ook heel leuk om te doen. En ja, daar leer je ook weer van, zeg ik altijd maar. En wat vooral heel mooi was, dat vond ik tenminste, ik ben altijd een positivo. Ja, dat we gewoon soms zaten er wel wat haken en ogen. Maar dan werd daarover gebabbeld en dan hadden we toch wel weer een oplossing daarvoor. Ja. En dan was het of een van de partijen die zich een klein beetje moest inschikken. En die dat dan ook deed. En ja, dus... Wat mij betreft was het allemaal heel positief en in een leuke sfeer ook. Dus dat vond ik wel fijn. Maar nogmaals, het was een lang proces. Laten we de kamer opbouwen.
0: Je gaf het al aan. Het is een plezierige manier om met elkaar te overleggen. Dat is natuurlijk ook meteen een goede start voor 4 jaar. Veel zwaarder met elkaar overleggen. Hè?
1: Ja. Want nou, maar kijk, we weten ook met z'n allen wel waar we naartoe willen. En de laatste 4 jaar, laten we eerlijk zijn, waren voor mij de eerste 4 jaar dat ik in de gemeenteraad zit. Ja. En in het begin was het ook allemaal pijs en vree, laten we het zo maar zeggen. En op een gegeven moment merkte je toch dat het, dat het rommelde en dat de sfeer wat grimmiger werd. En dat, ik vind dat sowieso niet zo leuk. Maar goed, dat gebeurt dan. Mm. En dat gevoel heb ik nu niet. Omdat we weten van jongens, dit moet anders. We moeten veel meer misschien wel luisteren naar de inwoners. Misschien eindelijk eens een keertje knopen doorhakken. Hè? Bijvoorbeeld over de speeldoos. Mm. Ja, dat speelt al zo lang. En je merkt gewoon dat de inwoners van Baren, ze zijn er zo klaar mee. Ja. Dus nu hebben we hopelijk de oplossing.
0: Nou, dat is mooi om te horen. Wat vind jij het allerbelangrijkste punt in het akkoord wat bereikt is?
1: Nou, het allerbelangrijkste denk ik dat we gewoon de financiën gewoon op peil houden en dat we daar dus voorzichtig mee moeten zijn. Want dat is ondertussen wel gebleken. Er wordt al eigenlijk jaren geschreeuwd over de ravijnjaren.
0: Ja.
1: Nou, voorlopig springen we er nog steeds positief uit, dus dat is gewoon goed.
0: Ravijnjaar, misschien goed om... Even goed om aan te geven, ravijnjaar is het jaar waarin vanuit de Rijksoverheid minder geld naar de gemeente gaat. En daar hebben we als gemeente Baren ook mee te maken, want dat zal ons zo'n 3 miljoen euro gaan schelen wat we minder binnenkrijgen. Dat is een behoorlijk bedrag natuurlijk.
1: Precies. Ja. Ja, dat is ook, en dan moet je echt gaan strepen. En wat we nu gedaan hebben, dat is ook kijken van daar zijn we dus al mee begonnen. Hè? Want waar we eerlijk zijn, in 2026 waren er al een aantal omzettingen. Nou ja, goed, kijk naar de wethouders. We hebben er nu 3 in plaats van 4. Dat scheelt ook alweer 1,5 ton. Dus ja, en zo al die dingen bij elkaar ben je gewoon nu bezig om te kijken hoe we via slimmigheidjes, ook met het zero-based budgettering, wat gewoon zijn voordeel hebben gegeven, bezuinigen inderdaad op een wethouder. Dus langzaam maar zeker komen we aan een bedrag dat je denkt van hé jongens, dit is goed, we zijn op de goede weg. En er zullen nog wat ombuigingen komen.
0: Ja.
1: En daar moeten we nog over beslissen.
0: Juist, want ergens gaat het pijn doen, hè? Daar ontkomen we gewoon niet aan.
1: Ja. En ik denk, dat is mijn idee. Als we dat gewoon met alle inwoners kunnen delen, dan is het voor iedereen misschien een klein beetje pijn. Maar dat zijn wel bedragen, zoals ik het nu een klein beetje voorgerekend kreeg, dat dat is de wapen. En daar kunnen we gewoon heel veel... Kijk, wat ik belangrijk vind, en dat vindt 50 plus trouwens belangrijk, dat we gewoon zeker de Barendse activiteiten, evenementen, dat we die gewoon kunnen houden. Hmm. Ik bedoel, waar zitten we voor?
0: Ja.
1: Zitten we voor de inwoners? Die hebben ons gekozen en wij gaan ons best doen om die inwoners het naar de zin te krijgen. En ik vind, zeker, weet je, daarvoor waren wij ook best wel een klein beetje voor de subsidie gegaan. Dat was een van onze speerpunten. Naast zeg maar wonen en het sociaal domein vonden wij natuurlijk ook heel erg belangrijk. Ja. Maar als je daar, ja, veiligheid natuurlijk ook al, maar dat werd ook al door andere partijen ingebracht. Maar als je gaat kijken naar bijvoorbeeld een Koningsdag, de avondvierdaagse, nou ja, dat soort dingen, All Together Festival, ja, dat zijn echte Barendse dingen. Ja, dat moet gewoon blijven. Ik ben pas geleden nog even in het zwembad geweest. Ja, ik moet er niet aan denken. Er ligt voor mij ook emotionele waarde. Want vroeger, als klein ventje, moest ik daar zwemles hebben. In heel koud water.
0: Ik wou zeggen, in heel hard koud.
1: Ja. Ja, maar dat is, weet je, maar ik ben er weer een keer geweest en dat is fantastisch. En als je dan ziet hoe druk het ook is en hoeveel plezier die kinderen er aan hebben. Geweldig. En ja, daar wil ik wel mijn best voor doen om dat te behouden.
0: Ja, en een van die maatregelen om onder andere dit soort dingen toch mogelijk te blijven laten zijn, dat is om de OZB te verhogen. Iets wat jarenlang eigenlijk, daar kon niet over gesproken worden. Alleen de inflatiecorrectie, dat was juist. En verder kwam het niet.
1: Ja.
0: En daar is toch nu van afgeweken, hè? Omdat we toch wel eigenlijk achterliepen ten opzichte van omliggende gemeentes.
1: Ja, nou klopt. In het landelijk gemiddelde zaten wij echt, daar zaten wij nog lang niet op het gemiddelde, we zaten daaronder. Dus daar lag wat ruimte. En ik snap natuurlijk voor de VVD dat het eventjes slikken was. Maar ja, het zijn wel allemaal rekenaars, moet ik zeggen, bij de VVD. Dus ze hebben gewoon ook heel goed gekeken van oké, wat brengt dat nu op en hoeveel besparing is dat dan? Nou ja, goed, en dan moet je de juiste keuze maken. En ik ben blij dat we daar met z'n allen uit zijn gekomen.
0: Ja. Nou, goed om te horen. Dan was natuurlijk ook nog wel even in die hele periode daar naartoe. Vier partijen, drie wethouders. 50 plus wilde ook een wethouder leveren. D66 gaf aan, wij komen alleen als we een wethouder leveren. Jullie zijn eruit gekomen. Ja. Kun je eens iets vertellen over dat proces?
1: Ja. Nou, dat proces was eigenlijk heel makkelijk. Ik weet nog dat we elkaar gesproken hebben een paar maandjes terug. Toen het allemaal speelde. En wij hadden voor onszelf geen wethouder. Dat heb ik toen ook aangegeven. Want ik heb contact gehad met Rick van Hardeveld. En Rick zegt, we kunnen kiezen bij ons in het CDA wie de wethouder gaat worden. Ik zei, nou, dat is hartstikke mooi. Ik zei, nou ja, dat zou een optie kunnen zijn. Alleen, wij wilden wel meedenken. En wat ik al zei, het sociaal domein, dat vonden we wel een heel belangrijk onderdeel. En toen hadden we ook voor onszelf in gedachten van oké, die Stefan de Vries zit daar nu op. Die weet ondertussen hoe de paardjes lopen en hoe het allemaal in elkaar zit. Dat was voor ons een optie om dat voor te stellen. En dat had ook een hele goede keus geweest. Maar goed, uiteindelijk daar kwam een beetje wrijving. En dat hebben we toen ook losgelaten. Want niet alleen CDA, maar iedereen had toch wel een beetje van vreemde combinatie, moeten we dat wel doen? Ik snap het. En daarvoor hebben we er ook van afgezien. Na een goed gesprek met het CDA. En toen hebben we ook gezegd, jongens, weet je, wij hebben de gemeente, jullie kunnen kiezen. Nou, laten we gewoon kijken hoe de portefeuilles verdeeld worden. En dan de juiste mensen op de juiste plek. En dat is Simon Bremmer geworden. En ik moet heel eerlijk zeggen, daar hebben we een aantal keren ook gesprekken mee gevoerd. Ook met Simon zit natuurlijk ook bij het coalitieoverleg. Dus daar hadden we in de fractie van 50 plus gewoon een goed gevoel over. En toen hadden we zoiets van, oké, zeker toen de portefeuilles verdeeld werden. En toen hadden we helemaal zoiets van, fantastisch. En het sociaal domein, dat zit bij de VVD, die een hele ervaren iemand daarvoor heeft. Dus daar hebben we gewoon een goed gevoel over. En dan doet het een stukje minder zeer.
0: Ja. Zo is het. En dan ligt het er. En dan is het tijd om aan het werk te gaan, zou ik bijna zeggen. Binnenkort dus de installatie van het nieuwe college. En dan daadwerkelijk aan de slag. Waar heb jij nou het meeste zin in?
1: Nou, gewoon hoe het allemaal gaat. En gewoon hoe we zo snel snel mogelijk gewoon dingen trekken. Bijvoorbeeld wat ik al zei over de speeldoos, dat we daar gewoon nu echt eens een keertje vaart kunnen maken. En dat we ook met een aantal projecten met de woningbouw, dat daar nu eens echt een paar klappen opgegeven kunnen worden. En dat er nou daadwerkelijk een keertje gebouwd gaat worden. Want er zijn wel locaties. En ook hoop ik dat de basis om dit jaar gewoon met een mooi plan komt waar we achter kunnen staan dat er in 2027 gebouwd kan worden. Ik noem maar wat. Dat zijn nu, daar hoop ik op dat er nu een beetje inderdaad dingen los gaan komen.
0: Nou,
1: en
0: mooi.
1: Eindelijk gerealiseerd kunnen worden. Ja.
0: Nou ja, er is al het nodige voorwerk gedaan. Dus wat dat betreft moet het kunnen om in deze periode om dat voor elkaar te krijgen. Ik wil je heel hartelijk danken, John van Loon, fractievoorzitter van 50PLUS, voor jouw bijdrage hier zo bij de radio. En we spreken elkaar zeker weer. Thanks.

0: Een prachtige samenwerking tussen UB40 en Christy Hines en I Got You Babe. En het staat bij iedereen volgens mij wel in het geheugen gegrift, dit heerlijke nummer. Eens even kijken, hebben we nog meer voor je?
1: Ja. Het weerbericht van...
0: Nou, en als we naar het weer kijken, dan zien we dat woensdag een hele zonnige dag wordt met 25 graden. In de nacht gaat de temperatuur wel naar beneden, naar 21 graden. Donderdag is het 34 graden en 22 graden in de nacht. Vrijdag dan loopt de temperatuur nog hoger op. Dan kan het zo'n 37 graden worden en in de nacht 21. En dan op die vrijdag komt ook gedeeltelijk wat bewolking om de hoek kijken. En als we dan kijken op de zaterdag, dan wordt het zo'n 32 graden, maar wolk. En er kan onweer en regen terechtkomen op onze koppies. Heel heet, zorg voor voldoende water. Zorg dat je je insmeert, want het is meer dan nodig. Tot zover het weerbericht hier op de radio. Binnenkort in de Paleistuin, level 42. Een van die prachtige nummers van ze, Running in the Family.

Heerlijke muziek en binnenkort is live te beluisteren in de Paleistuin. En wel op 2 juli aanstaande. En ik heb even gekeken, maar op dit moment zijn er geen kaarten meer beschikbaar. Wie weet op een later tijdstip dat er toch nog mensen zijn die afhaken en hun kaartje opnieuw te koop aanbieden. Je weet het maar nooit. We hebben nog meer muziek voor je, want we zijn er nog niet. De Baarnsnaald is nog niet helemaal vol. En dit is er eentje ook van jaren geleden. Maar één van die nummers die je elke keer weer opnieuw terug hoort. Dit is Hathaway. What is love?

Bongo Jerry, terug in de tijd, ver terug in de tijd. Misschien wel een van die nummers die... Ja, in de tijd was het eigenlijk ook wel een zomerhit. Het nummer In the Summertime. En dan is het tijd om afscheid van je te gaan nemen. Het programma De Ware Senaat zit weer helemaal vol. We hadden 3 interviews. Hanneke Struik, Kramer van D66, Rick van Hardenveld van het CDA en John van Loon van 50+. En we spraken met hem over het coalitieakkoord in Baren. Deze interviews die kun je terugluisteren op de website van Eemland 1. En je gaat dan naar de afdeling radio eemland1.nl/radio. En daar vind je de interviews terug. Volgende week dan zijn we er uiteraard weer met een nieuwe aflevering van het programma De Baren Senaat. Mijn naam is Kees Veerling. Graag tot volgende week.

Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort.

0: Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op twee Hezbollah-strijders. En ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten en dat daarbij twee doden zijn gevallen. Bij de gesprekken in Washington over een wapenstilstand komen berichten naar buiten dat Israël het leger deels zou willen terugtrekken. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Alle sporters die meedoen krijgen dat geld. Zo heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten.
1: Because every Olympian has made sacrifices to reach the Olympic stage. Years of dedication. Years of hard work. Years of believing in a dream.
0: De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. 16 van de 25 veiligheidsregio's gaan uit van een risiconiveau van fase 2. Dat wil zeggen dat het langere tijd droog is in de natuur. De waarschuwing geldt voor bijna heel Nederland, behalve het noorden en het noorden van Limburg. Als het waait kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, waarschuwt de brandweer. Het weer vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. De komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer, zei Van den Brink.
1: Asielgunningen worden verstrekt omdat mensen leven in een gebied van oorlog. Als die oorlog er niet meer is, dan hoort er ook weer terugkeer naar de plek te gaan waar de oorlog voorbij is.
0: In Nederland zitten nog veel Syriërs in de asielprocedure. En daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van der Brink. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder

0: meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ollongren start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandschef Kallas. Zij noemt Ollongren een grote aanwinst. De oud-minister van Defensie is nu nog mensenrechtengezant bij de EU. De voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Jutberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van de Sportarbitrage CAS heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Door de droogte geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden. Er is door 21 van de 25 veiligheidsregio's opgeschaald. De waarschuwing geldt alleen niet in het noorden en in het noorden van Limburg. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Minister Berendsen sprak daar onder andere over wederopbouw van het land.
1: En de afspraken die we vandaag gemaakt hebben is dat we structureel gaan samenwerken. Het gaat om woningbouw, het gaat om economische ontwikkeling. Op het gebied van landbouw willen ze graag van onze expertise gebruik maken.
0: Asielminister Van den Brink was ook aanwezig. Het gesprek met de nieuwe machthebbers in Syrië ging ook over het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. 33 Franse mannen die een heftige kinderpornovideo hadden gedownload, moeten mogelijk jaren de cel in. Ook hangt hen een boete van tienduizenden euro's boven het hoofd. De video is gemaakt door een inmiddels veroordeelde pedofiel uit Australië. Hij martelde onder andere twee tieners en een baby. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Alle sporters die meedoen krijgen het geld, ondanks

0: ongeacht hun prestaties. Het is een tegemoetkoming voor de opofferingen van de Olympiërs, zegt het IOC. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. Het weer, vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Dorold Megens met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in asielprocedures. Maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. En in het noorden is het met 28 graden wat minder heet.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald, meldt Bloomberg. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van der Brink en minister Berendsen spraken daar onder meer over de wederopbouw en het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure, maar doordat de oorlog is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Ook vannacht wordt er nog gevoetbald. Op dit moment beginnen ook de wedstrijd tussen Haiti en Marokko en Brazilië en Schotland. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 17 in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is inmiddels gedaald. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EAAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ze start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandchef Callas. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. In de loop van de dag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek via je favoriete streekradio.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In het zuiden van Engeland zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een urenlange file, schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus riep de hulpdiensten op in actie te komen, omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur vaststond. 1 persoon raakte uitgedroogd en werd met een helikopter geëvacueerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Gisteren was het de warmste junidag ooit in Engeland. In het zuiden werd de maximumtemperatuur van 36,1 graden gemeten. Hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat ze hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersvoorspellingen zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. Het is nog niet duidelijk of mensen met een kaartje voor vrijdag of zaterdag hun geld terugkrijgen. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Elon Musk is geen biljonair meer. Hij bereikte die grens 12 dagen geleden, maar zijn vermogen is volgens Bloomberg weer iets gedaald. Dat komt doordat de aandelen van zijn bedrijf SpaceX flink zijn gekelderd. Musk is ondanks zijn vermogensverlies alsnog de rijkste mens ter wereld. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.